0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

And have we got news?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
5: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
9: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
1: Met Marcel Nieuweweg.
10: Het is de eerste zaterdag in de BAVAC. Vigo Noor de Maakt in Daam. En Henk Elderman is onderweg. Met grunnige kauk. Kiekezoet, stroom. Sta je er?

0: De Bee Gees, Stayin' Alive hier op Radio Noord. Het is zaterdagmorgen, 11 minuten over 8. Koffie met gunnige kauk, dat is een gouden recept in het weekend. En Henk Elderman, die zorgt ervoor op deze zaterdag. Henk, goedemorgen.
1: Goeiedag Marcel, mooi.
0: Mooi meel. Toen ga je daarmee naar de Bauke Mollema tocht. Ja. Hij vindt verdorven dat in de Molplots. Ik ken me een beetje zo voorstellen doe als sportlifehebber puur zang. Daar steek je aan de labreden best.
1: Ja hoor, ik sta op de parkeerplaats bij Corpus en Hoorn. Even verderop door is het clubgebouw van de NWVG. Want door is Bauke Mollema er altijd lid van. En ik zag hem net al lopen, maar rugtasje op, fietsje met en de kinder met. En de vrouw was er ook bij volgens mij, dus het was weer een hele mooie dag. Maar er zijn natuurlijk heel veel deelnemers aan die Bauke Mollema tocht. Dat is traditioneel altijd wel goud geregeld. En toen zegt ze al, het is de 13e keer voor Bauke Mollema daar deze tocht organiseert. En ook de laatste keer natuurlijk als profwielrenner, want het is Bauke Mollema zijn laatste seizoen als profwielrenner in het peloton, zeg maar. Fantastische prestaties had natuurlijk. Ronde van Lombardije won, 2 toeretappes en nou ja, nou met allemaal maar op. Het is een geweldig palmares van Bauke Mollema. Dus even kijken of deze man ook een geweldig palmares heeft. Goedemorgen. Met wie heb ik hier van doen?
2: Met Johan de Jong.
1: Kijk eens aan. En al vroeg bij de Bauke Mollema tocht, alles uitgepakt, 2 fietsen mee zie ik. Ja. Nu begreep ik al een beetje, bent hier wel geboren in Groningen?
2: Nee, mijn vrouw. Niet,
1: jouw vrouw is hier geboren, maar jullie komen helemaal uit Amersfoort om hier de Bauke Mollema tocht mee te doen. Waarom?
2: Ja, dat is een hele leuke tocht en we vinden het mooi om te fietsen in het noorden. We hebben van de week ook de Elfstedentocht toch gefietst en vandaag de Bauke Mollema tocht.
1: Oh, dus in topvorm.
2: Dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Er komt een hoop wind. Dus die hebben we wel nodig voor de 150, denk ik.
1: Ja, hij liep daar net al. Hè? Wat doet dat dan met een wielrenner zoals jij als je Bauke Mollema in tenue ziet?
2: Ja, dat doet wel wat. Ik vind het altijd wel mooi om een profwielrenner te zien. En zeker, ik weet niet of hij een stukje mee fietst eigenlijk. Volgens mij een klein stukje.
1: Ja, doet hij hoor.
2: Oké. Ja, dat is altijd wel mooi. En laat ik zeggen, wielrenners zijn altijd heel aanraakbaar. Hè? Heel dichtbij. Voetballers wat afstandelijker. En ik heb hem nog nooit eerder gemoet. Ik heb Tom Dumoulin en Laurens ten Dam wel een keertje. En nou een keer Bauke Mollema. Lijkt me heel leuk.
1: Ja, hartstikke mooi. En heb je ook Mollema de afgelopen jaren, bijna 20 jaar, gevolgd in het peloton?
2: Zeker. Ja, zeker. We hebben gejuicht voor zijn prestaties. Zeker zijn mooie overwinningen. Ja, dan ben je blij.
1: Ja, ik zei al 2 fietsen. Eentje, dat is een tijdritfiets. Dus dat mag je ook wel wat verwachten van jou, toch? Niet?
2: Nou, dat lijkt meer dan het is, hoor. Het is gewoon een opzetstuurtje om wat aerodynamischer tegen de wind in te komen. En dat zal, laat ik ze zeggen, een marginaal verschil zijn in met mijn kunnen.
1: Ja. Met wie ga je fietsen?
2: Met mijn schoonzus, Eline Wups.
1: En hoeveel kilometer wordt er afgelegd vandaag?
2: Wij hebben ons ingeschreven voor de 150 kilometer. En dat is ook de bedoeling om die uit te rijden.
1: En dan kom je Bauke vast tegen.
2: ik hoop het. Maar het zou leuk zijn als we een tijdje in zijn wiel mogen zitten.
1: Oké, wat ik altijd doe op zaterdagochtend is de Groninger koek uitreiken. Ah. En dat is ook een traditie geworden, net als de Bauke Mollema tocht.
2: Knolskoek.
1: Ja, necht, hè?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik kom niet uit Groningen, dus jij weet het beter dan ik.
1: Ja, maar ik kan je verzekeren, dit is een echte koek.
2: Oké, prima.
1: Met nootjes.
2: Oh, lekker. Okay. Lekker.
1: Nou, geniet ervan.
2: Dankjewel.
1: Voor na aflopen, denk ik. Want want je kan hem niet mee hebben op de fiets, denk ik, hè?
2: Nee. Je gaat mee in de auto en dan gaan we vanavond met een bakje koffie van genieten.
1: Ja. Geen gewicht meenemen op de fiets.
2: Nee. Zo min mogelijk. Hey, hartstikke bedankt, dankjewel.
1: Ja. Graag gedaan. En geniet van de Mollema toch.
2: Dankjewel. Gaat lukken, zeker.
1: Okay. Bedankt.

0: en vrolijk van God op een zondagmorgen, dan word ik het ook niet weer. Lucas en Gea, als ik die wat vroeg. Ik ga hem bellen met de maagd in Daam, want nog meer dan 30 jaar verkoopt Theo van de Vuur, op Spokenburg, door zijn allerleerste brood. Ik heb nou de telefoon. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Met wat voor gevoel sta jij daar vandaag?
1: Nou, wel een heel erg dubbel gevoel.
0: Ja, hè? Want 30 ja. jaar, meer dan 30 jaar, Theo, ja. ga jij elke ochtend...
1: Appingedam verlaten.
0: Ja, ga je Appingedam verlaten. Je stopt trouwens niet als marktkoopman voor de helderheid.
1: Nee.
0: Maar wel na zoveel jaren in Appingedam. Ja. Waarom?
1: Ik ben nu 30 jaar om kwart over twee op te morgen in Halleweg thuis.
0: Ja.
1: En ik ben nu 61, dus ja, het verandert wat. En ik kreeg een kans om op 10 kilometer bij ons vandaan een plekje te krijgen. Maar ja, samen met mevrouw overleg. Maar we hebben er 3 of 4 weken over gedaan, want ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Want het bevalt me hier op zich uitstekend. Maar ja, dan moet je verstand laten werken. En dan moet je echt zeggen van, ja jongens, nu ben je nog fit, maar hoe lang hou je dit nog vol?
0: Ja.
1: En dan is dat plekje er niet meer.
0: Wat hou op dus Theo?
1: Ik ben 61.
0: 61.
1: Ja.
0: En hou Bistel trouwens ooit in Daan? Want ik ken gewoon Grunners tegen die brood, want dan sta je hier al 30 jaar. Dus
1: ja, dat verstaan ik wel.
0: Hou Bistel ooit in Daan trainen komen?
1: Moet ik ook vaker praten dan nog niet?
0: Ja, nee, ik vind het prima. Dat vind ik wel gezellig.
1: Maar ja, hoe kom je hier? Ja, met een vriend van me, die stond hier eerst en die hield er mee op, zeg maar. Ja, zo ben ik hier terechtgekomen. En in die tijd waren alle markten nog volop bezet. Dus er was niks in de omgeving. Ja, en hij zei altijd, ja, het is gewoon een mooi plek hier. Het is gewoon heel anders dan bij ons in het Westen. Het is hier gewoon veel relaxter en ja, gemoedelijker. En dat vind ik het nog steeds.
0: Ja, en wat komt er dus...
1: Dat vind ik wel heel moeilijk om van klanten nu afscheid te nemen. Ja. Dat valt niet mee al 4 weken lang.
0: Is zo lang loopt het al? Mensen die komen zo
1: trapiedig? Ja, sinds 3 weken worden we echt met Nekkeldooster ondergestopt, om het zo maar te zeggen. En want die gaan met vakantie en dan zeggen ze, ja Theo, ik zie je dan niet meer. En ja, echt heel bijzonder, echt heel bijzonder.
0: Zo,
1: dus dat is wel heel erg ontroerend dat ik heel eerlijk ben.
0: Wat is het bijzondere van een markt, Theo? Want hoe bist marktkoopman?
1: Nou, het sociale contact wat je hebt met klanten. Kijk, toen ik hier voor 30 jaar terug begon, vond ik zelf de Groningen zeggen dan, ja, die is wat gesloten en weet ik wat. Nou ja, dat vind ik nu na 30 jaar gewoon allemaal bullshit, want dat is helemaal niet waar. Want als je ziet wat de mensen allemaal aan ons vertellen, en ook omdat we zelf natuurlijk open zijn, hè. En mijn vrouw is daar ook heel erg sterk in en die is nu weer de laatste weken weer meegegaan. Ja, en ik weet niet, ik vind het Groningse volk gewoon mooie mensen. En mijn zoon woont nu tegenwoordig in Hoogkerk, want die heeft gestudeerd aan de Hanze.
0: Yeah.
1: Dus ja, dan kom je er ook al wat meer terecht.
0: Yeah.
1: Maar ja, ik weet niet, ik voel me eigenlijk echt hier wel thuis.
0: Doe rest ons een beetje in die haasloten, ja, zeg maar.
1: Heb je 1 seconde, ik moet heel even snel naar de klant.
0: Oh, ja, neem ons gewoon met, Theo.
1: Dan moet ik even afscheid nemen.
0: Ja, neem ons maar in met. Laat hem maar
1: in. Ik heb radio nooit aan de lijn.
2: Ja, al.
1: Hartstikke bedankt, jongen, voor de conditie.
2: Ja.
1: En
2: dan ga je nieuwe.
1: Nee, of voorlopig niet.
2: Oh.
1: Tot ziens, hè? Ja, dus dat vind ik het mooiste hieraan.
0: Dat was ook wel mooi wat er gebeurde trouwens, Theo. Want dat was een typische Grunniger, die heeft nooit veel woorden nodig.
1: Ja, die komt om de 2 weken bij een boer, die om de 2 weken altijd elke morgen.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en zo heb je zoveel klanten, joh. Ja, het is een heel bizarre dag.
0: Laat jij, last er ook emoties zijn, Theo?
1: Ja, zeker. Die heb ik zeker wel.
0: Ja? Die vrouw en die zoon zijn er ook bij verdorgen, hè?
1: Wat zeg je? Ja, mijn zoon is erbij en mijn dochter is erbij.
0: Yeah.
1: Die hebben hier ook altijd gestaan.
0: Yeah.
1: Toen hij studeerde aan de Hanze, kwam hij op zijn fietsje met de trein, kwam hij hier naartoe naar Appingedam. Mijn dochter ging bij onze dorp vandaan mee altijd. Ja, dus die zitten hier ook. Ja. Ik zie dat wat hun nog krijgen nu al. Het is 9 uur. Ja, het is gewoon ongelooflijk, echt.
0: Mooi, hè?
1: En dan heb je mensen waar je ook wel wat mee meegemaakt hebt.
0: Dat hij alles verteld heb.
1: Ja. Ik vind het heel erg.
0: Ik hoorde dat die. Ik denk nog elke nou in Daam en omgeving. Al die broodjes deze bij die old hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: Komt goed. Maar ik sluit het wel met een goed gevoel af. Dat moet ik wel zeggen.
0: Dat is heel belangrijk, Theo.
1: Ja, dat is heel belangrijk. En Je kan iedereen recht in de ogen kijken. Ja, het valt niet mee.
0: Het valt niet met. Het is duidelijk. Ik vond het fijn dat ik die met de telefoon had, Theo. Ja. Ondanks die emoties en die troon, laat ze de vrije loop. Maar geniet vooral van deze dag. En de herinnering, die blijft me vooral ziet.
1: Het is een traan in de lach, hè?
0: Een traan in de lach. Oké. Okay. Theo, dankjewel en heel veel plezier even door.
1: Jullie ook hartstikke bedankt, mannen.
0: Mooi.
1: En een fijne dag, hè?
0: Yo. Doeg. Ja, dat is wel prachtig. Theo van de bakkerij. Oet Spokenburg. Elke dag. Zotterdag moet ik zeggen. In Daan. Something good. Ilse de Lange, hier op Radio Noord.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Het is even overal afneking in stad en omland. Het lees en lees kriegen we vandoor van Frits Engelkamp. Mooi Frits.
10: Mooi Marcel. De bestuurder van een scooter is vanmorgen vroeg zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging in het centrum van Groningen. De politie wilde de man controleren, maar hij ging er vandoor. Op de Jacobijnerstraat kwam hij ten val. Waarom de man er vandoor ging is niet duidelijk. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Achter een huis aan de Weenderstraat in Vlagtwedde heeft gisteravond brand gewoed. Wat er precies in brand stond, dat is niet bekend. Brandweer liet meerdere wagens uitrukken om het vuur snel onder controle te krijgen. Zo'n 2 uur later brak er brand uit in een stuk bos aan de Waladrift in Bedum. Daar had de brandweer het vuur snel onder controle. Q-Bus in Groningen gaat reorganiseren. Volgens vakbonden FNV en CNV verdwijnen daardoor tenminste 20 FTE's bij de busvervoerder. Het gaat om medewerkers op de afdeling reisregie. Volgens de vakbonden wil Q-Bus de Groningse reisregie samenvoegen met de afdeling in Utrecht. Q-Bus zegt te hopen dat de 20 FTE's intern kunnen worden herplaatst. Het gaat al langere tijd financieel niet goed met Q-Bus. Het bedrijf kreeg de afgelopen jaren miljoenen boetes voor slechte prestaties. Vooral in Zuid-Holland en Friesland. De 2 mannen die ervan worden verdacht in april dit jaar een vrouw te hebben verkracht in Groningen komen voorlopig op vrije voeten, heeft de rechtbank besloten. De 2 mannen van 22 en 24 jaar werken af en toe als taxichauffeur en appten elkaar de bewuste avond dat ze een meisje wilden versieren. De vrouw stapte rond 2 uur 's nachts bij de mannen in de taxi, waarna ze haar zouden hebben verkracht. De 2 verdachten ontkennen de verkrachtingen en zeggen dat het een gezellig ritje was. In de auto en op de kleding van de vrouw is geen DNA gevonden. Reden voor de rechtbank om de 2 mannen voorlopig vrij te laten. Eind september wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Krijg je nog wat weer van me? De dag begint bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het toch nog zo'n 21 graden.
11: En dat is een hartstikke lekkere temperatuur.
10: Dat dacht ik.
11: Zeker om te fietsen.
10: Absoluut.
11: Ja, en dat kent verschillende afstanden. Tot 150 kilometer. Ik heb het over de Bauke Mollema-tocht. En Henk Elderman is door onderwekings.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Ed Sheeran.
1: Precies, dat is een lekker muziekje om in de oren te hebben tijdens een fietsritje. Alhoewel, als ik een wielren ben, Henk, dan vind ik het allerlekkerst dat ik gewoon de natuur heur. Is ook wel net zo veilig trouwens om te kijken wat er om die touw gebeurde.
2: Ja, nee, absoluut. Daarom koos ik gewoon voor het vissen, zeg maar. Dan geniet ik ook van de natuur.
1: Ja,
2: nee, fietsen zit er voor mij niet in. Ik ben heel al gevraagd of ik hier ook een 2 rondjes wil fietsen. Nou, maar dat ga ik echt niet down.
1: Nee. Maar er zijn genoeg handen volgens mij.
2: Ja hoor, genoeg handen. Nou, ik vertel je, het was nog vrij rustig, maar nu stroomt het volk. De renners die middown aan de Bauke Mollema tocht. Die stroomt nu richting het clubgebouw van de NWVG, zeg maar, op Corpus en Hoorn, bij de Wielenboon. Eerst maar eens even naar de organisatie toe, want dat is in hand van Danielle Beckering. Danielle, ik zag het bordje al. Nummer 5 rij jij mee vandaag. Wanneer vertrekst u?
3: Nou, dat wordt pas 9:30. Want we hebben om 9:00 de start van de 150. En dan om 9:30 de start van de 90. Nou, en dan is de dikste drokte voorbij. En dan mag ik ook op pad met mijn scheuvelploogje.
2: Ja. Het is de 13e keer. Nou, is nummer 13 nooit echt een nummer dat bij je wielren past?
3: Nee, maar ja, ik ben natuurlijk ook een beetje scheuvelloper. En Even van Bentham, die won de Elfsteen toch met nummer 13. Dus ja. We kinderen wel mooi voorover morgen.
2: Ja. Bouke was hier al op 10, hè? Dat is typisch Bouke, hè?
3: Ja, precies. Hartstikke betrokken. En de hele familie metnoom. En het is nou wel hartstikke gezellig. En hij had ook een broodje voor elke nine. En ik denk ook dat... mok dat het zo populair is. Hè? Want een paar weken geleden zag je ook op het NK. Nou, hij werd tweede, maar hij werd touwjuicht alsof er de winnaar was. Ja. En dan ben ik als Groninger natuurlijk even extra trots.
2: Ja, ik was er ook bij. Geweldig om te zijn, Tone. In Nijmegen was dat. Ja. Maar drak op de foto, drak met de handtekens en zo allemaal. Hoe zocht het programma er vandoor goed?
3: Om 9:00 dus de start de Bouke zelf van de 150 kilometer. En dan om 9:30 de 90 kilometer. En dan om 9:45 ook nog de 50 kilometer. Dus als mensen nou nog denken, ach, ik wil toch nog even fietsen. Nou, kom gerust. Er is ook daginschrijving mogelijk. En dan hebben we begin van de middag een dikke bandenrace. Dus als er nog kinderen zijn die ook graag even een rondje willen fietsen, dat kan ook. Bouke zorgt dan dat hij zelf weer terug is. Dus hij is er dan ook zelf bij om nog even wat aan te moedigen. En en dan is er hier de hele dag gezelligheid met hamburgers, toort, koffie en muziek. Dus we gaan een mooie dag van morgen.
2: Ja. Tot slot nog even met Iden. Het is Bouke zijn laatste jaar als profwielrenner. Wat betekent dat voor de Mollema toch van volgend jaar?
3: Nou, dan gaan we ons nog eenmaal beroren. Bouke zegt zelf heel tactisch, dit is mijn laatste Bouke Mollema tocht als profrenner. Dus dat let wel nog wat roemte. En het zou natuurlijk wel mooi wezen als we dit wel gewoon deur kunnen zetten. Want we hebben toch in de loop der jaren een mooie vaste fanbase, om het zomaar in Goud Gunning zetten, nu hem opbouwt. En mensen vinden fietsen hartstikke mooi. En door het Grunningerland blieft ook altijd de muiten weert.
2: Ja, en er is ook Pieter Wening tocht, hè? Die is ook al aangestopt.
3: Ja, precies. Ja, Pieter is al lang en breed met pensioen. En daar komen mensen ook nog steeds op af. Dus ik denk zeker dat we er wel wat mee kunnen. En wat je nou ook les die Johan zei met de keurde afstand, is dat ook meer jeugd met Duits. Dus het zou mooi wezen als we dat een beetje in de band kunnen horen.
2: Ja, ik ga nog even naar Bouke.
3: Hij is groot gelijk.
2: Ja? Oké. Okay. Nou, Bouke, waar is Bouke? Ah, die is alweer aan het handtekening zetten, Marcel. Voor 150, wel is dat. Goeiedag. Nou, bedankt, zegt die man. Ja, eerst maar in. Naar jou. Waarom de handtekening van Bouke?
4: Bouke is een legende. Fantastisch.
2: Okay. Ja. Nou, dat was heel kort en bondig waar het om gaat vandaag. Hè?
4: Sorry?
2: Waar het om... Engels.
4: Ik kom uit Duitsland.
2: Oh, Duitsland?
4: Ja.
2: Oh.
4: Nou, Nederlands is al goed.
2: Oh ja, ik hoor het. Nou, heel veel plezier vandaag. Ja,
4: bedankt.
2: Ja. Hey Bouke, hoe is jouw Duits?
5: Nou, dat is niet zo goed meer eigenlijk. Maar mooi dat de deelnemers overal vandaan komen. Zelfs uit het buitenland.
2: Ja, en zelfs uit Monaco komen ze.
5: Ja, ook helemaal inderdaad. Ja.
2: Daar woon jij nog altijd, hè?
5: Nog steeds, ja. Nee, ik spreek er wel goed Nederlands. Ja.
2: Maar, als je dit zo ziet, hè, wat voel je dan? Wat denk je dan?
5: Mooie gezelligheid. Veel mensen weer hier op afgekomen. En altijd wel een leuke dag, weet je. Al die reacties van mensen, is toch mooi om aan te horen.
2: Ja. Ik vroeg het net ook even aan Danielle Beckering. En ik wil het jou ook even vragen. Het is jouw laatste jaar als profielrenner. Ja. Wat betekent dat voor de Mollema-top van volgend jaar?
5: Nou, dat moet.
2: Ja, dat wel door.
5: Daar moeten we volgend jaar weer bekijken. Ik bedoel nu, vandaag eerst proberen een mooie dag van te maken. En wat mij betreft kunnen we hier wel nog wel mee doorgaan. Ik bedoel, het is mooi om mensen op de fiets te krijgen. Mensen ook Groningen te laten zien. Ja, zoals je net hoort, mensen komen overal vandaan uit de rest van het land. En soms zelfs uit het buitenland om te fietsen. Dus dat vind ik mooi om dat die hier de regio kunnen zien. En wat dat betreft, ik heb volgend jaar waarschijnlijk zelf meer tijd. ook om wat te gaan doen. Qua organisatie. Maar ja, goed, de club die het nu organiseert, de NWVG, die moet er ook natuurlijk zin in hebben. En het is wat dat betreft tegenwoordig met vrijwilligers en zoiets te organiseren. Wordt ook steeds moeilijker. Maar zolang we mensen een mooie dag kunnen geven, is dat natuurlijk mooi. Ja.
2: Wat ga je zelf doen vandaag?
5: De 90 kilometer fietsen zometeen. Toch nog even op de fiets stappen. Hè?
2: Ja, 9:30 is dat. En om 9:00 het startschot, hè, voor de 150.
5: Ja, dan gaan de eerste vertrekken. En dan 9:30 de tweede groep. En even later nog de 50 kilometer route. En smiddags toch nog wat jeugdraces, de dikke bandenraces. Dus mochten mensen nog mee willen doen, dan gewoon op hun gewone fietsje, zeg maar. Met kinderen dan van wat is het, 3 tot 12 jaar. Dan zijn die nog welkom hier op Koppers den Hoorn.
2: Ja, is dit ook voor de eerste keer dat je de hele familie meegenomen hebt?
5: Een paar jaar geleden waren de kinderen er ook bij. Misschien mijn dochter niet. Ja, dus die is een beetje een tiener. Dus die verveelt zich soms nog wel wat. Maar die jongens vinden dit leuk. En die hebben toen ook meegedaan bij die wedstrijdjes. Toen was het op het Stadspark, op de drafbaan nog. En die vinden dat leuk hier rond te lopen ook. En dat hoort er ook wel een beetje bij. Die kunnen hier ook goed helpen. De organisatie en de vrijwilligers wat helpen. Ja.
2: Nog even één ding. Binnen is er ook kledingverkoop.
5: Ja.
2: Voor het goede doel, hè? Of voor het goede doel wil ik niet helemaal zeggen. Maar in ieder geval, het geld gaat naar de NWVG.
5: Ja, maar dat is toch een goed doel? Ik bedoel...
2: Absoluut.
5: Zeker,
2: maar bij een goed doel heb je vaak een ander idee.
5: Nee, dat klopt. Maar ik ben hier natuurlijk bij de wielerclub begonnen. Zelfs hier op Koppers den Hoorn, mijn eerste wedstrijdje ooit gereden. Met de NWVG daarna begonnen. En ik heb het laatste kast even opgeruimd. En ik had zoveel oude kleding van de laatste jaren. Fietskleding, ook vrije tijdskleding. Dus ik denk, ik neem dat mee. En dan kan het hier de opbrengsten voor de club die daar mooie dingen mee kunnen doen.
2: Dankjewel en veel plezier vandaag, Bouke.
5: Dankjewel.
2: Okay.
1: Mooi, toch al. Zoals die man zei, Henk, een legende. Levende legende. Bouke Mollema dus. De Bouke Mollema toch. Dankjewel, Henk. Tot daarmee. Ja, en dat is fietsen door zo te verschillende afstanden. De langste is 150 kilometer. Moet je wel GPX beheren trouwens. Anders wordt het nooit. Hier is Madness. Our House. Op Radio Noord.

0: Ja, wie gewoon zijn vroeg en Harma. Of er sproken is van een dipje in het summerweer. Of mag het nooit zo zwaar zijn, Harma?
1: Ja, we kregen een pauzemomentje. Laat ik het zo zeggen.
0: Pauzemomentje, oké. Okay.
1: Ja, dus ja. Misschien over het oude ook wel even lekker. Dat het even wat minder warm is. Op dit moment bewolkt. En dan denk je van, nou, kriegen we vandaag nog zon? Blijft er in ieder geval droog? Nou, beide. Dus dat is mooi, man. Nou, maar de komende dag, dan is het wel zo dat geleidelijk aan de boomluchten even wat verder afkoelt. En dan zien we ook wat frissere luchttouwstroom. Maar gemiddeld zitten we toch elke dag wel aan de 20 graden of een beetje meer. Dus we hebben niks te klagen. Ik ken ook binnen nog niet haast, want de zeewoltetemperatuur zit op dit moment om 21 graden. Dus als het nooit heel ver weg moet komen met die legere temperaturen, dan hebben we gewoon te maken met de zeewoltetemperaturen. Ja, nou ja, dan is het al heel gaar kloor dat je een warme dag te pakken hebt. Wel wordt het allemaal wat onstabieler, wisselvalliger, want lege drukgebieden hebben op dit moment een wat meer te zeggen. Nou, dat geeft vooral voor nou, de komende nacht en overdag een paar buien in het westen, noordwesten van de provincie die ten boete schotten kan blijven. Op dit moment een wat meer te zeggen. Nou, dat geeft vooral voor nou, de komende nacht en overdag een paar buien in het westen, noordwesten van de provincie die ten boete schotten kan blijven. Vannacht waarschijnlijk net nooit.

0: 25 graden is het uiteindelijk geworden. Op dit moment 17 graden onder de bewolking. En bewolkt weer met 17 graden in 12 kilometer zich weer ook meldt vanuit de roodschaal. Gister 11,5 uur de zon werd 23,5 groot. En de verdampte 5 mm, dat betekent dat het door uiteindelijk gewoon droog bleef mis. Vandaag, ja, nou, we hebben op dit moment dus de bewolking. Maar pas in de loop van de dag, ik denk dat vanmiddag al wel lukt. Dus we zullen dat de bewolking gaat breken. En dat betekent de deur komt de zon. De temperatuur loopt door bij op richting 19 graden. In het noorden van de provincie tot 22 graden verdere provincie in. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht opklaart. Maar storig aan is ook weer in de loop van de nacht dat de kans op buien mogelijk met onweer groter wordt. Die onweerskans is vooral voor het oosten van de provincie. Temperatuur als minimum 13 tot 16 graden. Maar een kinderen buien voorkomen. Maar er is ook overtuigd zon met 19 tot 21 graden. In een stevige, matige tot krachtige noordwestenwind. Maandag regelmatig zon droog. Dinsdag droog. De temperatuur 19 tot 21 graden en op dinsdag 21 graden gemiddeld. En woensdag en donderdag hebben we te maken met buien, maar er is ook overtuigend zon. En de temperatuur 20 tot 22 graden.
1: Lekker Hollands zomerweer.
0: Ja hoor, niks mis met.
1: Bedouwelijk. 22 graden in de zon, veld ook al 26.
0: Oh, dat vind ik ook. Ja hoor.
1: Klopt.
0: Nooit te moeilijk dan.
1: Dacht ik ook. Hartelijk gaat weekend.
0: Jo, net zo mooi.
1: Jo, mooi. Ja. Dankjewel, Hartelijk op in de Alex Vissering. Het feit hier op Radio Noord. Fijn dat je luistert.
2: Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Ter wie er niks om maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Ik heb mijn drum, ik heb mijn zorgen, ik heb mijn lucht gesteeld. Als ik te noord zit, dan zeg ik dat niet spiet. Het geluk zit in feit dat ik alles zijn kind. Met open met vingertoppen en met mijn verstand. Maar door ben goud, dat zo blind als een peer bin. Daar stond de kie, het open dicht

stilstond, wie het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en wat. Ik heb idioot, ik heb mijn zwakheid, ik heb mijn toekomstbeeld. Kom eens een teken, dat je proeft dezelfde toon. Het geluk zit in feit, dat ik alles zou kennen. Met open met vingertop en met mijn verstand. Maar door ben goud, dat zo blind als een peet ben. Daar stond de kiep, met open dicht

vingertop en met mijn verstand. Maar er ben goud, daar is zo blind als een peer ben. Daar stond de kip en ook dicht aan de kant. Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Ter wie er niks aan maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Als ik te noo zit, wat je net al vertolt me, dan spiek niet aan, maar ik zeg nooit dat niet spiet.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
15: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
16: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea. Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Marcel Nieuweweg.
22: Ja, het is zomervakantie. Veel mensen zijn op vakantie. En ik moet straks roden voor Ellie Broersma uit Zuidbrouck precies zit.

0: McGregor en daarvoor hoorde je John Bon Jovi. It's My Life, hier op Radio Noord. Ja, It's Our Life, Karel. Wie zit hier in de televisiestudio, radiostudio moet ik zeggen. En te zijn ook op televisie.
1: Ja.
0: En over andere mensen, die ben al met vakantie.
1: Ja, ja. Geweldig.
0: Jaloers, hè?
1: Ja, nogal.
0: Eigenlijk wel een beetje, ja. En dan gaan we het nou over hebben. Ellie Broersma, uit Zuidbroek, die is namelijk ook met vakantie. En ik moet roren waar of ze zit. Ellie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, mooi. Ellie, maar zo'n even klap moest best, want daar worden Karel en ik bewoond te roeren. Kist hoe ons eens even metnemen, zeg maar, in de omschrijving van was toen nou zucht?
2: Wij zitten aan een groot meer en wij hebben, achter ons hebben wij een beetje een heuvellandschap.
0: Heuvelachtig. En ja. een groot meer, zegt u, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oké. Okay.
1: Binnenland, buitenland?
2: In buitenland.
0: In buitenland, dat wel.
1: Ja. Dan wordt het wel wat groter, hè, de keuze.
0: Een beetje groter.
2: Ja, zeker.
0: Al beste, kom, vliegtuig, auto?
2: We zijn met de auto gekomen.
0: Met de auto. En wat is de temperatuur op dit moment?
2: Het is momenteel 26 graden en het wordt vandaag iets van 28.
0: Oh, dat
2: dus
0: ben
2: we hebben een wat koelere dag vandaag.
0: Want het was de afgelopen periode warm, zeg maar.
2: Het was gisteren was 33 graden, ja.
0: Oké.
2: En dan, ja.
0: Oké. Wat gooi je vanavond mee? Wat staat er op menu?
2: Wij gaan vanavond een lekkere schnitzel eten met zure room en daaroverheen kaas.
0: Schnitzel, zure room en kaas. Dat klinkt als Duitsland, Oostenrijk. Dat is een beetje dijkaan, denk ik.
1: Zwitserland.
0: Wat blijft? Wat staat er op programma verder vandoor?
2: Wij gaan vandaag nog naar een stadje hier dichtbij. En ik denk vanmiddag wordt het toch weer warm. Dan breekt de zon weer door. En dan liggen we gewoon weer lekker bij het meer op het strandje.
0: Aha.
2: En vandaag het wijnfestival. Dat is ook heel belangrijk.
0: Nog een keer?
2: Wijnfestival.
0: Dus is toen in Frankrijk.
2: Nee, het is geen Frankrijk.
0: Shit, nou mag Karel mee.
1: Ik zei net Zwitserland, maar toen hoorde ik ineens... Zwitserland?
2: Nee, ook niet.
0: Oh. Karel en ik maken nooit meer met, volgens mij.
1: Nee, voor mij ook niet.
0: Gewoon in Zwitserland, gewoon in Frankrijk.
2: Gemaakt, hoor. Als ik zeg langos, zeggen jullie dan van... Oh, dat is een bekend gerecht, daar heb ik wel eens van gehoord.
0: Langos? Dat ben die schnitzels met Kees eroverheen, of nee?
2: Nee, je kan er wel kaas overheen krijgen, maar het is niet een schnitzel.
1: Zit jij in Hongarije?
2: Jazeker.
1: Kijk.
0: Ja, hey Karel, doe was een Google net, of nee?
1: Ik heb ondersteunende technieken.
0: Karel speelt vals. Hongarije dus, Ellie?
2: Ja.
0: Zo, dat is nooit een land waar ik veel mensen over heur die door op vakantie gaan.
2: Nou ja, toch zie je best wel veel gele kentekenplaten, hoor. Je ziet best wel wat Nederlanders overal.
0: Is dit jullie eerste mol in Hongarije of gooi je de volgende in?
2: Nee, we zijn al wel vaker hier geweest.
0: Ja.
2: En nou, op deze camping zijn we denk ik, we staan nu op de camping, ik denk al een stuk of 6-7 keer geweest. En vaak was dit een plek waar we, als we een rondreis in Oost-Europa hadden gehad, dan eindigen we op deze camping. Want het is gewoon lekker ontspannen, lekker naar het meer. En nu zijn we gewoon hier begonnen. En gaan we over een paar dagen gaan we alles weer inpakken. En dan gaan we naar Bosnië en Herzegovina.
1: Oeh. En zit je dan aan het Balatonmeer?
2: Dat klopt.
1: Kijk,
2: ja.
1: Hartstikke idee.
0: Ja. Dat is wel een bekende natuurlijk.
1: Ja.
2: Jazeker, ja.
1: En mooi. En daar hebben we een foto van. Die gaan we even laten zien. Kijk.
0: Ja, dat is het voordeel van Radio.
1: Hartstikke idee.
0: Ja, dat zegt ze. Dat idyllisch en prachtig uit.
1: Oh, we zitten in de reclame.
2: Jazeker.
0: Ja. net jammer, zeg maar.
1: Net de reclame. Ja, laten we straks zien na de reclame.
0: Hongarije en een Bosnië-Herzegovina nog. Hoe lang ben je in totaal onderweg?
2: We zijn in totaal denk ik nou 2,5 week. Blijven we 2,5 week weg.
0: Lekker, man. Heerlijk.
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Hongarije, hij komt erbij op het liesje, denk ik, van ook een aantal andere mensen. Zo van, och, dat is misschien ook nog een idee. Karel en ik zaten er heel ver naast.
1: Nou, ik heb hem geraden.
0: Ja, uiteindelijk.
2: Uiteindelijk.
0: In Zwitserland. Nogmaals, Karel speelt er vals.
1: Ik heb aangetoond dat AI toch wel handig is.
0: Oh god.
2: Jazeker.
0: Hey Ellie, dankjewel. Ik wens je heel veel bezwaai door zoot. En Esther, misschien anderen wel op een idee bracht. Vanuit Hongarije.
2: Helemaal goed.
0: Hier is Grun. Fijn weekend.
2: Jo.
0: Hoi. Ja, van het Balatonmeer gaan we naar Aanderbotter. Het Bodderdijp.
1: Ah, prachtig bezongen.
0: De Martin Keur dus. Hier op Radio Noord.

0: Mattekeurus, Bodderduip. Wie gaan de natuur in verdoog met Manon van Wezel, boswachter in het Westerkwartier. Manon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wie gaan het hebben over libellen en juffers. Wie zeggen ze veel vlaggen, zeker in de zomer. Maar als ik aan het vissen ben, dan zit er ook wel eens zo een op mijn dobber. Maar wat is nou precies het verschil tussen een libelle en een juffer?
1: Ja, een libelle en een juffer. Een libelle is vaak wat steviger, wat groter, wat robuuster. Ook bij libellen, die grote ogen vallen heel erg op. En die ogen die zitten tegen elkaar aan. En dat is bij een juffer heel anders. Die is veel slanker, veel fijner gebouwd. Die ogen die zitten echt aan de zijkanten van de kop, dus uit elkaar. En juffers zijn meestal kleiner en libellen zijn meestal groter. Dus dat zijn wel de hele duidelijke verschillen.
0: Dus eigenlijk aan de ogen te zien, staan ze uit elkaar. Dan hebben we te maken met een juffer, zitten de ogen dicht bij elkaar. En een zwaarder beest, dan hebben we een libelle.
1: Ja, in de meeste gevallen wel. Ja.
0: Oké, nu zie je ze ook vooral in de zomermaanden, hè?
1: Ja, in de maanden juni, juli, augustus. Ja. Ja. Klopt, ja. Ja, dan zie je eigenlijk de volwassen soort, dus de libellen en de juffers die je al vliegend ziet. Ze zijn er natuurlijk altijd, maar dan in verschillende vormen. Dus of in een eitje of in larven, want ze leven het grootste deel van hun leven onder water. Ja, en in de maanden juni en juli dan zijn ze als larven gegroeid tot imago, noem je dat dan. Dus de volwassen libel die je ziet vliegen.
0: Oh, dat vind ik wel bijzonder, dat ze onder water het grootste gedeelte van hun leven slijt.
1: Ja, en sommige zelfs, dat vind ik ook wonderbaarlijk aan deze soort. Sommige zelfs 2 tot 3 jaar onder water. Ja, dat is echt, ik vind het bizar. Dit is ook een soort die eigenlijk al leeft sinds de dinosaurussen op aarde. En dat vind ik ook zo dat ik denk, wauw. Ja, dat is iets eigenlijk niet te bevatten bijna.
2: Ik heb nog een vraagje over, als je veel libellen om huis hebt en je hebt een sloot om huis, is dat een indicatie van de kwaliteit van het water?
1: Nou, dat hangt een beetje van de soort af. Want de ene soort die houdt van heel schoon water. De andere soort maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat voor water. Je moet vaak wel water in de buurt hebben. Dat is wel een voorwaarde. Ja. Maar het verschilt heel erg per soort.
0: Hoeveel soorten zijn er?
1: Oh god, dan vraag je me wat. Ja. Ook als boswachter moeten weten, maar ik zou het niet kunnen zeggen. Ja, ja echt. Ja, honderden. Denk ik in Nederland.
0: Heb jij een favoriet?
1: Ja, ik heb wel. Dat doe ik altijd een klein vreugdedansje. Dat is de Weidebeekjuffer. Dat is echt mijn favoriet.
0: Oh, echt?
1: Ja. En dat is echt een soort. Als je hem ziet vliegen, dan denk je dat je een vlinder ziet vliegen. Zo sierlijk is hij. En ook hoe die met die vleugels fladdert. Het is net een vlinder. Hij is. Ja, echt felblauw, vooral als de zon erop schijnt. De mannetjes dan in ieder geval. De mannetje en de vrouwtjes die hebben verschillende kleuren. Maar het mannetje heeft echt zo'n metaalblauwe kleur. En ook op de vleugels blauwe vlekken. Ja, dat is echt wel mijn favoriet. En je ziet hem meer in het zuiden van Nederland. Maar hij komt ook wel steeds meer naar het noorden. Dus ik zie hem ook wel eens in het Westerkwartier. En dan word ik altijd heel blij.
0: Ja, Karel heeft nu zo'n Weidebeekjuffer in beeld. Mensen die radio luisteren via televisie, die zien hem nu. Het is inderdaad een schitterend beest, een prachtige kleur.
1: Ja.
0: En ik snap nu ook wat jij zegt. Als je naar die, is dat zijn staart of zijn lichaam? Dat hij uit de periode stamt dat de dinosauriërs er ook nog waren. Want met een beetje fantasie.
1: Klopt, maar je moet je voorstellen dat heb ik ergens eens gelezen. Dat die libellen en juffers die in de tijd van de dinosaurus leefden, dat die vele malen groter waren dan de libellen die wij nu zien vliegen. Dus dat is dan ook wel weer dat ik denk, je zou. Ik weet niet hoe groot ze waren hoor, maar ze waren in ieder geval flink veel groter. Maar stel een meter, dan. Ja, zo. Dat zou wat zijn als je een libelle van een meter ziet vliegen.
0: Ja,
1: nu is het leuk om naar te kijken, maar als ze een stuk groter zijn, dan is het ook wel weer even spannend, denk ik.
0: Dat wordt ook weer spannend, inderdaad.
2: Ik heb even uitgezocht hoeveel verschillende libellen er zijn in de wereld.
0: Nou.
2: Dat zijn er 6500. Waarvan 71 in Nederland voorkomen.
1: Oké, en dan heb je ook nog de juffers. Dus dan komen we waarschijnlijk iets boven de 100 of rond de 100.
0: Ja. Conclusie, het ben er zoveel dat zelfs de boswachter naait alle soorten. Heb ik ook een hond. Dankjewel, mijn hond. Leuk, en ik kijk vanaf nu anders naar zo'n beestje die op mijn dobber zit tijdens het vissen. Is het nou een juffer of een libelle? Dankjewel en fijn weekend.
1: Hetzelfde, dank je.

0: type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Het is 9:30. Het leerste NS kringen we ook nou van Frits Hemmelkamp.
9: Goedemorgen. In de binnenstad van Groningen is vanmorgen een scooterrijder ten val gekomen. Het gebeurde tijdens een politieachtervolging. De politie wilde de man controleren, maar hij ging er vandoor. Op de Jacobijnerstraat ging hij onderuit. Waarom de man er vandoor ging is niet duidelijk. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Klein half uur geleden is de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht van start gegaan. Wielerliefhebbers kunnen afstanden rijden van 50 tot 150 kilometer. En uiteraard is de naamgever van de toertocht, Bauke Mollema, zelf er ook bij. Hij stopt dit jaar als profrenner, maar wat hem betreft hoeft dat niet het einde van de Mollema-tocht te zijn.
10: Wat mij betreft kunnen we hier wel, nog wel mee doorgaan. Ik bedoel, het is mooi om mensen op de fiets te krijgen. Mensen ook Groningen te laten zien. Ja, ja, zoals je net hoort, mensen komen overal vandaan uit de rest van het land. En soms zelfs uit het buitenland om te fietsen. Dus dat, is, ja, dat vind ik mooi om dat die hier de regio kunnen zien. En ja, wat dat betreft, ik heb volgend jaar waarschijnlijk zelf meer tijd. ook om wat te gaan doen.
9: Of de Mollema-tocht volgend jaar inderdaad terugkeert voor een 14e editie is nog even afwachten. Een dag met gemengde gevoelens voor marktkoopman Theo van der Vuur. Na 30 jaar staat hij vandaag voor het laatst met zijn broodwagen op de markt in Appingedam. Van der Vuur woont in Spakenburg en reed dus elke zaterdag 3,5 uur naar Appingedam. Maar de jaren beginnen inmiddels te tellen.
11: Ik ben nu 30 jaar om kwart over 2 op te morgen, dus een halve acht thuis. Ik ben nu 61, dus ja, het verandert wat. En ik kreeg een kans om op 10 kilometer bij ons vandaan een plekje te krijgen. Maar ja, samen met mijn vrouw overleg. Maar we hebben er 3 of 4 weken over gedaan, want dan moet je verstand laten werken. En dan moet je echt zeggen van, ja jongens, nu ben je fit, maar hoe lang hou je dit nog vol?
9: Ondanks verwoede pogingen heeft Theo geen opvolger weten te vinden. Dus of er weer een broodwagen terugkeert op de markt in Appingedam is nog even afwachten. En Q-Bus in Groningen gaat reorganiseren. Volgens vakbonden FNV en CNV verdwijnen daardoor tenminste 20 FTE's. Het gaat om medewerkers op de afdeling reisregie. Volgens de vakbonden wil Q-Bus de Groningse afdeling samenvoegen met de afdelingen in Utrecht. Q-Bus zegt te hopen de 20 FTE's intern te kunnen herplaatsen. Het gaat al langere tijd financieel niet goed met Q-Bus. Het bedrijf kreeg de afgelopen jaren miljoenen boetes voor slechte prestaties, vooral in Zuid-Holland en Friesland. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Dankjewel Frits. Krijgen we nog het weer van Harma.
12: Vandaag een bewolkte stad. Vanmiddag probeert de zon door de bewolking in te komen. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 19 graden in het noorden van de provincie tot 22 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklots en in de loop van de nacht wordt de kans op bui groter, mogelijk met onweer. Minimum 13 tot 16 graden. En waar een kind een buivuur komt, maar de zon laat zich ook overtuigd zijn. Met een matige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
8: De Kruisweg in Moorum is een begrip voor heel veel mensen. En er wordt nou een sfeeropend georganiseerd. Maar dat vinden we plots in Kornhorden. Hoe dat precies zit, Henk Elderman vertelt ons straks alles erover.
13: zaken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
20: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: heel hard afdanst in de Kruisweg in Moren. Begrip voor heel veel mensen in het Westerkwartier. Op 1 januari sloot de discotheek de deuren. Maar er wordt dit jaar op een andere stee een sfeeravond georganiseerd. En daarvoor wordt het grote reclamebord van de Kruisweg verplaatst. Henk, en door bist toe bij je schouders, hè?
1: Ja, dat gaat ongeveer om 10 uur gebeuren, Marcel. Dat reclamebord op het dak van het Hornhuis komt te staan. In Kornhorn dus, zoals toen zegt. En het is best wel een feestelijke dag, moet ik zeggen. Want er staat hier gebak op tovel.
0: Zo, dus beter
1: dan. Ja.
0: Noord-Grunnige
1: ja,
0: kauk, nou ook al
1: gebak? Ja, joh, nee, ik heb zelf maar even niks genomen. Ik schroef hem over deze keer. Maar er hebben heel veel mensen danst in de Kruisweg in Marum natuurlijk. En dat was altijd een gezellige barrel. En 1 januari toen was Doorn door. En probeert ze hier in elk geval 1 keer dit jaar op 25 oktober die sfeer een beetje terug te kriegen, zeg maar. En 1 van die mensen, dat is Maarten Zuiderveld. Maarten, kom er eens in bij. Ja. Kijk eens even naar buiten. Wat staat er nou allemaal? Wat zien we daar?
2: Ja, een grote kraan staat er. En die moet ons straks helpen om dat grote bord van de Kruisweg op Derpsus te zetten hier in Kornhorn.
1: Ja, nou vraag ik me een beetje af van hoe is dat bord hier nou al gekomen dan?
2: Ja, dat hebben we zelf natuurlijk met kennen met Jacob. En die had een shoveltje en een beetje knoeien en een beetje doen en op elkaar en hier rennen. Dus dat ging alles perfect, van een leidakje.
1: Ja, wordt dat dan een dikke put hè, om dat ding op het dak te krijgen hier?
2: Nee, daar hebben we de kraan ook voor. Hè. Dat is gemakzucht, hè, gemakzucht. Dus daar hebben we geen probleem met, ga ik vanuit.
1: Ja, de kraanmachinist die is er al, die zit nog even aan de koffie. Nou, die bruidt zo hem voor, zeg maar. Ja, waar komt dit idee vandaan van jullie?
2: Nou, voor mij kwam het idee bij die man weg. Want die heeft mij benaderd. Zei, nou, de idee, ik wil wat organiseren, ik wil niet meer helpen. Nou, toen ben ik een keer gaan zitten. En toen kwam hij met ideeën en wij zijn bij me aansloten. Mm-hmm. Dus ja, Ben was de aansticht. Ja,
1: en is dat dan ook zomaar geregeld, dat ook kan, hier?
2: Voor mij wel. Ja, het is wel hoop geregeld natuurlijk. Maar je moet herder mensen een beetje vinden die met wil helpen. Hè. Dus dus dat gaat wel aardig goed.
1: Ja. Waarom is de Kruisweg in Marum hier in dit gebied zo'n begrip worden?
2: Ja, dat is het uitgaansleven van vroeger als. Hè. Dus ja, het doet je bedenken aan vroeger. Van, nou, je ging op stap en je ging bier drinken en donaim en verder bijgrond natuurlijk. En dat was altijd gezellig.
1: Toch ook wel achter de vrouw aan?
2: Ja, ook aan de vrouw, ja. Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. En het was meestal zo van wat je zolder als verdienen in 8 uur, dat gaf je 1 uur uit. S'avonds in de Kruisweg natuurlijk, hè. Dan was je zomaar kwijt. Dus,
1: Wat het hier een beetje, zeg ik, noordbaalt, zeg maar. Wat er in de Kruisweg stond in Marum, komt dat hier ook weer in
2: Wel een beetje, hè? Ja, we proberen wel een beetje naar te bouwen, maar naar bouwen lukt alles niet echt. Hè? Je doet het op je eigen manier.
1: Ja, want die sfeer, je krijgt het ook nooit weer terug.
2: Nou, wij hopen de sfeer wel te krijgen.
1: Ja, snap ik. Het sfeertje van de Kruisweg.
2: Die hoort bij dat gebouw. En wij proberen hier wel de sfeer naar te bootsen. En dat we dat iedereen mooi vindt. Ja.
1: En hoe komt dat roet zijn, hè?
2: We hebben hier de kroeg. En dat kan niemand zien natuurlijk, maar doen we wel. Maar de kroeg, en we hebben hier nog 3 zalen. En die gaan wij helemaal aankleden. Dus de ene is de bowlingbar, en de andere wat de grote zaal. En we hebben een discozaal, en we hebben een vrijgezellenbar. Dus we proberen het wel een beetje zo te krijgen dat je zegt van, het liep erop.
1: Ja, ik wil toch ook nog even naar de man die het allemaal een beetje initieerd heeft, bedacht heeft. Of in elk geval regeld heeft, Marcel. Ja, met wel een beetje te doen?
3: Met Bert Eringa.
1: Ja, nou, het gaat gebeuren, hè, vandoor.
3: Ja, dit is, nou wordt het definitief. Hè. We hebben natuurlijk een paar keer een vergadering gehad van de Vreurden al. En dan heb je wat ideeën, wat richtlijnen. Maar nou, het bord hier staat, en dan staat hier een dikke kroon van Frieswijk. En die moet het spul op dak hijsen, dan is dat wel. Wat het meen is, hè? En nou moet je het ook waarmaken.
1: Ja, wat doet dat met die, nou, dat bord hier staat?
3: Nou, ik vind het wel geweldig. We hebben het gisteren op al, dat was nog een heel verhaal. We hebben alle medewerking ook gekregen van de mensen van de Kruisweg. Die waren ook helemaal enthousiast. Die hebben eerst ook gevraagd om toestemming. Hè, of we dit mogen organiseren. En, maar die stonden gelijk achter. En die leem helemaal met. We hebben allemaal de spullen van hen gekregen wat we maar gebruiken. Om alles een beetje in die sfeer na te bootsen. Maar dit is wel een dingetje.
1: Ja, wat is die beste herinnering aan de Kruisweg in Marum?
3: Oeh, bliksemkwal. Ik weet wel, vroeger...
1: Wist er wel wees, denk
3: ik. Ja, blikje kwater. De weer en wind gingen we daar naartoe. Het brommetje, het kon regenen, het kon vriezen. Het maakte niet, dat moest je hennen. Dat had een drang. Maar ik weet wel, met André Hazes, die was er toen, stonden bomen op tafels. En Arne Jansen en dat soort artiesten.
1: Oh, grote artiesten.
3: Ja. En daar heb ik wel hele leuke herinneringen. Maar ook naar alle mensen daar natuurlijk. En je komt altijd bekend tegen. Hey, ik ging er alleen nog wel naartoe, maar daar kwam het altijd bekend tegen. Praatje, biertje. Nou, en natuurlijk mooi voor alle allemaal.
1: Ja. En hoe zou dat weten dan op 25 oktober? Heb je enig idee van wat voor mensen dat door hem afkomt? De generatie van die of toch ook wat jong volk?
3: Nou, eigenlijk hoop ik een beetje de generatie wel van ons eigenlijk. Hè? En wat jongen nog, die er allemaal best hebben.
1: Het wordt gewoon een soort reunie.
3: Nou, dat zal het leukste wezen. Ja, dat zal het leukste wezen. Maar met hoeveel mensen wij ook praten en iedereen is enthousiast. En och, wat mooi en och, dat je hem dat nog doet. Het is voor ons ook een try-out. En mocht het inderdaad een succes worden, dan zeker willen we het nog wel eens een keer organiseren, denk ik. Maar we moeten eerst maar eens zien hoe dit gaat. He, ja. De kat maar eens even de boom zien.
1: Ja. Nog even de puntjes op de i, zeg ik. De koortverkoop, wanneer begint dat?
3: Vanmiddag om 12 uur. Ja, 12 uur kun je online, kun je kort kopen. Het staat ook op Facebook, allemaal die posters wel. Met een QR-code. En dan kun je de kaart kopen. En het is wel zo, vol is vol. Hè? We zijn geen kruisweg, we zijn niet zo groot als de kruisweg. Dus er kan veel minder mensen in.
1: Ja, en hoeveel is dat, hè? Wie vol is vol?
3: Nou, dat vind ik moeilijk in te schrijven. Ik weet niet precies hoeveel mensen dat hier in Duitsers maken. Maar een 250 of 300 man kan er wel in.
1: Okay. En wat kost een koortje?
3: Koortje is 20 euro.
1: Dat is te down, hè?
3: Dat is toch een redelijk prijsje, hè?
1: Ja, en bier goedkoop?
3: Bier had zich ook kost muntje. Dat is een muntje. Het moet beter.
1: Ja, maar wat kost muntje? Ja,
3: kost muntje. Ja. Ja. Nou, daar ben we nog niet over op maar muntje zal 3 euro wezen.
1: Nou, dat valt met.
4: Dat is een keer te down, Henk.
1: Ja hoor. Nou, ga je smet? Voor lieve oktober?
4: Ja, 2 koortjes, Karel ook. Dankjewel,
1: en bier drinken of de dansflower op? Wat gaan we nou?
4: Ik gooi een kanister.
1: Oké, okay, goed zo. Yo,
5: bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Dit is deze week Gronings Goud.
5: Bronsema en Staal.

0: Radio Noord. We gaan het hebben over voetbal. Met Spanje, Argentinië. Ja, daar wil ik ook wel in wijten. Steven Bleken was erdoor van Vist. En we gaan het natuurlijk hebben over de FC. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Goedemorgen. Om te beginnen bij die FC. Laatste berichtje wat ik gezien had is het toch sterk verbeterde contract van Etienne Fase. Veel mensen verwachten dat hij misschien een stap zou gaan maken, dat hij weg zou gaan. Mm-hmm. Maar Etienne Fase blijft. Betekent dit ook goed nieuws voor veel andere jongens waarvan ook de gedachten waren dat ze wel eens zouden kunnen gaan vertrekken?
1: Dat is afwachten. He, daar kan je nu natuurlijk nog niet heel veel over zeggen.
0: Ja, maar jij toch wel, daarom bel ik jou.
1: Ja, nou ja, ik kan natuurlijk niet in hun hoofd kruipen, hè, of zij ook gaan verlengen. Ik heb dat natuurlijk ook wel gevraagd de afgelopen tijd, ook op trainingskamp. Maar laten we eens beginnen met Tom van Bergen. Nou, AZ heeft daar natuurlijk interesse in gehad. Hebben ook meerdere biedingen bij FC Groningen neergelegd. Maar die zijn eigenlijk vrij snel door de clubleiding van tafel geveegd. Omdat ze Van Bergen heel graag willen houden.
0: Ik denk maar Van Bergen wilde wel heel graag naar AZ.
1: Jazeker. Dus je hebt natuurlijk altijd met twee partijen te maken. Maar hij heeft nog een contract. Dat loopt aan het eind van het komende seizoen af. 2028. En de kans is nog altijd aanwezig dat hij gaat. Alleen hij is wel ontzettend belangrijk voor Groningen. Dus ik zou mij kunnen voorstellen als Groningen de poot stijf houdt met betrekking tot die biedingen, hè, wat ze tot dusver doen, dat ze dan na die transferwindow wel met hem bijvoorbeeld in gesprek gaan om te kijken of ze dat contract kunnen openbreken. En dat ze dan misschien een afspraak maken, hè, dat hij komende zomer mag vertrekken. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor Jorg Schreuders, maar ook voor Tijmen Blokzijl. Ja, het zou voor Groningen wel prettig zijn als je in ieder geval daar nog wat die jongens kan verlengen. Dat je in ieder geval daar nog wat geld aan overhoudt als ze deze zomer in ieder geval niet vertrekken.
0: Wat voor bedragen spreken we over bij Tom van Bergen, weet je dat?
1: Nou, dan heb je het volgens mij begonnen op 2,5 miljoen wat AZ bood. Nou, dat vond Groningen een lachetje. Gaat het richting de 5? Maar ik denk, ja, als je het hebt over 6, 7 miljoen... ik denk dat je dan het over bedragen hebt... ja, dat ze daar wel serieuzer naar gaan luisteren dan nu het geval is.
0: Dan kan er gepraat gaan worden. Dan is het bij AZ, lijkt mij, gewoon een kwestie van even kijken wat er gebeurt. En als AZ echt wil, ja, dan gaan ze Van Bergen halen.
1: Ja, zo zit het. Maar zij hebben natuurlijk ook een prijskaartje op hem geplakt. Hè? En op de duur kunnen zij ook zoiets hebben van, ja, tot zover en niet verder.
0: Nee.
1: Dingen veranderen altijd snel. Hè?
0: Juist.
1: Dat, zo is het natuurlijk ook.
0: Is Groningen zich verder nog aan het roeren op de transfermarkt?
1: Nou ja, het is rustig, hè, tot dusver. Ja. Ze hebben Pelle Clement eigenlijk als enige potentiële basisspeler nu erbij weten te halen. Transfervrij overgekomen van Sparta. Ja, en er moet zeker nog het een en ander bij. En daar zijn ze natuurlijk ook druk mee bezig. En de nadruk op dit moment ligt dan toch op achterin. Die Jansen is als basisspeler...

0: natuurlijk vertrokken. Hè. Die was gehuurd van Ajax. Maar ook Marvin Peersman, die heeft elke wedstrijd vorig seizoen bijna gespeeld op eentje na, is vertrokken. He, dus de spoeling achterin is in ieder geval een stuk dunner geworden. Dan heb je Wouter Prins nu als linksback achter de hand als het ware. Maar ook centraal achterin zouden de Groningen toch nog wel wat willen doen. Dus ja, dat zijn de twee posities die wat mij betreft ook echt wel de nadruk hebben. Maar ook voorin, qua creativiteit, mag er eigenlijk nog wel wat bij.
1: Ja. Ja, nou dan laten we het afwachten wat er gaat gebeuren. We hebben nog 2 weken tot aan de open dag. Dan moet in principe de selectie staan?
0: Nee, die selectie moet staan als de window dicht is.
1: En dan hebben we het pas over 1 september.
0: Ja, maar zo gaat het altijd. Hè. Als je even naar vorig seizoen kijkt. Hè, toen kwam Dries Jansen bijvoorbeeld echt heel laat pas bij. Toen was de competitie al begonnen. Uiteindelijk is dat een van de meest belangrijke spelers van FC Groningen geworden. Dus je ziet vaker, Marcel, dat duurt gewoon langer. En dat kan ook zomaar in die laatste week komen. Dat is natuurlijk niet ideaal. Maar het is de laatste jaren wel vaak realiteit.
1: Ja, het is waar we mee te dealen hebben. Dat wil zeggen, waar de FC mee te dealen heeft. Dank voor deze update, hoe het ervoor staat. We gaan het afwachten en we blijven vooral jou volgen. Want als er iets gebeurt, ben jij de eerste die het weet.
0: Ja, en je hoeft het dus niet meer over het WK te hebben, wat je wel aankondigde net.
1: Zullen we dat nog wel even doen?
0: Ja, jij kondigt het aan als een tease. Dus.
1: Ja, dat is waar. Ja, want omdat jij altijd voorspellingen geeft, ben ik heel benieuwd wat de voorspelling is van morgenavond. Spanje-Argentinië, Stefan.
0: Spanje gaat winnen.
1: Spanje gaat winnen?
0: Ja.
1: Oh, ik zie hier Pieter de Hart, die is ook aangeschoven. En die geeft een heel bemoedigend en rustig knikje.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ja, jongens, dat is ook de hoop die ik heb. Maar ik moet jullie toch teleurstellen, want natuurlijk gaat Argentinië winnen. Zo ongelooflijk veel grinta in hun spel. Ook Spanje gaat daaraan ten onder.
0: Ja, ik denk het niet. Spanje die krijgt geen doelpunten tegen. Dat is op zich wel belangrijk.
1: Doen ze goed. Ja, dat doen ze heel goed. Met een fantastische Rodri op het middenveld.
2: Ja.
0: Ja, maar we gaan het zien. Het kan natuurlijk beide kanten opvallen.
1: Morgenavond 9 uur, de finale. Spanje tegen Argentinië. Stefan, dankjewel en een goed weekend.
0: Hetzelfde, Marcel.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Radio Noord. Noord en Ommeland.
16: Met Marcel Nieuweweg.
17: In dit uur van Noord en Ommeland spelen we de weekquiz. En beginnen we zoals altijd met deze dag met Pieter de Hart.

0: Summertime, BZN hier op Radio Noord. Lekker nummer, jongens?
1: Absoluut.
0: Ja. Kloor, ben verdoor over eens. Gelukkig. Het is vandaag de 18e juli 2026. Pieter.
2: Het was de dag dat we afscheid namen van Jan Pelleboer, die in 1992 op deze dag volkomen onverwacht overleed. De weerman. Het valt me trouwens op dat, dat is ook alweer. Hoe lang is dat nou geleden? Meer dan 35 jaar geleden bijna.
0: Ja, 34 jaar geleden. Ja.
2: Zo lang geleden.
1: Zo snel.
2: En dat blijkt dus ook, want ik test dat wel eens bij een wat jongere generatie. En als ik dan zeg Jan Pelleboer, dan kijken ze me wat glazig aan.
0: Ja, wie is dat?
2: Ja. Nou, goed. Wie wat jonger is en deze rubriek hoort en denkt, wie is Jan Pelleboer? Jan Pelleboer was een hele leuke weerman, was onze weerman, was die van Drenthe. En hij was elke vrijdag bij de Tros op de televisie om een weerbericht te doen. En dan deed hij leuk, dan deed hij een weekendweerbericht. En dan gaf hij een cijfer aan het weer. En hij maakte er altijd een geintje mee.
0: Dat is een iconische geluid, hè?
2: Fantastische man.
1: Potje Wol, toch?
0: Waterswolde, toch?
2: Waterswolde, jazeker. Ja. En zijn vrouw is daar jaren blijven wonen. En die heeft nog gewoond in Paterswolde aan het Jan Pelleboerplein. Want dat is er later gekomen.
0: Mooi.
2: 18 juli van het jaar 2000, meer dan een kwart eeuw geleden, was er een megaconcert in het Stadspark. Met John Fogerty in het voorprogramma. Uitverkocht. 65.000 mensen die kwamen kijken naar Tina Turner. En het was bij ons bijvoorbeeld ook een Tina Turner dag. Heel geslaagd allemaal. Dan 18 juli 2006 aandacht voor, dat is 20 jaar geleden, voor een evenement waar heel veel Groningers nog altijd aan meedoen, namelijk de Vierdaagse van Nijmegen. Op 18 juli 2006, de eerste dag, twee wandelaars van 65 en 58 die overleden. Het was zo verschrikkelijk warm, temperaturen tot 34 graden in de schaduw. 300 wandelaars die onwel waren geworden en die Vierdaagse werd na de eerste dag afgelast. Dus wat betreft dat warme weer en de Vierdaagse, dat probleem was er toen al.
0: Ja.
2: En ook in 1972 vielen nog eens twee doden tijdens de Vierdaagse door de hitte. Kortom, het is een prachtig evenement, maar je moet wel zorgen dat je het koel houdt. Dan op 18 juli 1987, dat vond ik leuk omdat er zoveel bekende voetballers in voorkwamen. Het was namelijk een oefenpotje van BV Veendam. Dat kreeg de Belgische topclub KV Mechelen op bezoek. En bij KV Mechelen speelden Graeme Rutjes, Piet ten Boer, Erwin Koeman.
0: En die hadden net de Europa Cup 2 gewonnen van Ajax.
2: Nee, die het moesten hem nog winnen.
0: Was het nog winnen? Was het?
2: Dacht het wel.
0: Dat zal jij gelijk.
2: Ik begin. Nou, hoe dan ook. Met al die groten. En Henk Nienhuis, de trainer van BV Veendam, stuurde het veld in. Onder meer Henk Veldmaten, Ronald Steengen, Harris Huizing, Joop Gal. En die wonnen. 2-1. En dat is toch leuk. En die hadden een fantastisch seizoen waarbij ze uiteindelijk tweede werden in de eerste divisie. En toen promoveerde je.
0: Ja.
2: Was een prachtig jaar voor Veendam. Ik heb gekozen voor een verhaal uit 1984. Want op deze dag kreeg Nico Visser een prachtige prijs. En ik weet niet of jij een gebruiker bent allang van het dagblad, destijds het Nieuwsblad van het Noorden.
0: Ja.
2: Korrel was daar te lezen. Op de voorpagina. Bekend. Tientallen jaren lang. Ja. Duizenden cartoons. Toch een beetje, hoe zal ik het zeggen? Het nieuws. Met meestal een knipoog. En dan vanuit Gronings perspectief. En het werd altijd verzorgd door Nico Visser. En die maakte ook een hele bijzondere, mooie cartoon over honger in de wereld. Want hij deed ook ernstige onderwerpen. Soms voor andere opdrachtgevers. En daar won hij een hele prestigieuze prijs mee. Hij won er 15.000 gulden mee. Dat was in die tijd een hele vette prijs. En hij schaamde zich er ook wel een beetje voor. Maar dat blijkt wel uit dat stukje. En Nico was een leuke man. Maakte leuke tekeningen. En wat ik nog wel zo bijzonder vond, dat Nico kwam uit een nest, een stad Groningen nest, met broer Sjors, die werd fotograaf. bij het Nieuwsblad. En Guus, die werd journalist bij het Dagblad. Dus je had drie broertjes Visser, die werkten bij de krant. En hij maakte leuke, mooie, interessante, boeiende cartoons. En als jullie het verhaaltje gaan lezen, blijf alsjeblieft doorlezen tot en met de laatste regel.
0: Eind. Dat kan ik alleen maar adviseren, inderdaad. Ik had hem al gelezen. Goed. En het mooie is dat de prijswinnende cartoon ook
2: die is zeker afgebeeld. Te zien.
0: Die kan je zeker even zien. Ja. Dankjewel, Pieter.
2: Oké.
0: Ik hoorde je net zeggen, dat was voorprogramma John Fogerty. En daarna die dame met zoveel energie.
2: Tina Turner.
0: Hier is ze samen met Ike. Proud Mary.
2: Mooi.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Proud Mary, Ike en Tina Turner.
1: Noord en Ommeland,
2: weekquiz.
0: Het is de tijd weer. Karel die het zich even koop maakt. Die had die denkt van, ik verzin een, niet zo hele makkelijke vraag.
3: Nee.
0: Voor die paraplu of parasol, je mag hem gebruiken wanneer je maar wilt, zeg maar. Het gaat over de noordelijke scheepswaar. Want die is ook namelijk een, die zaak een aantrekkelijke order voor de baar van maar liefst 10 schepen aan zich verbievoren, zeg maar. Opdrachtgever rederij Wagenborg laat ze namelijk elders baren. Waar voldoende werven ben met capaciteit. In de noordelijke werven ben nooit bepaald blieden met deze overstap. Nee. Wat logisch is.
3: Logisch.
0: Maar dat is de grote vraag, Karel.
3: Ja, waar gaan nu die orders naartoe?
0: Precies. Nou, als is je dat ding het goeie antwoord te wijten, moet je nou luisteren, want er komen 3 mogelijkheden.
3: Is het A, Amerika? Is het B, Bulgarije? Of is het C, China?
0: Dat vind je mooi, hè?
3: Dat vind ik leuk om te doen, ja. Is dat dus A, Amerika? Is dat B, Bulgarije? Of is het C, China?
0: 050-3188-288. Wel het eerst komt, wel het eerst moet.

Bernoustadt. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar schouw was lange en de snij joeg mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan in huis, gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de langes reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en den om joh de bief. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof, en met een kalm geboor. Zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadsouw gaai. Den hadden wel de koren, maar de vief, daar hadden hij. Het waren net vier vingers.

0: take me shape.
1: Big quiz.
2: Ja, er waren veel beeld, Karel.
3: Ja, eerste, nogal.
2: Nogal, de eerste die de deur kwam is Henny Tjulker. Henny, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Ja, mooi. Waar komt voor, Henny?
4: Surus de Veen,
2: kijk aan. Gauw dat je door ook lusten. Weer wielrennen binnenkeur, hè, of nee?
4: Ja, klopt.
2: Ja, ja, dan weet je toer en dan is de hup nog Surus de Veen.
4: Ja, een hele happening hier weer.
2: Ja, dat dacht ik wel. En de stijstoem is gewoon wel langs kade met een paraplu of een parasol met Noord en Ommeland erop.
4: Wie weet.
2: Wie weet, ja, maar zal hem gooi antwoord geven? Want ik denk dat het gooi antwoord is.
4: China.
2: China?
4: Ja.
2: Ik kijk even naar de jury, hoor.
3: Dat is correct.
2: Gefeliciteerd.
4: Ja. Dankjewel.
2: Hartstikke mooi, en ja, geweldig. Dat is een goud. Ja, Surus de Veen. Jullie hebben ook zo'n duip water, hè?
4: Wat zeg je?
2: Jullie hebben ook een knol langs Surus de Veen, toch niet?
4: Nee.
2: Nee? Ben ik in de war?
3: Ja, best in de war.
4: Nee,
2: oh.
4: Ja, een
2: kanoeltje. Oh, dat is
4: hier aan de hele achterkant van het
2: Veen. Oh, oké, okay, ja, dat is, nee, dan had ik er even minder door, nooit zo schaaf voor de brillen, zeg maar. Wat gaat het weekend hier nog brengen, Henny?
4: Ik heb nog, ja,
2: wij gaan
4: morgen op
2: verjaardag
4: van dochter is jarig en vandaag gewoon thuis, want niemand is aan het werk.
2: Oeh, kijk, waar waren we?
4: Oh, bij Tjulker, Nijkbedrijf.
2: Oh, de Nijkbedrijf, ja, dan is altijd in het vaak, hè?
4: Ja, die is dag en nacht voor. Het is nog vakantie, hè?
2: Ja, precies. Ja, ja, dus, maar vooral nog nooit.
4: Samen is ook veel weg.
2: Ja, nou, als er weer thuis komt, kun je toen vertellen dat ze toen een mooie paraplu won een nest.
4: Ja, dankjewel.
2: Van harte gefeliciteerd en maak er een mooi weekend van.
4: Ciao, de.
2: Mooi.
4: Hoi.

0: Nederlandse Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Twee minuten over half elf met Lea Stenaers met Frits Hemelkamp.
11: Goedemorgen. Wielerliefhebbers kunnen vandaag hun hart ophalen bij de Bauke Mollema-tocht. Een wielertocht over verschillende afstanden. De start was vanmorgen om 9 uur op het sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Organisator is schaatster Danielle Bekkering. En zij snapt wel waarom Bauke Mollema bij ons in de provincie nog zo populair is.
12: Ja, hartstikke betrokken en de hele familie metnoom. En ja, het is nou wel hartstikke gezellig. En hij had ook een broodje voor elke nacht. En ik denk ook dat dat... ja, mok dat het zo populair is. Hè? Want een paar weken geleden zag je ook op het NK... nou, hij werd tweede, maar hij werd touwjuicht alsof er de winnaar was. Ja. En nou, dan ben ik als Groninger natuurlijk even extra trots.
11: Inmiddels zijn alle deelnemers onderweg. En naamgever Bauke Mollema die rijdt uiteraard zelf ook mee... en heeft dus onderweg voor iedereen een praatje. De twee mannen die ervan worden verdacht in april dit jaar... een vrouw te hebben verkracht in Groningen... komen voorlopig op vrije voeten, heeft de rechtbank bepaald. De twee mannen van 22 en 24 jaar werkten af en toe als taxichauffeur... en appten elkaar de bewuste avond dat ze een meisje wilden versieren. De vrouw stapte om 2 uur 's nachts bij de mannen in de taxi... waarna ze haar zouden hebben verkracht. De twee verdachten ontkennen de verkrachting en zeggen dat het een gezellig ritje was. In de auto en op de kleding van de vrouw is geen DNA gevonden. Reden voor de rechtbank om de twee mannen voorlopig vrij te laten. De zaak wordt eind september inhoudelijk behandeld. Een dag met gemengde gevoelens voor marktkoopman Theo van der Vuur. Na 30 jaar staat hij vandaag voor het laatst met zijn broodwagen op de markt in Appingedam. Van der Vuur woont in Spakenburg en rijdt dus elke zaterdag 3,5 uur naar Appingedam. Maar de jaren beginnen inmiddels te tellen.
13: Ik ben nu 30 jaar om kwart over 2 op 's morgens in half 8 thuis. Ik ben nu 61, dus ja, het verandert wat. En ik kreeg een kans om op 10 kilometer bij ons vandaan een plekje te krijgen. Maar ja, samen met mijn vrouw overleg. Maar we hebben er 3 of 4 weken over gedaan, want dan moet je verstand laten werken. En dan moet je echt zeggen van, ja jongens, nu ben je nog fit, maar hoe lang hou je dit nog vol?
11: Ondanks verwoede pogingen heeft Theo geen opvolger weten te vinden. Dus of er nog een broodwagen terugkeert op de markt in Appingedam is afwachten. Wat in elk geval wel zeker is dat we Theo vanavond terug gaan zien in Expeditie Grun. En Q-Bus in Groningen gaat reorganiseren. Volgens vakbonden FNV en CNV verdwijnen daardoor tenminste 20 FTE's. Het gaat om medewerkers op de afdeling reisregie. De vakbonden zeggen dat Q-Bus de Groningse afdeling wil samenvoegen met de reisregie in Utrecht. Q-Bus zegt te hopen de 20 FTE's intern te kunnen herplaatsen. Het gaat financieel al langere tijd niet goed met Q-Bus. Het bedrijf kreeg de afgelopen jaren miljoenen boetes voor slechte prestaties. Vooral in Zuid-Holland en Friesland. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk in de app.
10: Dankjewel Frits. Harma, wat gaat het weer eigenlijk dan?
14: Vanochtend bewolkte stad. Vanmiddag probeerde zon door de bewolking in te komen. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 19 graden in het noorden van de provincie tot 22 graden verder de provincie in. Vanochtend en vannacht opklots en in de loop van de nacht wordt de kans op bui groter, mogelijk met onweer. Minimum 13 tot 16 graden. In morgen kan er een buivuur komen, maar de zon laat zich ook overtuigd zijn. Met een matige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
10: En Gelderman is onderweg naar de Pernen. Daar zit Appie Wijma met zijn minima-camping. Er is natuurlijk al jarenlang ook veel aandacht erdoor gegenereerd en dik terecht. En het is nog altijd hard nodig en het leeft ook. En ze hebben net een heel mooi nee cadeau gekregen voor Hinkensheem Noor Gukking.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
18: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.

0: The Rolling Stones, Start Me Up. En ik wil hier net een verhoog van Karel Post, Noos me, Karel. Want voor dit nummer, de mengtafel, wordt dit op... mocht je zeg maar dit nummer? Die staat bij die thuis?
1: De vocalen zijn opgenomen bij Atlantic Records in New York. De studio. Ja. En die mengtafel stond daar tussen 1979 en 1985. En die staat nu bij mij thuis. Sinds 2017. Leuk, hè?
0: Het is toch ongelooflijk, een kleine wereld, jongens.
1: Ja.
0: Goud, van New York gaan we naar... Dat wil zeggen, ik heur heel veel ruis.
1: Dat was geen Henk Bennink, dat is nog geen...
0: Wie gaan naar Henk?
1: Henk Jelderman.
0: Ik heur Henk Jelderman. Nee, Henk Jelderman is onderweg naar Appie Wijma in de Pernen, de Minima Camping. Nou wel, ja.
2: Ja hoor.
1: Daar is hij.
0: Henk?
2: Ik moest een knopje omzetten, want ik was zo droog aan het proberen met Appie.
0: Ja, dat snap ik wel. Appie wil ik wel. De Appie eet de hartelijke groeten. En,
2: ja, nou, dat is ook het eerste wat jij hem wil doen, Marcel.
0: Oh.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Ah, Appie, mooi.
3: Leuk om weer te spreken.
0: Ja, er is zeer zeker wederzijds met jou. Jor leek me even natuurlijk even te vertellen toen je al die dingetjes over de toen, hè?
3: Hak nog te goed.
2: Ja, nee, dat is wederzijds, zegt Marcel.
3: Ja.
2: Want die rubriek over de toenen, daar gaan we het nou even niet over hebben, denk ik. Of wil staat nog heel keurig in mijn
3: plek? Nee, jongens. Ik ben ook campingboer.
2: Ja, op de minima-camping, hè, in Obende, door Bembe. Ik sta hier met die Drijhuifkaart.
3: Ja.
2: Hou best toe gaan komen.
3: Dat is mijn heer, die heeft mij belt. Die stapte met, hij heeft er belang bij die wagens. Ik heb direct gezegd, ja natuurlijk, dat is toch fantastisch. Misschien hoe mooi dat is tijd, hem iets te pats. En ze stonden hem net op de Rijn. En hij is vanavond al bezet, want iedereen wil erin.
2: Ja, want de camping in Oldenhoven, hè, door Hestu het over, die is er met stopt.
3: Die is er met stopt.
2: En deze drijfwolken stonden.
3: Ja, en dan zei ze met andere spullen, was het allemaal hebben. Was het nodig, Hest, is voor die.
2: Ja. En wat vist ervan, dat is toch zomaar kreeft?
3: Nee, ik kreeg wel heel veel. Ik heb altijd een kippenvel. En ik heb ze vanmorgen een stukje opgehaald. Dan zit ik toch met de tranen hier ook. Ik dacht, jongens, hoe kent dit? Hoe bijzonder. En dat. De wereld is vooruit. Niet allemaal, hè. Ik ben heel veel lief missen.
2: Ja, nee, maar misschien komt het die wel gewoon touw, hè. Omdat die zo goud inzet voor mensen die het nou al te breed hebben.
3: Ja. Ja, maar dat is mijn roeping. Ik doe het nog 18 jaar en ik zal het echt niet weer anders willen. Want hoeveel vrienden, hoeveel mooie gezin. Zie je hier op veld iedereen die speelt en glimlacht en gaat met, prachtig met elkaar om. Nou, dat is te mooi. Waarom kent hier wel en op de wereld niet?
2: Mm-hmm. Ja. Wie zit nou min in de zomer? Al van gasten ben er nou, van dit weekend?
3: Ik heb nu zit ik op 32. Ja, okay. Er hebben één gezin die is niet opkomt dagen. Maar ik zit momenteel dit keer op 38, 40 gasten per week. Ik zal eigenlijk op 30, maar vooruit maar.
2: Ja, graag een beetje op het jasje, zeg maar.
3: Ja, maar je wil die 10 gasten weet je toch niet het geluk ontnemen, maar wel. Ja, en dan zeg ik, ach, we hebben plek. En dan met die pipowagens bij, ach, lopen, kom.
2: Ja, doe zegt pipowagens.
3: Oh, pipowagens, nou, ik ben eigenlijk zigeunerwagens, hè. Nee, ik vind gewoon, we maken gewoon een zigeunerhoekje van. Ja, en de pipowagens is die andere, maar dit ben echt zigeunerwagens. En, iedereen die zit er al, voordat je komt, een foto, mangen we er ook in. Nou, wat is, ze mangen erin, ze moet zelf maar in de zien.
2: En waar gooi je er verder nog mee down?
3: Hier gewoon gebruiken. Ja, blijf gewoon een hoekje van. Het is voor de kinderen een heel belevenis. Wij hebben ook heel veel meisjes die hier vriendinnen worden. En dan zeggen ze, maak hem met een ander in dan caravan. Eventueel. Natuurlijk. Je mag hem er wel in. Als je ruimte hebt, mag je hem erin. Ga je het om plezier voor de kinderen. En dat is het allermooiste wat er is. Laat ze de hele nacht chillen. Up, de hele volgende dag ook geen last van, want ze slaapt nou.
2: Ja, maar het beeld bij een huifkar heb ik altijd van. Die gaat de deur bij je.
3: Ja.
2: Misschien een mooi rondritje, is dat een idee?
3: Dat mag niet, hè?
2: Oh, mag dat nou?
3: Nee, hoor. Het mag wel, er moet een peer voor. En dat mag wel, als een trekker vast hebt, mag niet. Okay. En die Nederlanders, die hebben zulke mooie regels, hè? Alles wordt gesloten. Ja. Dus het zal hier wel blind moeten.
2: Ja, maar was die eigenlijk dan een peer aanschaven?
3: Een papa had al een peer, ik ben geen perenman. Nou, wat is, ik kom er niet aan, die bezen die scoopt me altijd bij mij. Mm-hmm. Dus ik laat ze hier wel mooi staan, denk ik. En dan, als er omgeving zijn, wil pakken we een fiets. En dan maken we een fietstocht. En dan laat ze hier dan maar mooi genieten. En dan, ik denk dat het vanmiddag, ik zet hem open. Ik denk dat het vanmiddag vol is op mijn kinderen.
2: Ja, want waar komen ze te staan?
3: Ze komen hier te staan bij het praathuis eerst. Ja. We hebben hier wat bosjes hebben er staan. Nou, hier staat een pippenwagen. Nou, en die zetten we hier in een hoekje. En, maar gewoon een zigeunerkampje. En dan... ja, we maken er wat van, denk ik. Ja. Ja, ik heb wel wat plannen, maar dan,
2: Ja, met knipoog dus dat hebben. Kist er in Sloom dus.
3: Ja.
2: Zullen we ook een nachtje? Twee nachtjes? Drie meer?
3: Nou, denk maar één nacht. Wist waarom ik een camping begonnen ben? Ik hoor niet van vakantie. Ik als een camping begonnen, hoef ik niet op vakantie. Dat is het.
2: Nou, daar heb je nog nooit.
3: Nee, hè? Nee, want ik wil helemaal niet vakantie. Ik wil wel van een dagje voort. Maar als de zuid ga ik proberen een nachtje te slapen. Misschien vannacht wel.
2: Ja, ik hoor die eraan.
3: Zullen we dat doen? Okay. Ik ga vannacht slapen.
2: Dankjewel, Appie.
3: Graag gedaan.
2: En veel plezier met de huifkaart.
3: Ja, dankjewel.
4: Ja, dankjewel. Man met een groot hart, Appie Wijma, de vakantie mogelijk maakt voor mensen waar vakantie nooit zo heel gewoon voor is. En dan ook nog vakantie in Groningen.

Let's go. We hebben om dus de finale Spanje-Argentinië. Dai, Shakira en Burna Boy hier op Radio Noord. Wie gonder hele andere muziek. Het is namelijk een drokke zomer voor fanfare Concordia Middelsom. Ongeveer 2 weken geleden werden ze Europees kampioen in de Duitse Rastede. En op dit moment ben ze drok aan het repeteren voor het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Morgen is namelijk de grote dag. En wie waren bij de eerste repetitie?

0: Ze zijn er klaar voor.
1: Ze zijn er helemaal klaar voor. Maar dat mag ook wel naar een jaar voorbereiden.
2: Ja, want vertel eens, waar gaan jullie heen dit weekend?
1: Naar het WMC in Kerkrade. Wereldmuziekconcours.
2: Ja, als ik dat even vrij mag vertalen, een beetje het WK, hoe mensen het kennen.
1: Ja, absoluut. Het is het officiële WK van de blaasorkesten.
2: Hoe heb je jouw groep erop voorbereid?
1: Heel veel repetities, sectierepetities, andere dirigenten ervoor. Ze hebben heel veel aan thuisstudie gedaan. Dus ja, het zit.
2: Ja, als ik me omdraai, dan ga ik naar Jiska toe. Ben jij de jongste deelnemer of een van de jongsten?
3: Nee, ik ben 20. De jongste is 18, volgens mij, ja.
2: Maar je zit er tegenaan. Hoe is dat voor jou om aankomend weekend in Kerkrade als een van de jongsten mee te doen aan zo'n groot evenement?
3: Waanzinnig. Zo trots op deze club. Als je ook kijkt, is het best wel wat jeugd hier in dit orkest. Ja, dat is best wel uniek tegenwoordig in de fanfare. Dus ja, uitermate trots. Ja, echt zeker.
2: Moet je mij eens even uitleggen. Jouw leeftijd zo jong en inderdaad tussen best wel wat ouder publiek eigenlijk.
3: Ja. Nee, we zijn hier in het orkest zitten wij met 11 jeugdleden. Ja, dat zie je tegenwoordig niet zo heel vaak meer. Nee, dus dat is heel uniek. Ja.
2: Wat speel je?
3: Bugel.
2: Bugel, dat is een soort trompet volgens mij.
3: Een soort trompet. Het is iets groter en dus iets warmer dan een trompet, ja.
2: Gespannen?
3: Ja, wel een beetje, ja. Dit moet zondag gaan gebeuren. We hebben 40 minuten om ons te wijzen wat wij hier in Middelstum hebben. Zitten voor een waanzinnige vereniging. Dus het moet dan gaan gebeuren. Dus ja, wel een beetje spanning, ja.
2: Richard, ik sluit bij jou af. Jiska zei het al, zondag moet het gebeuren. Ben jij met alles tevreden of moet er echt een prestatie ook komen?
1: Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Ik ben met alles tevreden. Nee, ik ben niet met alles tevreden. Maar ik wil gewoon dat we daar een uitvoering geven dat zoals wij het in ons hoofd hebben. En als dat eruit komt, dan ben ik tevreden.
2: Ja. Ik zou zeggen succes en laat ze nog even spelen.
4: De voorbereiding is in elk geval goud in orde. Bifanfaria Concordia Middelsom. Dus het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. De bijdrage die je hoorde kwam van Dimitri van Touw. Radio Noord, prettig weekend. Hey, Radio Noord. Ja, 4 minuten voor 11. Stok

0: weer overgenomen. De Sergey. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mooi met jou.
1: Mooi.
0: Wat ga je staan?
1: We gaan bellen met Peter Bruinewoud als eerste. Hij doet net als 45 duizend andere mensen met aan de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ik aan.
1: En dat is voor hem na de eerste mol, ook naar de tweede, ook naar de derde, maar de vijfde of vijfde mol al.
0: Zo.
1: Dus wel een ervaringsdeskundige, zeg maar. Dus toch gewoon even mee bellen, hou je zich voorbereid. En ik wil ze net op Facebook zetten, de twee ploten voor vandaag op vinyl. Het is een verrassende keuze, kan ik wel zeggen.
0: Jack Jersey, Sri Lanka, My Shangri-La.
1: Ja, of de Bobby Fuller format I Fought the Law.
2: Ja, dat zijn goede plaatjes.
1: Ja?
2: Ja,
1: daar hoor je ze nog.
0: Verzeest?
1: Waar hoor je ze nog?
0: Waar hoor je ze nog?
1: Ja, eind daarvan in Noord- en Ommeland.
2: Het is een keer wat anders dan Papa was een poerman van Jack Jersey.
0: Precies.
2: Dat bedoel ik.
0: En je maakt straks stemmen ook.
1: Zo is het.
0: Zeker, Blim Dusten. Ik ga het weekend in.
2: Waar ga je naartoe?
0: Jongens, ga het weekend.
2: Ga je vakantie?
0: De Amazing Stroopwafels. Dit is zo lekker. Dit is zomervakantie. Ik ga naar Frankrijk. Mocht er wat moois van.

0: non.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
0: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
0: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
0: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Radio Noord.
17: Noord en Ommeland.
18: Met Sergej in het Veen.
19: De Vaardoogse van Nijmegen staat weer voor de deur. En Peter Bruinewoud is een van de 54.000 deelnemers. Straks maar één bel, houd eens met de voorbereiding.

0: tonight. Train met Hey Soul Sister hier in Noord- en Ommeland. Ja, voor ja, zo'n 45 duizend mensen is nou wel een beetje een spannende tijd. Want het begint er bijna aan te komen. De Vierdaagse van Nijmegen, voor veel mensen is dat echt een traditie. Alle jaren doen ze weer met. En dat betekent dus ook dat er heel veel mensen uit onze eigen provincie zijn die ja, komende dinsdag gewoon begunnen door in Nijmegen, die daar kan op moeten. En een daarvan, dat is Peter Bruinewoud uit Stad. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, verschillende kilometers, 30, 40 of 50 kilometer. Waar heeft u die voor inschrijven?
1: Voor de 40.
0: 40 kilometer.
1: En 40 kilometer.
0: Ja, en is dat een beetje te down?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Ja, hè?
1: Ja, nee, kijk, als je gauw oefent en je hebt gauw als je schoon aan, dan is dat geen probleem. Dan wil dat.
0: En is dat een afstand dat je de afgelopen jaren nog wel voorkeur lopen hebt?
1: Ja.
0: Altijd de 40.
1: Altijd de 40, ja.
0: En hoeveelste mol is dit? Want dit is nou het eerste jaar dat je met down.
1: Nee, dit is eigenlijk de vierde keer. Alleen de eerste keer ben ik opgevallen. Toen was het zo warm. Oh. En toen had ik een blauwronding gehouden. En toen moest ik de tent in. En ja, toen ben ik niet gauw geworden.
0: Oh.
1: En ik loop met mijn nichtie. En die zei van, ja, hij is hartpatiënt. Nou ja, dan lig je zo in de ambulance en ben je zo in het radboud.
0: Ja, dan ben je voorzichtig, maar dat moet ook, hè? Dat is ook belangrijk.
1: Ja. Nee, dat is ook belangrijk. Want ik was zo weg en toen zei je ook, in Cycle zei ze ook van, ouders, beter dat toen niet meer loopt met je weer.
0: Nee. Nou, dan ben je dus hartpatiënt. Betekent dat ook dat je een ander soort voorbereiding hebt?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben dan net zo moeilijk in. Ik heb een loopband hier in mijn hoeskamer staan.
0: Okay.
1: Loop elke dag een half uurtje af. En, nou, zo is het. Nee, ik woon dan in de Korreweg. En dan ga ik lopen dus naar Vinkhoes, dan die werkzaal.
0: Ja. Oh, dat dus dan ook? Ja.
1: Ja, dan gaan we. Deze laatste week ook. Dan start ik morgen 4 uur op en dan doe ik in Nijmegen ook. En dan om 6 uur lopen. En dan ben je een beetje aan het fiets alweer gewend.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ga je eenmaal op een loopbaan of eenmaal naar het lopen, al is het wel naar staat. Dat is natuurlijk wel heel wat ernst in zo'n zo'n Vierdaagse.
1: Ja, zeker.
0: Kan ik me voorstellen. Het weer speelt ook altijd met. Wat ben nou de ideale weersomstandigheden voor een
1: mooie tocht? Nou, zoals nou eigenlijk. 22, 23 graden, dat is hartstikke mooi. Maar van een beetje bewolkt wezen, als het maar droog is, kindregen is ook niets.
0: En betekent het dan ook dat je de weerberichten alles zo gauw in de gaten houdt voor volgende week?
1: Ja, zeker. Dat is altijd wel spannend. Maar ook van, vorig jaar is er ook een route inkeurs met 10 kilometer. Ja, en dat is natuurlijk ook heel jammer voor die mensen. Mijn vriendin was in Kuik en dan ben je naar de ringwerfs. Die Nijmegen is gewoon een heel apart. Dat is een heel aparte sfeer.
0: Ja.
1: Dat die mensen die ben elke dag, als je bepaalde dingen kom je elke dag langs. Elke dag staan dezelfde mensen er weer. Houdvrouw ook, houdlaad ook. Ze zijn er gewoon.
0: Ja. En wat is dan voor die de reden om met te doen, persoonlijk?
1: Gewoon lekker wandelen. Wandelen voor broeder. Ik heb altijd gezegd van, Nijmegen is eigenlijk een voorbeeld van de wereld. Er lopen 47.000 mensen. 88 verschillende nationaliteiten. En het is zo verbroedelijk. Ze praten met elkaar. Hij houdt elkaar zijn hand vast. Wensen elkaar geluk. Dat is gewoon. Ja, dat is gewoon heel apart.
0: Ja, ja. En dat zal ook de reden wezen dat er zoveel mensen elk jaar aan meedaan.
1: Ja,
0: het is
1: gewoon verslaafd. Het is gewoon als je aan je meedaan hebt, dan wil je gewoon weer. Ja. Je loopt 5 kilometer over een diegene en dan denk je: wat doe je hier eigenlijk? De puffen in het zijn, dan kom je gaan aan en dan kom je weer zo'n dorpje binnen. En dan is er nergens geen last van, dan heb je weer feest. Ja. De aapjes gaan weer omhoog. En, ja.
0: Dus ik denk ook dat de mensen langs de kant van het parcours van de route, zeg maar, dat zij ook wel een belangrijke rol hebben in het
1: voorrol. Ja, zeker. Ja, zeker. Sommige mensen zeggen ook van, ja, maar waarom val je af? Nou, in Nijmegen kom je aan. Het is overleden terrein onderweg.
0: Dan moet je denk ik wel heel wat eten, maar goud. Met hoeveel mensen ga je dat lopen? Mensen een vast plauwtje?
1: Nou, wie loopt met 3 man? Ik, mijn nicht en hun vriendin. Die slaapt mijn vrouw toes. Die stelde rust beschikbaar. Die slaapt dan zelf op zolder. En die had 5 slaapkamers over. En daar lopen eigenlijk mensen.
0: Ja.
1: Maar zij loopt veel sneller dan ik. Ik ben meer een leeftijdsgenoot. En zij ben gewoon typen al op een klokje van... Hoe is het? En ik ben gewoon... Ja, ik loop te, ik loop gewoon te genieten.
0: Ja. Nou ja, en dat mag ook. Ook mag het op zijn eigen manier gedaan. Ja. En dan moeten ze maar ja, even op die wagen op te enden.
1: Nee, we hebben gewoon afgesproken van... jongen, gaan we lachen. Loop maar gewoon. Ja. We komen elkaar wel weer tegen. Nou, dan hebben we zes van... Op de ene komen we elkaar wel weer tegen. En nou, neem me dan een glasje bier. En dan gaan we, gaan we weer verder.
0: Ja. Ja. Voor dinsdag, hou zucht het roet. Hou loopt mooi de wezen. Wat gaat het, hoe gaat het allemaal in zijn
1: werk? Ja, wie gaan merken? Gaan we met de trein gewoon naar Nijmegen. En dan gaan we vast ons bandje ophalen. Nou, dan maandag hebben we daar niks. Dan gaan we lekker door Nijmegen. De feesten beginnen vandaag ook al. Dus dan is er van alles gedaan in Nijmegen. Nou, en dan op vier de bergen. En dan 4 uur de wekker. Afstaan. En dan lopen we zitten heel dicht bij de start, zeg maar. En dan, om 6 uur gaan we los.
0: Geweldig, ja. Peter, ja. Laten we afspreken dat we die volgende week hem weer bellen. Neemt om te vragen hoe het gewoon is.
1: Ja, heel goud.
0: Is dat een idee?
1: Ja helemaal goud idee.
0: Gewoon dat nou. Ik wens je in elk geval ja, succes, maar bovenal heel veel plezier de komende week. En dat het een beetje van dit weer mag blijven. Ik zal ze straks aan hem afvragen. En kunnen we dat even bestellen.
1: Ja, zo is dat.
0: Komt er wel goud. Nee. Peter, bedankt hè. En nogmaals veel plezier door.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, mooi.
1: Yo,
0: mooi. Ja, en straks duiken we het liefdesleven in van Roelie en Martin. En dat is echt een voorbeeld van oude liefde roest niet.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance. Ja, ik zei het al, oude liefde roest niet. En dat past zeker bij het liefdesverhaal van vandoor. Het verhaal tussen ja, Roelie en Martin uit Veendam. Ja, beiden hadden al een eerste ontmoeting gehad. Dan volgde een hele andere geschiedenis met andere mensen. En uiteindelijk vonden ze elkaar toch weer terug. Bijzonder verhaal, bijzonder hou de liefde lopen kind. En door hem dat zeker even hun. Roelie hebben we aan de lijn. Mooi, Roelie.
1: Hoi.
0: Ja, Roelie, een heel bijzonder verhaal. Want jullie hebben elkaar vroeger in de studententijd ontmoet. Toen bloeide er wat op. Vervolgens ging je toch weer je eigen weg met een huwelijk. En uiteindelijk zijn jullie toch weer bij elkaar gekomen.
1: Ja, dat is hoe het leven lopen kan. Hè?
0: Nou ja, zo kan je het heel kort en bondig zeggen. Maar ik vind het toch wel heel bijzonder. Hoe is dat allemaal gegaan? Die eerste ontmoeting, neem ons eens even mee, de studententijd.
1: Ja, de studententijd, dat was de mooie tijd op de Stratingweg. Dat waren studentenwoonbouwtjes. Aan het Van Starkenborgkanaal liep parallel aan de Popdijkemaweg. En ik woonde daar op een kamertje op een boot. Ik studeerde toen Russisch. En we hadden daar ook een kroegboot, Botien heette dat.
0: Oh,
1: daar kon je gezellig samenkomen, wat drinken, spelletjes doen, flipperen, darten. En op een dag zat ik daar op een, we hadden een beetje een feestje. En een vriendin die zei tegen mij van, die jongen daar, die vindt jou wel leuk. En ik zag Martin en toen ging er een vonk overslaan, want ik vond Martin ook wel leuk.
0: Kijk.
1: En zo zijn wij eigenlijk bij elkaar gekomen.
0: Ja, en dan ben je iets rond de 20, vermoed ik zo.
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoe lang heeft dat toen geduurd? Ja, hoe lang heeft dat toen geduurd?
1: Nou, we hebben een beetje een knipperlige relatie gehad. Zo gaat dat dan als je student bent. Hè. Dan is het weer aan en dan is het weer uit en zo. Op een gegeven moment groei je een beetje uit elkaar. En dan ga je uiteindelijk je eigen weg. Ik denk dat we zo'n 2 jaar of zo bij elkaar geweest zijn in die tijd.
0: Ja, betrekkelijk kort wat dat betreft. Zoals het wel meer op die leeftijd gebeurt, vermoed ik zo. Je zei, je gaat je eigen gang, eigen weg ingeslagen. Je bent getrouwd. Maar dat huwelijk, dat stopte, zeg maar.
1: Ja,
0: en toen kwam Martin opeens in beeld. Opnieuw voor de tweede keer. Vertel eens.
1: Nou, dat was dankzij mijn collega's. Want je bent dan gescheiden en je zit wat met je ziel onder de arm. En toen zeiden mijn collega's, joh, ga eens op Hives. Het Facebook nog, hè?
0: Ja, mooi.
1: Nou, ik kende dat helemaal niet. Dus ja, wat moet je daar doen dan? En die zeiden, ja, daar kan je leuke vrienden van vroeger opzoeken. En zo, dan tik je wat namen in en zo. En ik tikte op een gegeven moment dus die naam van Martin in. Van, goh, zou die nog bestaan?
0: Ja.
1: En Martin kwam tevoorschijn. Dus ik denk, eens contact leggen. Van, goh, wat leuk, hoe gaat het met je en zo?
0: Ja.
1: Zullen we eens een keer wat afspreken? Een keer leuk bijkletsen. En van het een komt het ander dan. Hè?
0: Ja.
1: Dan ontmoet je elkaar weer en dan klikt het gewoon weer.
0: Maar dat betekent ook als je hem dus weer na zoveel jaren opzoekt op Hives. Want dat moet rond het jaar 2000 geweest zijn. Heel wat jaren na die tijd dus. Dat betekent dat Martin nog altijd wel in je gedachten is gebleven.
1: Ja, het was ergens rond, ik denk 2008 of zo. Het was na mijn scheiding.
0: Okay.
1: En je zoekt gewoon namen op van, wie ken ik nog? Klasgenoten, vrienden van vroeger en zo. Dus je zoekt gewoon een hele rij namen af. En dan schiet er een naam door je hoofd. En,
0: wist Martin ook nog wie jij was, Roelie?
1: Ja, tuurlijk wist hij dat nog.
0: Dat weet ik niet. Ja. En wat voor een reactie kreeg je terug van hem?
1: Nou, een hele leuke reactie. Echt van, super tof. Laten we elkaar eens een keer ontmoeten en zo. Even lekker bijkletsen.
0: Ja.
1: En dat hebben we toen gedaan. En eigenlijk sprong de vonk wel gelijk over. Alleen ik heb de boot wel de hele tijd afgehouden. Het was pas gescheiden. En dan heb je even geen behoefte aan kerels.
0: Nee. Maar goed, je had wel een bepaalde behoefte aan Martin. Want jullie zijn wel weer bij elkaar gekomen.
1: Ja, gewoon. Mijn idee was gewoon leuke vriendschappen weer opbouwen. Het is altijd leuk om vrienden om je heen te hebben. Hè? En om leuke, gezellige contacten te hebben. Dus zo werden we gewoon weer vrienden. En na verloop van tijd groeide dat gewoon weer uit tot wat wij vroeger hadden.
0: Ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Hè? Want op zo'n leeftijd ben je natuurlijk, je bent nog dezelfde persoon. Maar je hebt je natuurlijk die jaren daarna wel enorm ontwikkeld. Misschien ook wel een beetje bepaalde veranderingen doorgemaakt. Maar jullie waren dus nog wel een beetje hetzelfde. Je herkende elkaar nog wel.
1: Ja, en we hadden gewoon nog steeds dezelfde interesses. Hè. Op de straat in weg liep ik al rond met een stapel katten onder mijn arm.
0: Ja.
1: En toen hij mij tegenkwam, had ik die dus nog steeds, alleen een beetje meer inmiddels.
0: Ja, oh, je dus bent een echte kattenmens, ben je, Roelie?
1: Ja. Ik fokte en show de Noorse boskatten.
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: En daar kon Martin zich ook wel in vinden?
1: Ja, die klikte gelijk met de katten. Dat zat gelijk goed. Dat vond ik ook heel belangrijk.
0: Ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat katten een nieuwe partner op een bepaald moment ook wel eens niet kunnen accepteren, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oeh, maar dan met 26 Noorse boskatten.
1: Ja, hij vond dat heel spannend. Ja. Want toen hij bij mij kwam, had ik er 26. Dus hij voelde wel overal spiedende oogjes.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar toch heeft hij voor jou en jouw 26 boskatten gekozen, Roelie. Dat is heel mooi. En bijzonder hoe zoiets kan lopen. We sluiten het verhaal natuurlijk altijd af met een plaat die jij persoonlijk heel goed vindt passen bij jullie leven. En dat is Rod Stewart met Sailing. Waarom die plaat, Roelie?
1: Nou, dat is omdat mijn vader altijd op de grote vaart heeft gezeten. Martin heeft op een scootje gevaren. En het I am sailing, het wegzeilen, dat laat eigenlijk zien hoe wij ons pad volgen. Want wij gaan gewoon in ons leven weer een hele nieuwe richting op. En daar past dit liedje helemaal bij.
0: Geweldig. Nou, wat een bijzonder verhaal, Roelie. En ik vind het mooi dat jullie elkaar al die jaren weer gevonden hebben. En het nu zo gelukkig hebben. En ik wens jullie dat nog heel veel jaren toe. En heel veel geluk. Dankjewel dat je het mooie verhaal met ons wilde delen.
1: Oké.
0: En voor jullie beiden de radio mag hard horen, Roelie. Rod Stewart met Sailing. Fijn weekend, hè?
1: Top. Ja, hetzelfde.
0: Doeg.

0: herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Het is 11:30 in Stad en Ommeland. Tijd voor het laatste nieuws. En dat krijgen we van Frits Ammelkamp. Frits, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het is zaterdag en er wordt er nog wel eens wat geklust rondom het huis. Ook in Fries-Gelo, al ging het daar vanochtend niet helemaal zoals gepland. Met gepoogd om een boom om te zagen. Dat is gelukt, alleen viel de boom wel de verkeerde kant op. Daarbij is een man gewond geraakt. Hij is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies misging met die boom, dat is niet helemaal duidelijk. Q-Bus in Groningen gaat reorganiseren. Volgens vakbonden FNV en CNV verdwijnen daardoor tenminste 20 FTE's. Het gaat om medewerkers van de afdeling reisregie. Volgens de vakbonden wil Q-Bus de Groningse afdeling samenvoegen met die in Utrecht. Q-Bus zegt te hopen de 20 FTE's intern te kunnen herplaatsen. Het gaat al langere tijd financieel niet goed met Q-Bus. Het bedrijf kreeg de afgelopen jaren miljoenen boetes voor slechte prestaties, vooral in Zuid-Holland en Friesland. Vanmorgen is de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht weer van start gegaan. Wielerliefhebbers kunnen afstanden rijden van 50 tot 150 kilometer. Uiteraard is de naamgever van de toertocht, Bauke Mollema, er zelf ook bij. Hij stopt dit jaar als profwielrenner, maar wat hem betreft hoeft dat niet het einde van zijn Mollema-tocht te betekenen.
11: Wat mij betreft kunnen we hier wel, nog wel mee doorgaan. Ik bedoel, het is mooi om mensen op de fiets te krijgen. Mensen ook Groningen te laten zien. Ja, zoals je net hoort, mensen komen overal vandaan uit de rest van het land. En soms zelfs uit het buitenland om te fietsen. Dus dat vind ik mooi om dat die hier de regio kunnen zien. En wat dat betreft, ik heb volgend jaar waarschijnlijk zelf meer tijd. ook om wat te gaan doen.
10: Er was zelfs een wielrenner uit Monaco deze kant heen gekomen. Dat was Mollema zelf. Of de Mollema-tocht volgend jaar inderdaad terugkeert voor een 14e editie is nog even afwachten. En in de binnenstad van Groningen is vanmorgen een scooterrijder ten val gekomen. Gebeurde tijdens een politieachtervolging. De politie wilde de man controleren, maar hij ging er vandoor. Op de Jacobijnerstraat ging die onderuit. Waarom de man er vandoor ging is niet duidelijk. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Frits, dankjewel. En over een klein half uurtje horen we je natuurlijk weer. Tot straks. En straks horen we ook Henk Elderman. Die is in Oldenkerk. Zo'n 70 trekkers komen daar bij elkaar. Zal een kabaal geven. Of ze er lekker weer bij hebben? Nou, ik denk het wel. Of niet, Anarma?
12: Vandaag bewolkte stad. Vanmiddag probeert de zon door de bewolking in te komen. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 19 graden in het noorden van de provincie tot 22 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklots en in de loop van de nacht wordt de kans op bui groter, mogelijk met onweer, minimum 13 tot 16 graden. In morgen kan er een buivuur komen, maar de zon laat zich ook overtuigd zijn. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
13: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudenbosch.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oude Bos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oude Bos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Kom eens langs in de Oude Bos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.

0: Agda en Emmerik, het regent zonnestralen. Nou, daar liekt het vandoor nog luid op. Straks met Sam King, wat de rest van het weekend brengt, hoor je dan van Harma iets na 12. Het is in elk geval wel droog en dat komt ook goed uit in Oldenkerk, want zo'n 70 trekkers binden op Bieme Koorkamp. Henk Elderman is er natuurlijk bij. Als er wat te down is, dan is het er bij. En Henk staat in de favoriete trekkermerk er ook bij? Of is mijn favoriet?
1: Nou ja, als Ford mijn favoriete trekker maken is, dan nou, kan ik hier te kust en te keuren, Sergei. Het is trouwens wel fris hoor, met een t-shirtje. Hè? Maar de zon die komt er wel door vanmiddag en dan komt dat allemaal goud. Ik sta hier op het laan van Piet Posma. Dat is een van de organisatoren van deze Ford en Fordzondag in Oldenkerk. Piet... Ja, wat mooi. En er komt veel volk op boven. Het is een prachtig gezicht, hè, met al die trekkers.
2: Ja, gelukkig wel. Want eigenaren is mooi. Hè. Die kennen ook met mijn koor even weer over hun favoriete merk praten. Maar ook dat mensen komen kijken en het de moeite waard vinden. Dat is geweldig natuurlijk.
1: Ja, waarom is Ford die favoriet, Maak?
2: Dat is een beetje lastig goed te leggen, denk ik. Op ons bedrijf is in 1966 de eerste Ford kwam. En eigenlijk hebben we ook altijd Ford gereden. En eigenlijk spijt het je ook dat die trekkers ooit weggegaan zijn. Want nu zie je ze hier weer staan. Maar ja, goed, dan ben je dat geld ook weer nodig voor inruil. En dan koop je op een duur, als je dan een paar zetten hebt, dan koop je weer zo'n al ding. Voordat je het weet, heb je vier van die dingen staan er van mij bij in ieder geval. Dus dat is van oudsher. Ja,
1: hoe staan ze trouwens? Hier vooraan of haakjes op het veld?
2: Dit is een gele. Een hele rare kleur.
1: Ja, een gele Ford heb ik nog nooit zorgen.
2: Nee, dat is een industrie Ford. Die heeft ook een andere typering dan. Het is ook allemaal veel zwaarder bouwd. Officieel hoor, deze heeft een voorlader voorop, maar officieel hoort er ook een kraan achterop gedaan. Voor de rest heb ik er dan nog een 641 staan. Ik denk niet dat de luisteraars weten wat dat is, maar dat is een trekker die hier eigenlijk nooit gereden heeft. Die heb ik uit België gehaald. En die trekker die is van eind jaren 50. En dan staan er nog een paar van mij. Een van die vanaf 42 is gefabriceerd, geproduceerd en vanaf 48.
1: Ja, dan wil je ooit wat vroeg voor mij. Of nou, oké. En de rest hier dus voor is, maar waar komt de rest van al die tractoren vandaan?
2: Overal. Gisteren hadden we al een man die is de rijdende weg uit Mark Nessen kwam. Daan had er 4,5 uur over gedaan. Daan heeft bij zijn broer overnacht, ergens in Drenthe geloof ik. En vanmorgen hebben ze nog een vrachtje trekkers gebracht. Maar het meeste komt hier wel uit Noorden. En kosten of moeite wordt gespaard. Want zoals je ziet staat het achterste perceel waar het parkeerd is voor auto's, staat ook voor mijn vrachtauto's. Die reden vandaag en gisteren al af en aan. Dus, ja, er is van alles te beleven hier zo. Dus. Ja,
1: over auto's gesproken, doe dan ook voor Ford's, hè? Dat zijn auto's.
2: Ja, klopt. We hebben heel veel moeite gedaan, want het is natuurlijk allemaal met auto begonnen. De T-Ford, de Tin Lizzy, waar Henry Ford mee begonnen is. Henry die zei altijd, een leuke anekdote die misschien de mensen al wel weten. Henry zei, je kan hem in iedere kleur krijgen, als het maar zwart is. Nou, en wij hoopten dus op zo'n T-Ford, of een A-Ford, dat is de opvolger daarvan. En die konden we niet krijgen. We wisten wel waar ze stonden, maar onder andere Garage Smits in Tolbedroog. En Groningen die heeft onder andere zo'n Ford. Maar ja goed, blijkbaar is het ook een apart stukje techniek waar ook niet iedereen in kan rijden. Dus. Maar ja, Smits is ook sponsor. Dus ja, we hoopten dat die er ook waren. Maar er zijn in ieder geval nog een paar mooie oldtimer auto's. Mustangs. En er zijn een paar splinternieuwe te zien. Zodat ook mensen het verschil zien tussen die oude techniek en de nieuwe techniek.
1: Ja. En waarom stonden we nou hier? Want ik heb begrepen, 10 jaar geleden was de eerste keer in Slochten.
2: Ja, klopt. 10 jaar geleden hebben wij... Ja, dat was toen ook al... Hè, wij vallen ook onder de OTMV, de oude trekker- en motorenvereniging. Maar dit is een eigen initiatief waar dus ondersteund wordt door de oude trekker- en motorenvereniging. 10 jaar terug, toen zaten we in Slochten en toen hebben we ook met de OTMV... de Landbouw Miniaturenclub Nederland en de Ford en Fordson Club Nederland. Maar ja, de Ford en Fordson Club Nederland bestaat niet meer. En toen hebben we dat in Slochten georganiseerd. En toen hadden we een stuk of 80 trekkers. En als ik me niet vergis, er zijn een paar afmeldingen, maar zitten we nu nog over de 120. En we vonden het wel eens weer een keer weer tijd worden. En we zijn nu eigenlijk al zo gek. Ik weet niet of ik dat al wel kan zeggen, maar dat we over een paar jaar, over 2 jaar denk ik, hebben we alweer een nieuwe locatie in de neus. Maar dat gaat dan in Drenthe worden, denk ik.
1: Mag ik de primeur?
2: Jij mag de primeur.
1: Hoor in Drenthe?
2: Ja, een beetje midden Drenthe.
1: Moet er gegund, Liep.
2: Ja, nou ja, goed. Misschien zeggen we ook wel van, het gaat zo mooi, we doen het hier nog een keer. Dan. Maar ja, daar gaat best veel tijd in zitten. Als je alleen al bedenkt dat wij vanaf januari aan het vergaderen zijn en deze dag geprikt hebben omdat hij zo geweldig van weer was. Ieder jaar, dat wordt ons te gek en daarom zeg ik over 2 jaar. En dat is dan ook op een melkveebedrijf. Die jongen die zit ook in de organisatie. Dus dan moeten we daar maar eens een keer proberen. Het is een heel andere hoek. Kijk, je moet niet vergeten, het zijn geen auto's. Hè. Het zijn trekkers, die oude techniek, die hooguit 30 km per uur rijdt. Sommige mensen die nemen die moeite. En anderen die laden hem op een auto-aanhanger of een vrachtwagen. Maar goed, het blijft een stuk rijden.
1: Ja, ja. Wie breidt een punt achter, of hoe zegt dat, wie breidt een ding aan? Er is ook toen en ander qua horeca. En tot hoe lang duurt het nog vanmiddag?
2: Tot 4 uur vanmiddag is de bedoeling. En daarom zijn we ook heel blij met dit interview. Deze uitzending, dat mensen die nog twijfelen of er niet van wisten, die zijn nog wel een uurtje of 4 van harte welkom. We hebben in de schuur nog wat streekproducten, miniaturen. We hebben een snackwagen, koffie en thee en fris. Er is geen alcohol vandaag, maar we hebben alle soorten fris. Dus mensen, kom gewoon gezellig langs.
1: Het is allemaal dan een lekkere dag goed, Sergej.
0: Geweldig, ja. En Henk, ook bedankt voor de foto's. Voor de mensen die TV Noord aan hebben, die hebben de foto's al wel kind zijn. Geweldig, hou veel tractoren door op het veld bij mekaar staan. Henk, volgende uur hun we die weer. Ja, en Karel, die zo net van, er is ook wel een plootje over.
3: Ja, er is een plootje over.
0: Over trekkers, welk plootje moet dat wezen?
3: Lekker op de trekker met Manneke Karrenspoor.
0: Hoe toepasselijk.

zo af en toe komt hij voorbij en dan zijn we altijd heel blieden met Johnny Cash, The Ring of Fire. Nog een paar minuten, dan hoor je hier het landelijke nieuws van de NOS. Frits Emmelkamp is hier ook al aangeschoven. Daar zijn nog even de laatste puntjes op de i voor een actueel blokje Noordnieuws. Meer nog even muziek. I Just Might Bruno Mars Come Forbi. En ook nog even muziek uit de eigen provincie. Hou gewoon. Kom maar even bij me staan.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
2: Waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de 2 Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en Ommeland. Aangeschoven daarvoor is Frits Emmelkamp. Frits, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bestuurder van een scooter is vanmorgen zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging in het centrum van Groningen. De politie wilde de man controleren, maar hij ging er vandoor. Op de Jacobijnenstraat kwam hij ten val. Waarom de man er vandoor ging is niet duidelijk. Rijksrecherche onderzoekt het voorval. Vanmorgen is de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht van start gegaan. Wielerliefhebbers kunnen afstanden rijden van 50 tot 150 kilometer. Uiteraard is de naamgever van de toertocht, Bauke Mollema, er zelf ook bij. Hij stopt dit jaar als profwielrenner, maar wat hem betreft hoeft dat niet het einde van zijn eigen Mollema-tocht te betekenen.
15: Wat mij betreft kunnen we hier wel, nog wel mee doorgaan. Ik bedoel, het is mooi om mensen op de fiets te krijgen. Mensen ook Groningen te laten zien. Ja, zoals je net hoort, mensen komen overal vandaan uit de rest van het land. En soms zelfs uit het buitenland om te fietsen. Dus dat vind ik mooi om dat die hier de regio kunnen zien. En wat dat betreft, ik heb volgend jaar waarschijnlijk zelf meer tijd. ook om wat te gaan doen.
14: Het is een sportief gebeuren van schaatster Danielle Beckering die organiseert die wielertocht, de Bauke Mollema-tocht. En zij snapt wel waarom Bauke nog steeds zo populair is bij ons.
16: Ja, hartstikke betrokken en de hele familie metnoom. En het is nou wel hartstikke gezellig. En hij heeft ook een broodje voor elke nine. En ik denk ook dat dat... mok dat het zo populair is. Hè? Want een paar weken geleden zag je ook op het NK. Nou, hij werd tweede, maar hij werd touwjuicht alsof er de winnaar was. Ja. En daar ben ik als Groninger natuurlijk even extra trots.
14: Of de Mollema-tocht volgend jaar terugkeert voor een 14e editie, dat moeten we nog even afwachten. Quilbus in Groningen gaat reorganiseren. Daardoor verdwijnen er 20 FTE's. Volgens vakbond FNV en CNV gaat het om de afdeling reisregie. Die wordt samengevoegd met de afdeling in Utrecht. Quilbus hoopt de 20 FTE's intern te kunnen herplaatsen. Het gaat financieel al een tijd lang niet goed met Quilbus. Het bedrijf kreeg miljoenen boetes opgelegd voor slechte prestaties, vooral in Zuid-Holland en Friesland. En de dag met gemengde gevoelens voor Mart Koopman Theo van der Vuur. Na 30 jaar staat hij vandaag voor het laatst met zijn broodwagen op de markt in Appingedam. Van der Vuur woont in Spakenburg en reed dus elke zaterdag 3,5 uur heen en weer terug naar Appingedam. Maar de jaren beginnen ook bij hem inmiddels te tellen.
17: Ik ben nu 30 jaar om kwart over 2 op 's morgens in Halleweg thuis. Ik ben nu 61, dus ja, het verandert wat. En ik kreeg een kans om op 10 kilometer bij ons vandaan een plekje te krijgen. Maar ja, samen met mijn vrouw overleg. Maar we hebben er 3 of 4 weken over gedaan, want dan moet je verstand laten werken. En dan moet je echt zeggen van, jongens, nu ben je nog fit, maar hoe lang hou je dit nog vol?
14: Het is Theo niet gelukt om een opvolger te vinden. Dus of er in de toekomst nog weer een broodwagen in Appingedam terugkeert, dat is niet helemaal duidelijk. En een klusactie in Vriesgelo is vanmorgen niet helemaal goed verlopen. Een man probeerde een boom om te zagen. Nou is dat op zich wel gelukt, alleen de boom viel de verkeerde kant op. Hij raakte daarbij gewond en moest voor onderzoek naar een ziekenhuis. Wat daar nou helemaal misging, dat is niet helemaal duidelijk. Heeft in elk geval wel wat hardhout voor komende winter. Dat en meer bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
20: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
20: 0683-252-162.
22: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
23: Goed groen is een goede koop.
22: Wijzerweg, Groningen.
24: Radio Noord.
25: Noord en Ommeland.
26: Met Sergej in het Veen.
27: Hulp gezocht bij de historische scheepswerf in Saapmeer. Hama met hopelijk een zonnig weerbericht. En natuurlijk ook nog de keuze van vandaag op vinyl.

0: heerlijk, hè? Jan Smit, als de morgen is gekomen. Ook van die muziek, leuk voor op een tuinfeestje of zo.
1: Haha!
0: Of Night aan Harma.
1: Jazeker.
0: Ja, zeker. Nou, er zijn denk ik best een boel mensen die vanavond de bouwvak is begonnen. Die daar vanop denken van, nou, we beginnen de omdeem lekker met een barbecue of een feestje,
1: dat
0: in, feestje in de tuin. Ken dat?
1: Ja, ja, dat ken. Oh. Op dit moment, het sputterde hier in Obrouwge in Bad. Wat heulen ligt de matregen straks ook weer weg. En ik kom er allemaal nu ervan in. Komt er nog weer eens iets aan. Nou, en om 2 uur dan is het overal dreug en geleidelijk aan. Dan zoeken we dat de zon misschien komt. Ja, en verder de provincie en gaat de temperatuur nog boven de 20 graden uitkomen. Hebben we toch wel weer een warme dag te pakken. Maar ja, hou dan ook. De zomer zit wel even in pauzestand. Want ja, het is nooit meer dat heulen fraai en heul warm weer. Nou, dat heul warme weer, dat is misschien ook wel een beetje te veel van het gooien wees. Dus we nemen het wat rustiger aan met de temperatuur. Maar ja, als het onder de 20 graden zit, ja, dat is natuurlijk op dit moment ook niet de bedoeling. Maar ja, maar het is natuurlijk wel echt zomerweer. Past wel bij deze tijd, want joh, ik heb het al volken gezegd. Om de 20 juli, 20 juli tot 20 augustus, dat ben de hondsdong. En als je volk een lange, stabiele periode had, dan wil dat nog wel eens een ommekeer geven. En nou is het niet heel slecht in de vooruitzichten, maar het is wel wat licht wisselvallig. Nou, op dit moment 18,5 graden in Slochten. De barometerstand doet zo'n 14 millibar roodschaal. 12 kilometer zicht bewolkt en motig tot krachtige noordwestenwind. En door nog maar 17,5 graden. Nou, vanmiddag is er nog veel bewolkt. Het spatje regen, maar dat mag eigenlijk geen om hebben. En nou, in de loop van de middag dan is het overal droog. De zon die breekt nog deur en dan gaat het richting 19 tot 22 graden. Met een motige tot vrij krachtige of krachtige noordwestenwind. Dit gaat in de loop van de om in krachten opnemen. Mooi rustige nacht. Met opklok. Vanavond ook nog zon. En vannacht in geleidelijk aan een groter wordende kans op bui. In het oosten van de provincie mogelijk ook onweer. Minimum 13 tot 16 graden. Maar kinderen bui voorkomen. In het noordwesten en westen van de provincie liep droog te blijven. Er is ook regelmatig zon met 19 tot 21 graden. Maandag, dinsdag droog met 19 tot 21 graden. Woensdag weer een aantal buien. En ook op donderdag blijft nooit al dat droog. En de temperatuur 20 tot 22 graden.
0: Nou, kijk eens aan. Ja. Nooit te warm, nooit te koud. Maar wel liet het wel droog te blijven in de komende week dus.
1: Ja, de meeste donk, dan is het al over de schiedreug. Het zal in ieder geval een beetje afhankelijk van hoe het met die buitenactiviteit zit. In eerste instantie nooit in de millimeters gewoon lopen. En moet vragen wat er vannacht gaat gebeuren, omdat er dan vanuit het noorden wat buiten aan zit te komen. Dus ja, de onstabiliteit is er wel, daardoor zit het er mij een beetje op vast.
0: Ja, we spraken in het vorige uur met Peter, die doet met aan de Nijmeegse Vaardoogse. Hoe zit dat met weer? Het wordt nou heel warm, hè? Dus dat kan wel door gewoon.
1: Ja, dat kan sowieso wel deur gewoon. En de buiten die we hebben, die komen hoofdzakelijk van het noorden en noordwesten. Dus ja, wat dat betreft gaat dat wel oren schieren.
0: Ook
1: ja.
0: Goud weer voor de lopers door. Harma,
1: absoluut.
0: Dankjewel en goud weekend.
1: Ja, net zo.
0: Yo, mooi. Mooi. En straks gaan we op zuik naar hulp voor de historische scheepswerf in Zoutmeer. En waar ze hulp bij nodig hebben, dat hoor je zo. Nou, Cindy Lauper met Girls Just Wanna Have Fun.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Nou, het is tijd om de zuikmachine weer op te starten. En als je nou denkt van de zuikmachine, ik ben ook nog ergens naar op zuik. Laat dan even wat van die huren, stuur hem een appje naar de studio of bel even 050-388-288. En dan gaan we met alle plezier misschien wel volgende week halve die aan de slag. Voor vandaag hebben we al een zuiktocht ingepland. En dat is maar goud ook, want ze kunnen zeker wel wat hulp gebruiken door bij de historische scheepswerf Woldhuis in Zaatmeer. Je hebt het misschien al gezien op TV Noord. Vorige maand was dat. Ze hebben een zich om 100 jaar oud grunniger bolschip gekocht. En de bedoeling is dat ze dat de komende jaren gewoon restaureren. Het moet weer helemaal in alle glorie hersteld worden. Ja, dat schip ligt op dit moment in Zaatmeer, maar nog nooit helemaal op de goeie plek. Ja, waarom ze hem nooit direct op de goeie plek neerzetten hebben, dat weet ik niet, maar misschien weet Koos Galdermans daar wat van. Hij is van de scheepswerf. Koos, goedemorgen. Goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Ja, waar heb je nou hulp bij nodig?
1: Nou, het schip ligt nou in de wolken van Zaatmeer. Door is ook door een sponsor een touwsleeps. Kosteloos. Maar die wil hem gewoon op de water hebben.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk 100 meter moet oversteek. En de bedoeling is dat het dus door die totter getokeld wordt. Eigenlijk die Oldorfbeton op de korrelcentrale op Zaatmeer. Door is een, ook een aanlegstijger, een hoop. En door kan de kroon hem uittokken. En dan gaat het op transport 400 meter naar een Burkumneister kanaal.
0: Ja, dit is maar een heel kort stukje eigenlijk wat, wat verploosd moet worden. Maar dat is dan wel een hele operatie met zo'n schip.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En maar waarom heb je hem nooit geliek op de juiste ploort gelegd? Of kon dat nooit?
1: Dan ben je een gigantisch grote kroon nodig. Nee, het heel veel geld kost. Want ja, je zit met overspanning. Die kroon die moet op de Noorderstroot blijven staan. En dan moet het dus allemaal hevelen naar de hoven. Over de heggingen, over. Nou, dat is een behoorlijke afstand. En dan ben je een gigantische kroon nodig. Die heel goud stempeld moet worden. En een veel goedkoper alternatief is om slepend naar Oldhof. Verderop op Zaatmeer bij de hoven bekende de kroon aan de kade staan. En om eruit te komen. Dan kun je met een veel kleinere kroon zo. Nou, we hebben remmers uit Mundam. Die willen hem eigenlijk, zoals ik wie nog voor niks, verslepen van de hoven van Oldhof naar de hoven van de werf. En door moet in de kroon die hem eruit tokelt, dat door bij de hoven van Boldhuis er weer in tokelt. En dat kan met een veel kleinere kroon. En die hebben natuurlijk van tevoren, ben we natuurlijk als vereniging zijn, als stichting zijn, hebben we natuurlijk wel gekeken wat God er allemaal kosten. Nou, in principe, de gelden binnen er ook wel voor om hem te tolken. Maar ja, je waakt toch met geld van sponsoren, van donateurs, subsidies. Dus je wilt dat toch zo goedkoop en voordelig mogelijk wil je dit uitvoeren. Dus je bent eigenlijk op zuik door een bedrijf, een kroonbedrijf, die om de ene hoop uit tolken wil en die de scheepswerf er weer in tolken wil. Door ben we dus nog maar suik.
0: Kijk, dus maar als iemand denkt van nou, ik heb wel een paar sterke arm, ik kan wel een beetje hulp bieden, dat is het nou. Het is echt een kroonbedrijf waar je nodig bent bij de boot.
1: Er is sowieso een kroonbedrijf nodig, maar de gasten erover, wie kan ook wel vrijwilligers gebruiken op de werf voor allerlei werkzaamheden.
0: Nou,
1: ik denk dat er nou een man of 20 rondloopt, maar dat is natuurlijk allerlei werk is er te doen. Van schilderwerk, tuinier, de bouw een beetje sieren.
0: Ja, en helemaal nou met dat nieuwe schip wat er nou bijkomen is, hè? Want dat lijkt me wel een enorm project.
1: Ik denk dat we oorlog wat meer toeschouwers, belangstellenden krijgen, dat de werf gaan bezoeken. Dat was ook al een van de redenen dat we het schip gekocht hebben.
0: Ja.
1: De bedoeling is dat er ook het water weer ingeleverd wordt en dat het weer uitgerold wordt. Het is een zijwaarts helling die we hebben. Eigenlijk vrij uniek. Ja, en dan is de bedoeling dat er demonstraties gegeven worden. Ja. Dat er iets getrokken wordt en ook je weer in.
0: Ja, Koos, voor de mensen die denken van, waar gaat het nou over? Ik heb er helemaal niks over zijn op TV Noord. Dat ken natuurlijk als ze dan wat anders te down hadden. Wat is er zo bijzonder aan dit grunnige bolschip? Wat is het eigenlijk voor een schip?
1: Ja, het is een schip dat ook baard is in Grun. En de provincie Grun is een Veendam baard. In dit geval. Maar het is echt een typisch Gronings schip. Die vrouwen turf vervoerden. Ik dacht over bieten. Dat is van eerappels. Ja. Het waren zeilboten vrouwen. En zowel het volk, ook als er geen wind was of de mensen dan verkeerd in wel een schip trokken, of die opnemen ze dat leuk weer. En dan werd volk de vrouw van de schipper die het schip in het water introk met een ruim. Een schipper die een hoop geld aan, die kon aan en uit met een trekker. En dan werd het knol introk. Of het wel met het zeilen gebeurt. En dat is typisch Gronings.
0: Ja, en dat is mooi dat dat behouden blijft, denk ik. Maar er moet nog een bult gebeuren. Hè? Wat moet er allemaal in dat schip nog gebeuren om hem weer in een holle stoor te krijgen?
1: Ja, heel veel. Maar het belangrijkste is voor ons was dat het schip van boek, de casco, dat geef was. Dat het proordikte, de juiste dikte naar haar. Nou, dat is met een aantal jaren denk van jeetje, hij redeur. Hij moet uitgestuurd worden met lastwagen en zo. Dat is helemaal niet het geval. De bodem, het onderstuk met het water liggen is gewoon kriekgeef. En door hebben we dus eigenlijk geen omkijk nodig. Okay. Ja, en verder is het natuurlijk een waar voor de kant te liggen. We kennen natuurlijk joren en joren aan zo'n schip blijven waken. En het is ook wel leuk om eraan te blijven waken, ook om demonstraties te geven.
0: Ja.
1: En het is een geklonken schip. Nou, is er een kling die leugenaars een keer middels demonstratie dat weer herstellen?
0: Ja, echt op de olle manier, zeg maar, houden de schepen in dat ziet gebouwd werden. Nou, het is duidelijk, Koos, je bent dus op zoek naar in elk geval een kroonbedrijf dat je de bodem op de juiste ploors kan krijgen. Ja, het is nog wel een hele operatie. Maar goed, het moet wel gebeuren. En denk in de restauratie ook begun. En ja, scheepswerf is natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus dat is de oproep van vandaag, Koos. 050-3188-288. Als je een handje kan helpen of een kroonbedrijf waait, of dat je zelf zo'n kroon hebt en wel even wat hulp wil bieden, dat kan allemaal. Loren neemt wijn en dan brengen we die met die in contact, Koos.
1: Is goed.
0: Voor mekaar. Nou, veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En hol ons helemaal op de hoogte van alles met de restauratie.
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Koos, bedankt. De oproep is duidelijk. Goud weekend. Nou, wie wil dus even een handje helpen daarbij? Die historische scheepswerf Wolthuis in Saapmeer. 050-3188-288. Ja, en zo meteen hoor je hier de keuze van vandaag op vinyl. Twee toch wel mooie plaatjes die je zeker niet zo vaak meer hoort. Misschien nog wel de moeite waard om daar eens eventjes op te gaan stemmen op jouw favoriete plaat. Je hoort ze zo naar Tina Turner en Rod Stewart.

0: je hoorde ze eerder vanmorgen al samen met Ike, Tina en Ike. En je hoorde Rod Stewart al een keer solo. En nu Tina en Rod samen.
1: Ja, nou, dat moet wel, hè. Als je kwaliteit uitzendt.
0: Hebben we alles wel gehad, denk ik, toch?
1: Precies.
0: Of heeft ze nog meer duetten gehad?
1: Zeker.
0: Oh, nou, wie weet later vandaag. Eerst gaan we de platenkast eens eventjes induiken, Karel. Want de keuze van vandaag op vinyl gaan we nu ook hier bekendmaken. Twee platen, maar één platenspeler. Dus we gaan maar één van die twee plaatjes draaien. En het wordt een soort strijd.
1: Een strijdje.
0: Een vriendelijke strijd.
1: Een vriendelijke strijd.
0: Ja, zo moeten we het zeggen.
1: Ja.
0: Want jij bent helemaal weg van jouw plaat. En dat heb ik natuurlijk met mijn plaat. En we proberen jullie thuis allemaal mee te krijgen om op onze plaat te stemmen. Aan jou de ere, Karel. Wat heb jij meegebracht?
1: Ik heb meegebracht Jack Jersey. Dat is namelijk de geboortedag van Jack de Nijs. Die noemde zich.
0: Oh, zo heette die
1: Jack
0: echt.
1: Jersey. Ja. Toen ik kind was, dacht ik altijd dat het echt een Amerikaan was. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is gewoon Jack de Nijs. Hij begon als liedjeschrijver en muziekproducent, maar besloot in de jaren 70 zelf ook platen op te nemen. En met succes.
0: Ja, heel veel succes.
1: En dus ook deze, Sri Lanka, My Shangri-La.
0: Oh.
2: Sri Lanka, you are my Shangri-La.
0: Ja, ik hou hier ook wel van, Karel. Maar ja, dat moet ik nu niet zeggen natuurlijk.
1: Nee, dat moet je zeker niet zeggen. Ik vind Papa Was a Poolman ook leuk trouwens van hem.
0: Hij heeft heel veel leuke liedjes gemaakt.
1: Zeker, maar hij is in 1997 is hij al overleden.
0: Ja, heel...
1: Heel vroeg.
0: Heel jong, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Wat heb jij mee?
0: Nou, een plaat die je qua artiest en titel misschien niet zoveel zegt. Maar als je het nummer hoort, dan denk je van... Oh, die komt me misschien best heel bekend voor.
1: Hoe heet die groep?
0: De Bobby Fuller Four.
1: Zeg maar.

0: Dat is wel een bekende, hè? Maar het is misschien ook niet bekend dat die naam je niet zo heel veel zegt. Want ja, zijn carrière kwam al heel vroeg ten einde. Het is namelijk zijn sterfdag vandaag in 1966. Huh? Hij werd slechts 23 jaar en het is een heel apart verhaal. Hij werd namelijk dood gevonden in de auto van zijn moeder die hij net geleend had. En om dat overlijden zijn heel veel theorieën.
1: Oh.
0: Het zou zelfmoord zijn of een afrekening in het drugscircuit. En er is ook nog weer een theorie dat het een, nou ja, een beetje een relationele sfeer een moord was geweest. Hij is in elk geval waarschijnlijk gestikt door het inademen van uitlaatgassen.
1: Oh jee.
0: Maar het is heel apart. Het is nooit echt opgelost wat dat nou geweest is. Dus zo'n jonge man met zo'n glansrijke carrière nog voor de boeg houdt ineens op.
1: Veel te jong.
0: Ja, veel en veel te jong. En hij heeft zich altijd laten inspireren door Buddy Holly. Nou, dat is ook wel een beetje te horen.
1: Ja.
0: Maar hij heeft er een hele eigen draai aan gegeven. En nou, onder de muziekkenners nog wel bekend. Maar ja, als je het liedje hoort, dan kent iedereen het. Maar de naam zegt niet zo heel veel mensen meer.
1: Nee. Nou. Wij kennen hem ook van The Clash, volgens mij. Die hebben ook dat nummer
0: Die hebben het ook opgenomen. Ja. Ja. Nou ja, ik zit het al even te bekijken op Facebook. Want ik denk, nou ja, Jack Jersey, dat wordt hem gewoon. Want er zijn zoveel mensen die dat wel kennen.
1: Ik hoop
0: maar toch ook de Bobby Fuller 4 worden nog genoemd.
1: Dat is wel een beetje een bekkenbrekertje, hè?
0: Ja.
1: En Bobby Fuller 4.
0: En John van Wijmeren, die zegt, Jack Jersey heb ik persoonlijk nog gekend. Was een hele aardige man. En ben ook nog een paar keer in zijn studio geweest voor een opname. Ben ik wel heel benieuwd.
1: Ja, hij had een hele goede
0: opname.
1: Studio.
0: Ja.
1: Ja. Dat wij dat niet weten.
0: Dat wij dat niet weten, ongelooflijk, ja. Nou, laat maar even weten, John, wat je daar hebt opgenomen. In elk geval denk ik dus dat je ook voor Jack Jersey gaat. Nou, wil jij op de andere plaats stemmen? Nou, dat kan allemaal. 050-3188-288. Bellen of appen, allemaal op hetzelfde nummer. En zoals gezegd, hij staat ook op de Facebookpagina van Radio Noord. Een mooi fotootje erbij, kun je de hoesjes ook zien. En eenvoudig ook stemmen. Laat het maar weten, de meeste stemmen gelden. En dan hoor je aan het eind van het uur de plaat met de meeste stemmen. Zometeen gaan we eens even kijken bij Henk Elderman. Die is alweer op pad. Nu gestopt bij de 80ste editie van de Schildweek. Dat wordt vast een mooi feest. Helemaal in zo'n jubileumjaar.

0: Bananarama met Venus hier in Noord-Nommeland. Nou, we zijn net al, hè. Henk Elderman is de hele dag op pad voor ons. Door de hele provincie ga je erin en is nou terechtkomen bij, ja, bij het Schildmeer, bij de Schildweek. En dat moet een hele bijzondere editie wezen, want de 80ste editie. Pakken ze dit jaar echt groots uit doorom, Henk?
1: Wat zei je? Ik was er even niet bij, Sergei.
0: Oh, nee, er is zoveel te zijn, denk ik. Nee, ik zeg maar, het is de 80ste editie. Pakken ze dan ook extra grote hoed dit jaar?
1: Ja, dan ga ik zo in vroeg aan de voorzitter van de zeilvereniging Schildmeer is dat. De vlag stond strak aan de mast, zeg maar. Het waait hier. En ja, dit is altijd zo'n mooi geluid. Hè. Loop maar even mee, hoor, Marjaan. Kijk, als die zeilen, zeg maar. Hoe staat? Kijk. Ja, dat is mooi. En het is altijd mooi gezicht om die zeilboot op het Schildmeer te zijn. Marjaan Elderman, geen familie, hè, dat zegt er maar even bij. Je bent de voorzitter van de zeilvereniging Schildmeer. Ja, de presentator Sergei die zegt van 80 jaar Schildweek. Hebben jullie ook extra uitgepakt omdat het een jubileum is?
2: Jazeker, we hebben samen met Broei 12 wordt er muziek geregeld en zo in het weekend. Hebben we een mooie feestavond vanavond. En natuurlijk is de Schildweek eigenlijk gewoon elke keer een groot feest. Dus heel veel extra hebben we niet gedaan. Maar ja, wel een mooi programma in de avonden.
1: Ja, het podium staat er al, zag ik. Of in ieder geval de muziek wordt er opgebouwd. En wat gebeurt hier nou dan? Is dit een soort van cursus die de kinderen krijgen? Of is dit al klaarmaken voor een echte wedstrijd?
2: Dit zijn onze jongste deelnemers. Dat noemen wij de Optimist C. En deze kinderen varen in een eigen driehoekbaan. Dus niet in het grote wedstrijdveld met alle grote boten. En die leren hier hoe wedstrijdzeilen in elkaar zit. Dus dat betekent dat we gewoon lekker in alle rust, als alle boten het water op zijn, dat we de kinderen klaarmaken. Dat ze nu, omdat het best hard waait, op het meer naar een rustig plekje gesleept worden. En dan worden ze daar gewoon geholpen met het wedstrijdzeilen.
1: Ja, wind heb je natuurlijk nodig voor het zeilen. Maar als ik hier zo sta en ik stond net ook even bij het water te kijken, want je waait bijna weg, man.
2: Dat klopt, maar het is hier, de plek waar we nu staan is lage wal. En ik heb mij laten vertellen door de mensen die op het water zitten dat het aan de overkant al een stuk rustiger is.
1: Ja. Wat wordt het hoogtepunt van deze week, zeg ik even, de Schildweek?
2: Nou, het hoogtepunt is natuurlijk is eigenlijk de gehele week. Dat je gewoon met elkaar op het water bent. Dat je een mooie week beleeft met sport, spel en gezelligheid.
1: Ja. En besteden jullie ook nog aandacht aan de historie van de Schildweek? Want ja, vaak bij jubilerende verenigingen en clubs, ja, daar zie je mooie fotocollage en oude krantenknipsels en noem het allemaal maar op. Besteden jullie daar aandacht aan?
2: Wij hebben meegenomen gisteren in de opening van de Schildweek. En daar hebben we even bij stilgestaan bij wat nou eigenlijk 80, want het is niet 80 jaar, maar 80 keer. Schildweek is dat daar een stuk historie in ligt. Dat we natuurlijk, dat er destijds de eerste keer een nachtwedstrijd is geweest. En eigenlijk doen we dat nog steeds. Dat die niet door was gegaan door te heftig weer. Maar dat de rest van de week tot eigenlijk wel net zo'n groot succes was. Dat ze dachten, we doen het gewoon nog een keer. Oh, ja. En dat is inmiddels geschiedenis. Mm-hmm. En er is natuurlijk in de historie, in de 60, 70 jaren, waarbij recreatie opkwam en hier veel campings om het meer zaten, en natuurlijk ook enorme deelnemersaantallen gehad. Maar bijvoorbeeld ook dat het nu pas de 80ste keer is, in plaats van vorig jaar, doordat het één jaar niet doorgegaan is in verband met de corona-epidemie.
1: Ja, dat was 5, 6 jaar geleden.
2: Op die manier hebben we daar wel aandacht aan besteed.
1: Mm-hmm. Ja. En als je nou eens kijkt, hè, naar het programma, en je zegt zelf al gisteren geopend, vandaag dan de openingswedstrijden. Ja, hoe ziet dat er dan uit de komende week?
2: De komende week, vandaag worden er 2 wedstrijden gevaren. En vanavond is er een barbecue voor waar het grootste deel van de deelnemers en ook leden van onze vereniging aan meedoen. Aansluitend met een feestavond. Op zondag wordt er natuurlijk ook weer 2 wedstrijden gezeild. De wedstrijden van vandaag en morgen is een apart klassement. Daarvan is de prijsuitreiking op zondagmiddag. Er wordt nog een pubquiz gehouden waar men aan mee kan doen. We hebben op maandagavond naast het zeilen een zeskamp. We hebben nog nachtzeilen waarbij kinderen met de wat grotere boten meegaan. Die verlicht zijn en dan eigenlijk een recreatieve wedstrijd doen. Waar het vooral om plezier gaat. We gaan nog met elkaar pannenkoeken eten. En dat is hem dan. Dan is
1: het kan niet op.
2: Voorbij.
1: Ja. Het kan niet op, inderdaad. Jij was hier ook bij betrokken net, hè? Bij die Optimist C.
2: Ja,
1: ik heb je daarin bij weggetrokken. Wat ga je nu doen, zeg maar, om die kinderen goed te water te laten, laat ik maar zo zeggen?
2: Nou, we hebben alle bootjes aan elkaar vastgemaakt. En dan gaan ze straks één voor één het water in. Dan doen ze hun roetje erachter waarmee je het bootje bestuurt. En het zwaadje erin die ervoor zorgt dat je boot recht uitvaart en niet met de wind meedrijft. En dan gaan ze met de rubberboot mee. En er zijn dan meerdere rubberboten. Eén rubberboot, dat wordt dan de sleep. Daar zitten ze allemaal aan vast. Maar er zijn ook nog volgens mij twee rubberboten bij. En die begeleiden dan.
1: Okay. Nou, veel plezier de komende dagen.
2: Ja.
1: En succes met het begeleiden allereerst maar even, hè, van de kleintjes. Want of in ieder geval, dat is ook de toekomst natuurlijk. Hè? De kleine,
2: dat is zeker de toekomst. Maar het is ook gewoon heel mooi om te zien dat we toch wel een 12 of 13, 16 kwadraten hebben. Dat je eigenlijk jong en oud bij elkaar hebt. En dat vind ik het mooist.
1: Dankjewel.
0: Ja, en Henk, ik hoor het windje al om jouw microfoon wapperen. Geweldig dat er zo'n fantastisch weer bij is.
1: Het mag wel wat minder, hoor.
0: Oh, mag wel wat minder. Al staat het te hard.
1: Toen wordt me van de kobbel of wie nog.
0: Nou, gauw weer terug in de auto, Henk.
1: Oké.
0: Okay. Tot zo. Ja,
1: yo.
0: Wind en zeilen, dat hebben ze nodig daar bij de Schildweek. En zometeen hoor je ook nog even een mooie tussenstand van vandaag op vinyl. Het begint toch best spannend te worden. Karel is heel druk bezig met tellen. Straks horen we wat de tussenstand is. En of je misschien nog een extra stem uit moet brengen. Dat hoor je dus zo. Na deze versplitsing, wind en zeilen.

0: Lekkere plaat.
1: Ja, lekker getrommel van jou, Karel.
0: Zo.
1: Ja, dus ja, zo nodig, ja. Je kan er niet stil blijven zitten.
0: Ja, maar dit is een topmuzikant.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Ja,
1: mooi staan. Nou, toch over topmuzikanten gesproken.
0: Ja.
1: Dit is een van de platen waar we op kunnen stemmen voor vandaag op vinyl. De Bobby Fuller 4 met I Fought the Law.
0: En ja, natuurlijk ook.
1: En die van jou natuurlijk, hè? Jack Jersey.
0: Ja, het is de Stone Sound Studio in Roosendaal.
1: Daar is het opgenomen, of dat was zijn studio?
0: Dat was zijn studio en hij was ook verantwoordelijk voor Come On Sava van de Shorts.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Bizar.
1: Nou, ook achter de schermen was dit natuurlijk een groot artiest, deze Jack Jersey. Of voor de Belastingdienst heette die natuurlijk Jack de Nijs.
0: Ja.
1: Maar dit is natuurlijk de bekendste van de twee platen. Ja, dan begin ik hem toch wel een beetje te knijpen, Karel.
0: Ja.
1: Tussenstandje.
0: Ja, zou je wel denken dat het de bekendste is.
1: Ja.
0: Maar is hij niet.
1: Is hij niet?
0: Dat is hij niet.
1: Bobby Fuller staat voor met zijn voor.
0: Nogal.
1: Ongelooflijk.
0: Dat hadden we allebei niet verwacht.
1: Totaal niet. Maar als je denkt van, nou, maar hier ben ik echt nooit meer dan. Is dit kind uit Lange Zo. 050-3188-288. We hebben nog 3,5 minuut de tijd om te stemmen. En dan sluiten we de bus ook. En heel toevallig, de volgende plaat is precies 3,5 minuut. Komt dat goed uit. Het eigenlijk het soort volkslied van de stad Groningen. Ralf Poelman, Het gras van het Noorderplantsoen.

0: eigenlijk ook wel gek om dit nummer te horen zonder dat je honderden mensen mee hoort brullen.
1: Ja, dus, absoluut.
0: Ja, ja, want dat wordt altijd gedaan in welke kroeg je ook komt.
1: Ja.
0: Ik zie hier nog binnenkomen Jack Jersey, Bobby Fuller. Yeah. Nou, Clora.
1: Oh!
0: Het is een keer afgelopen, de stembussen zijn nu gesloten, Karel.
1: Er komt nog een Jack Jersey binnen, maar het gaat niet meer helpen, vrees ik.
0: Ik wil van jou de uitslag horen. Wie is het geworden? We maken het misschien niet spannend allemaal, hè? Maar ja, dat hoort erbij.
1: Het was in eerste instantie 50-50.
0: Ja.
1: Maar het is toch nu wel 65 geworden voor Bobby Fuller.
0: Nooit gedacht.
1: Nooit gedacht.
0: Maar heel mooi.
1: Maar een heel leuk liedje.
0: Zo is het. Dat wordt hem dus, de grote winnaar van vandaag op vinyl. De Bobby Fuller 4 met I Fought the Law.

0: wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
10: Raamdecoratie op maat gemaakt.
11: Timpweg.
10: Eigen productie- en montagedienst.
11: Timpweg.
10: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Radio Noord.
14: Noord en Ommeland.
15: Met Sergej in het Veen.
16: Jannie Haan, Willem Ploorden van Via Buze. En de Retse van Heul, speciale reden voor. En Jan Boonstra, Edwin Bon voor de Wastrootling.

De Miami Sound Machine met Dr. Beat. En ja, muziek bijvoorbeeld, deze ploeg van de Miami Sound Machine kan natuurlijk weer mooie herinneringen bovenbrengen. En door hebben we het elke week ook over in Noord- en Ommeland. Ja, het kan je terugbrengen naar een bepaalde tijd. Nou, heb je ook zo'n nummer, loort het in een white. Maar dan ben we wel slimmerheid naar het verhol doorachter. En draaien we die ploort ook een keer voor die speciaal. Vandaag een ploort die heel veel mensen ken en er ook heel blij mee ben dat Jannie Haan deze wil horen. Het gaat om deze ploort van Via.

0: Ja, in Kiekenhorre is Jannie al aan het metzingen. Hallo Jannie.
1: Nou, metzing nog maar nooit.
0: Dat nooit, hè? Nee. Maar doe kist wel aan die met via metzing. En dat was ja, die eigen zuster.
1: Ja, klopt, ja. Mijn zuster, die kent dat wel, ja.
0: Die heeft dit nummer een keer met via zong, hè? Dat is het verhaal.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is jodenleden, hoor.
0: Jodenleden, hoe lang is dat leden? Ja.
1: Nou, ik denk al om 20.
0: 20 jodenleden, zo oud is deze ploor ook al natuurlijk.
1: Ja.
0: En had je nooit zoiets van, oh, ik liep me ook wel wat om bij via te stoon zingen. Was je nooit een beetje jaloers?
1: Nou, nee, zij kan zingen en ik kan nooit zingen.
0: Maar hoe is dat gewoon, Dinde, dat je zusje zomaar bij via op het podium stond?
1: Nou, mijn zusje die zong altijd de liedjes van via met. En toen zei ze zo de grap van, goh, ik wil wel eens met haar zingen.
0: Ja.
1: En toen had via nog altijd een slocht en was er dan altijd nog de draaisprong, dat café.
0: Ja, door op het hoekje.
1: En door haar, op het hoekje, ja. En nou ja, door haar ze dan haar fanclub om. En ik heb dat zo met hun man Hans en een van de fanclub heb ik dat dan voor geregeld. En dan mocht zij soms doorkomen en dan mocht zij door, dat liedje van hun met zingen. Maar ja, toen ging via zulp ook met haar zingen.
0: Ah.
1: Ja.
0: Zo is dat gewoon, ja.
1: Ja.
0: En daar ben je geen opnames meer van?
1: Nee, vrouw rijden dat naar de tegenwoordig sinds allemaal met de smartphone'tjes.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, toen was dat er nog niet zo.
0: Nee. Dat is wel jammer, hè? Anders kon je dat nog even terugluisteren.
1: Nou, ja, maar dat was ook wel, zij is de west en ik had de bar al regeld. En er waren koorten te weinig, dus ik ben zelf niet in west.
0: Oh.
1: Dus ja, dat was wel sneu van het bestek. Maar ja, zij had genoten en Mino Lu hem ook genoten. Dus door ging Tom.
0: Ja, dat is het belangrijkste, hè? En is dat nummer Lydia van Via, is dat dan ook een favoriet van Wendy? Want dat is hun naam.
1: Ja, nee, nou, ze vinden Roos ook heel mooi. Maar ja, de Roos is natuurlijk ook een nummer dat je koppelt aan nou, gemeene gebeurtenissen of, hè, en verdrietige gebeurtenissen. Dus dat is voor hun nou wel een beetje een hele andere soort light worden, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, Lydia, ja, wel ken hem nooit. Hè?
0: Ja, zingt ook lekker makkelijk met natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Wat vond Wendy ervan om bij via te staan?
1: Nou ja, zij had natuurlijk alleen nog maar gedacht dat ze hem zelf zingen mocht door voor de mensen. En toen zei Via, ja, dat kan ik niet laten, dan mag ik ook even een stukje met zingen.
0: Ja.
1: Ja, daar was ze wel heel wies met en heel blij met. Maar ja, helaas had ze er verder nooit wat mee doen. Dus ja, dat is wel jammer.
0: Ja, want zingen, dat kent ze nog altijd?
1: Ja, ik hoor het nog wel eens hoor. Als ik bij haar thuis ben en ze is met de was bezig, dan denk ik, ja, kist het nog wel.
0: En waarom doet ze door er niks met?
1: Nou, dat word ik. Nou, ik denk dat dat ook wel een beetje. Ja, je moet er ook in rond. Ja. Dat is het ook. En ze hebben ook een paar kindertjes. Nou ja, dan gaat het ook wat moeilijker dan dat je alleen nog bent of dat je wat anders erin stond.
0: Ja, want ik wil zeggen, van er binnen genoeg dat goud kan zingen, maar dan heb je een plankenkoord, zeg maar. Door heb je geen last van, want ze stond er gewoon.
1: Nee, door heb ze geen last van. Nee.
0: En was je nou zelf ook lid van de fanclub van Via?
1: Tony Tiet wel. Ja. En door heel wat andere dingen nou nooit meer. Maar ja, wie luistert nog wel. En ik had gisteren ook berichtjes gestuurd over, goh, Via, hè, ik heb dat verhaal. En toen stuurden ze me een berichtje terug van, goh, ja, nou, dat is al wel 100 jaar geleden. Ja, dat vuilt ook wel zo. Maar ze haven ze er vandoor, dus ze gingen terug luisteren.
0: Ah, okay.
1: Dus ik denk, dat is wel mooi.
0: Oh, dus je hebt als fan ook gewoon persoonlijk contact met Via?
1: Nou ja, en via Facebook, hè. Dan kun je zo een berichtje sturen.
0: Dat is wel mooi, dat is wel mooi. Ja. Ja. Zal die fanclub nog bestaan?
1: Ja, dat denk ik wel, want ze hadden ook nog altijd die ooms nog. Ja. Dus ik denk nog wel dat hij er is, ja.
0: Ja. Nou, misschien is nog een keer een reden om met Wendy doorheen te gaan. Wat kies nog aan, ja. Dus dat is dat nummer, dat verhol achter Lydia van Via Buzen. En Via, die kan niet lusten, begreep ik net. Die gaat het teruglusten. Nee. En Wendy, dan kan ze wel lusten?
1: Nou, Wendy die is op dit moment ook niet thuis, maar die ging toch in teruglusten.
0: Oh, nou ja, ze moet allemaal maar teruglusten.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik denk, doe best nou gewoon in huis, dan kist nou zelf een keer met zingen, met nummer. Van aan dat uur.
1: Van aan dat uur.
0: Nee, nou, dan wogen we het erop, toch?
1: Ja hoor.
0: Ja. We gaan hem voor die draaien, Jannie, dank voor het verhaal.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Douw ze allemaal de groeten door, hè?
1: Dat doe ik.
0: Yo, mooi.
1: Houd weekend.
0: Doe hetzelfde. Mooi.

Nou, wie zaten hier ook gezellig met te zingen? Hoi, Jannie, ik hoop, doe ook. En Lord Via en die zus Wendy het maar een keer terugluisteren. Dan hebben ze het verhaal ook met kregen. Het mooie verhaal van Jannie over haar zuster Wendy, die dit nummer zo met Via zong het op een van de fanclub om. In Slochten was dat Joren terug, maar het verhaal blijft nog altijd mooi om terug te horen. Straks bellen we met onze eigen autodeskundige Jan Boonstra. Als het goud is, hebben we een mooie autovraag bedacht. En als je het goeie antwoord waait, dan krijg je zo'n mooie wasstrootbon. Dat dus allemaal straks. Nou, Taylor Swift met Opalite.

0: Opa Light Taylor Swift hier in Noord- en Ommeland. Nou, hoogste tijd om maar weer eens een mooi prijsje weg te geven. Maar daar zul je zeker wat voor moeten doen. Daarom gaan we eens even contact zoeken met onze geliefde autodeskundige Jan Boonstra. Mooi Jan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja Jan, we hebben het de afgelopen weken al regelmatig gehad over de voorbereidingen van vakantie. En de, wat je dan met de auto moet doen. De airco hebben we wel eens gehad. Komt er nog eigenlijk iets bij? Want als je op vakantie gaat, dan moet je ook weten hoe je moet rijden natuurlijk. Ben jij iemand die nog echt de oude kaart gebruikt? Of heb je ook al de navigatie op je smartphone ontdekt?
1: Ik heb de navigatie op mijn smartphone ontdekt, ja. En ik ben er zeer content mee, moet ik zeggen. Ik vind het dan echt een toevoeging voor het autorijden.
0: En gebruik je dat dan gewoon ook door de week, als je gewoon een keer ergens naartoe moet en je denkt van nou, ik voer het even in en dan weet ik precies hoe ik moet rijden? Of probeer je het dan ook nog een beetje uit het hoofd te doen?
1: Voor mijn praktijk is het, bijvoorbeeld er staat iemand stil op de bouw en die stuurt mij een locatie en ik druk op een paar knoppen en dan kun je de rijden zo vlekkeloos heen. Ja. Dat is gewoon dat is wel leuk. Ik weet het wel in die periode dat je samen met vader en moeder in de auto en dan lag er een op de schoot van mijn moeder dan lag er zo'n kaart en heen en weer gerommel en een vinger erbij langs en hier was rechts, daar was links en dan is dit een uitkomst.
0: Maar er zijn dan ook nog genoeg mensen die het dan beter denken te weten dan de navigatie, hè?
1: Of ze gaan echt letterlijk de navigatie volgen. Ja. Dat heb ik ook. Ik heb het ook wel eens gehad hoor. Hier rechts. Nou, als je daar echt naar rechts gaat, dan ga je echt de sloot in, zeg maar.
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja.
0: Maar ja, vroeger inderdaad die kaarten. En nou weet ik Jan dat het als wij als twee mannen daarover hebben met elkaar, dat het wel een beetje een gevoelig onderwerp is. Omdat het toch vaak vroeger de vrouw was die de kaart op schoot had.
1: Ja, dat ben ook de beste navigators die er zijn, denk ik.
0: De allerbeste, hè?
1: Dat ben de allergoeiste.
0: Ja, af en toe de kaart even draaien, want dan staat hij op de kop. Maar het klopt allemaal wel.
1: Ja, dat kwam er wat niet goed. Hè. Ik zie dat beeld al voor me, hoor. Dan moet je niet zo ver weg. Als je naast je gaat, had je een landkaart bij je.
0: Uiteindelijk kom je er wel, Jan. Maar goed, eigenlijk dat had ook wel een beetje. Dan had je ook wel echt het gevoel de vakantie is begonnen. Hè? Als het even flink knetterde in de auto met de route en het verkeer rijden en zo.
1: Natuurlijk. Dat waren de mooie dingen eigenlijk. Hè? Maar ook avontuurlijk wel. Hè? Ja. Het is nou allemaal. Als je er nou 100 meter naast zit, dan word je wel boos, zeg maar. Je was echt bezig in die auto bij wijze van spreken met je auto naar Spanje reden. Ja, dat was echt gewoon een dingetje, hoor.
0: Maar toch, als je op zo'n kaart kijkt, Jan, dan heb je wel eigenlijk in mijn beleving wel meer het idee van waar je nou precies zit.
1: Nou ja, je hebt ook het idee van, of je krijgt een beter inzicht van hoe ver is het eigenlijk, weet je wel. Ja. Nou zit ik daar. Oh god, dan moet er een hele stuk moer af, weet je wel. En als je dan op die telefoon, dan zie je alleen maar 10 centimeter en dan rechtdoor. En dan op zo'n kaart heb je wel beter inzicht. Ja. Trouwens, die kaarten die worden ook nog wel regelmatig verkocht.
0: Dat is toch al lang? Dat is toch niemand meer die zo'n kaart koopt?
1: Nou, dan voel je natuurlijk nu ook de vraag aankomen.
0: Ik heb zo'n vermoeden.
1: Die kun je nou wel degelijk kopen. En ze kosten gemiddeld tussen de 15 en de 25 euro. Dat is ook nog niet goedkoop. Maar wat denk jij, of tenminste wat denken de luisteraars, hoeveel van die kaarten, van die landkaarten, wegenkaart zeg maar, en dat is de goede benaming, wegenkaarten, worden er nog jaarlijks verkocht?
0: Oh?
1: Is het A, 1 miljoen kaarten, is het 2, B, 2 miljoen kaarten, of is het C, 4 miljoen kaarten?
0: Ik vind 1 miljoen al veel, Jan.
1: Ja, nou, ik wou het ook niet geloven.
0: Nee. Heb jij het afgelopen jaar nog een kaart gekocht? Nee, zeker, hè?
1: Nee. Ik denk de afgelopen 15 jaar al niet meer.
0: Nee, hè? Nou ja, toch worden ze nog veel, blijkbaar toch nog veel verkocht. Want een van deze antwoorden is goed. 1 miljoen, 2 miljoen of 4 miljoen kaarten. Dat zijn, blijkt uit cijfers van de ANWB. Nou ja, als iemand het kan weten, dan zijn zij het wel natuurlijk. Dus hoeveel van die kaarten zijn nou nog verkocht in het afgelopen jaar? 1, 2 of 4 miljoen kaarten? Ach, ik begin toch wel een beetje te kribbelen, Jan. Misschien koop ik ook nog wel zo'n kaart voor de vakantie.
1: Ja, zal je gewoon op de hoedenplank leggen.
0: Ja, en kan je mooi aankruisen waar je geweest bent. Dat is wel weer leuk. Ja, is toch wel weer leuk. Ja. Nou goed, we gaan eens kijken of deze kennis paraat is. Jan, dankjewel hè, en fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: Yo, mooi.

0: en dan is hij alweer afgelopen, hè. Jammer, hè. 2:30 is hij maar. Als een wals, Henk Wijngaard, had voor mij wel een half uur kunnen duren. Maar ja, dan komen we ook niet toe aan de uitslag van ons spelletje. Want de vraag van Jan Boonstra was duidelijk. Er worden blijkbaar toch nog heel veel wegenkaarten verkocht. De ANWB liet dat de afgelopen week weten. Dat de wegenkaart toch absoluut niet uitgestorven is. Natuurlijk wel een stuk minder dan vroeger. Maar toch wordt het nog heel veel verkocht. En ja, hoeveel gaat het dan? Danny van Vliet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In de auto met wegenkaart of met navigatie op de smartphone?
1: Nou, in principe navigatie, maar ik ga naar huis, dus ik weet waar mijn huis staat. Dat scheelt.
0: Dat lukt nog?
1: Dat lukt nog wel, ja.
0: Hartstikke goed, ja. Want ben jij iemand die nog...
1: Ik ben net Friesland uitgekomen. Dat was even moeilijk, maar...
0: Ja. Ja, en die bordjes, dat staat ook in een andere taal, hè, waar je heen moet. Ja. Hé, hey, maar ben jij dan nog iemand, Danny, die een wegenkaart nog wel eens gebruikt?
1: Nee, nu niet meer. Ik heb
0: niet meer
1: in de taxi gezeten, dat is altijd bij ons, maar nee, nu niet meer. Het is allemaal navigatie.
0: Hoe doe je dat dan als je zelf achter het stuur zit en je hebt niet een bijrijder bij je? Hoe doe je dat dan al rijdend met de kaart in de hand? Hoe gaat dat?
1: Dat was geen vroeger, had je de kaart op schoot liggen.
0: Ja, dat is wel goed opletten dan, hè?
1: Ja. En dan is het de eerste, tweede, derde, vierde straat. En dan ben je de vierde voorbij en denk je, shit, moet terug.
0: Ja, zo ging dat dan. Hele andere tijden. Maar toch worden er, hoorden we net al, heel veel van die kaarten nog verkocht. Om hoeveel kaarten gaat het? 1 miljoen, 2 miljoen of 4 miljoen kaarten, Danny?
1: 2 miljoen.
0: 2 miljoen is een gokje?
1: Een beetje
0: een gokje. Nou, je hebt het meer dan een beetje goed, Danny.
2: Ja. Oké, dankjewel.
0: Het zijn inderdaad 2 miljoen kaarten. De ANWB zegt ook dat het wel iets is teruggelopen. Maar toch nog een heleboel kaarten. Het loont nog altijd om die dingen te drukken en aan te bieden. Misschien koop ik er ook nog wel eentje. Want het is toch wel leuk om te zien waar je nou precies geweest bent.
3: Ja, en niet alleen leuk.
1: Ja, dat klopt wel.
3: Het is niet alleen leuk. Op het moment dat jouw telefoon geen stroom meer heeft en je niet kan opladen, dan is zo'n kaart, die heeft nooit een batterijtje nodig. Hè?
0: Nee, en dat is met heel veel dingen tegenwoordig. Als je telefoon uitvalt, maar kan je niks meer.
3: Het is toch handig als je weet hoe je thuis moet komen.
0: Kan je alleen maar heel hard om hulp roepen.
3: Ja.
0: Goed, Danny, wij gaan jou de wasstraatbon toesturen. Heel veel plezier ermee en bedankt voor het meedoen, hè.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: En wel thuis. Mooi.
1: Dank je.
0: Mooi.

0: George Ezra met Budapest. Nou, dichter bij Hoesdorf vinden we Henk Elderman, om precies te zijn, bij de Damsterplas in Steindam. Nooit zo Wietfort van de vorige locatie, Henk.
1: Nee, het is misschien 500 meter, ja. Sergej. Ja, hier waait ook trouwens, hoor.
0: Ja, hè? Ja, dat is wel best, ja.
1: Ja, dat wil je wel.
0: Wat is door allemaal te doen?
1: Nou, dat ga ik even vragen aan Wil Meder. Hij is een van de organisatoren van dit cultuureiland Zomerfestijn. Bij de Damsterplas dus. Het is eigenlijk de opvolger van Art Carnivale. Wat ook altijd tijdens de Schildwijk was. Dat bestaat niet meer, maar ik moet zeggen, ze hebben hier een geweldig evenement van Mok. Het is om 12 uur begonnen. Straks nog ook de muziek te spelen. Dus elke nooit die Mok zorg een beetje kloor. En Wil, die zit hier tegenover mij. Wil, de presentator vraagt van, ja, wat is hier allemaal te zien? Nou, ik heb ook al een rondje gelopen, maar het ziet er geweldig uit.
2: Ja, wat is hier te zien? Veel muziek, uiteraard de hele middag en ook morgen. Ja, 2 dagen lang. En dan hebben we de markt. Kleine markt hebben we hier met verschillende producten. Dan hebben we hier wat kinderactiviteiten. Hier achter mij een klein terreintje voor kinderdingen allemaal. Straks komt hier nog een wandelende act voorbij. Jut en Jul. Dus, en horeca, hè? Dus veel te eten en te drinken en zo. Dus gewoon een gezellige boel.
1: Ja, ik proef de cultuur ook. Hè? Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Hè? En het is ook lekker om hier te wandelen, want het is ook bosrijk hier. Ik zag net ook al mensen vanaf dit terrein, zeg maar, en wat verderop lopen. Gewoon om even ook even van de natuur te genieten. Dat is ook een beetje de opzet, de bedoeling.
2: Nou, het heet hier dus Cultuureiland. En het is een project waarin dus op een gegeven moment allerlei dingen worden gerealiseerd. Stukje natuur, maar ook cultuur. En dat wordt allemaal door mensen uit de omgeving gedragen. Verderop op het terrein wordt al een ondergrond gelegd voor een gebouw. Een bouwsel waarin we dus op een gegeven moment intrek gaan nemen. En het betekent dat we zitten als organisatie zitten we in Helm, in het Kunst- en Cultuurhuis De End in Helm. En die gaat dan verkassen hier naartoe, naar Cultuurhelm. Dus dan komt alles bij elkaar. Alle dorpsactiviteiten komen hier bij elkaar. Allerlei culturele projecten komen hier bij elkaar. Wordt hier een toren gebouwd. Er komt hier ook De Barst. Dat is ook een enorm openluchttheater. En een soort van museum. Dus vier pijlers die het hele project gaan dragen.
1: Ja, jullie pakken wel uit, zeg.
2: We pakken flink uit. Ja. En dat wordt gedragen door de provincie en door de gemeente. Die staan er achter. En er is ook veel geld mee gemoeid. Dus dat gaat dus stapsgewijs, projectgewijs, wordt dat in de loop der jaren wordt het opgebouwd, gerealiseerd.
1: Ja, ja. Nee, hartstikke mooi. Is het toeval dat het georganiseerd wordt tijdens de Schildwijk? Want wat ik net al even zei, Art Carnivale, en dat was altijd tijdens de Schildwijk. En dit evenement is er nu ook weer 2 dagen lang.
2: Ja, het klopt. We zijn gezamenlijk opgetrokken met de Schildwijk. Deze nog steeds. En we zijn eigenlijk een beetje trouw gebleven aan het concept van gezamenlijk met de Schildwijk. Ook aan het begin van de bouwvak, wat toen algemeen was. Algemene bouwvak, dat is nu een beetje versnipperd. Maar en ook de schoolvakanties die zijn begonnen. Dus al die dingen die vallen samen. En dat is voor ons geschikt voor een festival.
1: Is het te vergelijken met Art Carnivale?
2: Het is kleiner van opzet. Art Carnivale, je bent er misschien wel eens geweest, is dat was een flink terrein. Met ook flink wat meer marktplaatsen en ook zeker wat meer muziek. En het was ook een 3-daags festival. En ja, je had daar alles in de buurt. Hè. Je had het strand en je had ook een redelijk bosrijke omgeving. Dus het was ook een hele fijne plek om te zijn.
1: Mm-hmm. Ja. De muziek, hè. We horen al een beetje. De mensen zijn een beetje aan het soundchecken, lijkt het wel. Wat voor artiesten, muzikanten zijn hier zoal te vinden? En is het ook een internationaal gezelschap?
2: Ja, het is zeker internationaal. Want we hebben dus artiesten uit Schotland, uit Frankrijk. Ook uit Afrika, Indonesië, nou, al dat soort landen. Dus dat is ook geen toeval, omdat ook we organiseren dit festijn samen met de stichting Pittige Kruid, die zich opwerpt voor inclusie en gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid en dat soort zaken meer. Ja. En daar hebben we dus morgen vanaf 1:00 het een en ander wordt hier dan gepresenteerd met een lezing en met een dansproject.
1: Ja, nou, dat wou ik dus ook vragen. Vandaag en morgen dus, ongeveer dezelfde tijden ook volgens mij. Want vandaag, hoe laat eindigt het en hoe laat begint het morgen weer?
2: We beginnen straks officieel met de muziek om 2:00 met Fling, die hier al was staan te soundchecken. Vandaag eindigen we om 11:00 en morgen beginnen we om 1:00 en eindigen om 10:00.
1: Dank u wel, Wil Meder.
0: Genoeg te doen daar dus.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, mooi, mooi. Nou, Henk, jij bent vrij en de muziek begint om over een kwartiertje. Nou, kies gerust nog een blijf zitten door. Drankje erbij.
1: Nou, nee, niet zitten. Als de muziek is, dan ga ik dansen, hè?
0: Ja, oh ja, dat is ook zo. Dat is net te dansen. Dat is ook zo.
1: Ja, ja, op die Schotse klanken kan ik heel goed dansen. Rock dat komt helemaal goed.
0: Prima, komt helemaal gauw. Henk, goed weekend, bedankt.
1: Yo, hoi, hoi, hoi.
0: Nou, straks schuift ook de vriendelijkste kastelein van RTV Noord aan. Stefan Kosters, die gaat ons alles vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren tot aan 6:00 in Café Martini.

0: Ja, berouw komt na de zonden, maar toch hebben ze het Gronings goud ermee te pakken. Had ik je maar nooit laten gaan. Bronsema en staal, het Gronings goud dus de hele week hier op Noord. Ja, wat gezellig zeg. Onze aardige kastelein is ook weer aangeschoven.
1: Ja, ik
0: Karel, zie je hem? Zie hem zitten? Kijk, daar zit hij.
1: Waar zijn de nootjes?
2: Met een grote glimlach.
0: Hij zegt ook nog wat.
2: Ja, het is ook vandaag weer gelukt om op te starten. Ik ben net even bij de koeling geweest. We hebben de doos met worsten die Karel misschien volgende week wel weg gaat geven. Die gaan we hier straks gewoon op tafel zetten.
0: Oh, nou, dat moet kunnen toch?
2: Ja, het moet wel een beetje gezellig worden.
0: Ja, anders komt er niemand.
2: Nee, en ik ben net ook al aan de mouw getrokken toen ik deze kant op liep. Is het terras vandaag ook geopend? Want ja, we weten allemaal, het is niet...
1: Het is niet warm.
0: Nee,
1: het is niet warm.
0: Trek wel even een vestje aan, maar dan kan je rustig op terras zitten, toch?
2: Nou, ik heb geïnvesteerd. We hebben nu van die terrasheaters te staan.
0: Oh,
2: dus als je op terras wil zitten, prima, ga je gang.
0: Is er ook bediening op het terras?
2: Dat niet. Dus dan moet je toch eventjes weer naar binnen wandelen. En dan word je ook direct bijgepraat, hè? Over de Noord 9 bijvoorbeeld. Oh. De hitlijst van Noord.
0: Ja, en dat vind ik nu wel spannend worden. Want Mr. Birdie, die staat natuurlijk al wekenlang op.
2: Ik wou ook zeggen, als jij naar links kijkt, dan zie je de hitlijst van afgelopen week staan.
0: En dan staat hij al heel groot weken
2: achter Birdie. Nee, hij staat 10 weken in de hitlijst. 9 weken op 1.
1: Maar is dit nou de grootste hit van Birdie aller tijden?
2: Dat denk ik wel. Dat ga ik zo even uitzoeken.
1: Volgens mij wel.
2: Ja, ik was
1: volgens mij is het nog nooit zo geknijterd als nu.
2: Ik zat in die archieven ook te speuren. Ik denk, is er ooit een hit geweest die langer dan 9 weken op 1 heeft gestaan? Ja. Volgens mij niet.
1: Volgens mij ook niet.
2: Nee, dus
0: ik ben heel benieuwd hoe deze week zit.
2: Ja,
0: ik gun het hem wel.
2: Zou het lukken om een 10e week achterin volgens op 1 te staan? Nou, we gaan er vanzelf achterkomen. We gaan ook natuurlijk vandaag weer aftellen van 9 naar 1.
0: En dan de pubquiz. Ook iets om elke week naar uit te kijken.
2: Ja, zal ik iets verklappen gewoon?
1: Ja.
2: Ja, het antwoord op de eerste vraag is een vakantieland.
1: Nou, Spanje.
0: Italië.
2: Nou, het zou zomaar kunnen.
0: Frankrijk.
1: Het zou zomaar kunnen.
2: Ja, dat het goede antwoord hier al tussen zat.
0: Nou, wie weet. Nou, dat en dus nog veel meer een en al gezelligheid. En natuurlijk, happy hour.
2: Ook dat, ja. Ja, dus denk alvast na wat je wil horen. Het is 5 en 6, 050-3188-288. Misschien komt hij dan wel voorbij.
0: Ja.
2: En we gaan voorbeschouwen op het WK voetbal.
0: Oh, dat is bijna afgelopen, hè?
2: Het is bijna afgelopen. Morgen de finale. Spanje tegen Messi, of tegen Argentinië eigenlijk. Ja. Maar goed, we gaan nog op voorbeschouwen. Niet dat ik er iets zinnigs over kan zeggen, want ik heb er geen verstand van. Maar toch ga ik dat doen.
0: Oh, dus is dat dan wel de moeite waard om dat te horen?
2: Zeker te weten.
0: Okay. Ja. We gaan ervan genieten. Dat en nog veel meer tot 6 uur in Café Martini. Wij sluiten af met een fantastische band, BZN Rocking the Trolls.
2: Oeh, leuk.
0: Goud weekend.
1: Mooi.
0: Mooi.

0: iedereen.
1: Dag meneer Spaghetti.
2: Dag.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Hey.
0: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
2: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Radio Noord.
18: Café Martini.
19: Met Stefan Kosters.
18: Goedemiddag en welkom in de bruinste kroeg van stad en ommeland. We hebben veel fijne muziek hoor vandaag, zoals deze van...

Jaren 80, een grote hit van Softcell, Tainted Love. En daarvoor hoorde je onze favoriete tukker, Ilse de Lange en So Incredible. Ja, misschien is dat ook wel het thema vandaag in ons café. So Incredible. Veel gezelligheid kun je in ieder geval vandaag verwachten. Luister hier mee. Laat het even weten via de app van Noord. 050-3188-288. Superleuk als je dat doet. En meepraten, dat kan de hele middag. Sla dan de nummer ook direct even op, hè, want daarmee kun je ook prijzen winnen. Bijvoorbeeld al tijdens onze pubquiz die we later vandaag gaan spelen. Ja, of als je een mooie verzoekplaat hebt, hè, voor Happy Hour tussen 5 en 6. Ook dan heb je dat nummer nodig. 050-3188-288. Ja, en verder is het gewoon heerlijk aangenaam buiten. Hè? Het was zelfs even wennen vanochtend met een vestje aan. Mooi weer om wat leuks te gaan doen. In huis of op een andere plek in onze provincie. Maar ga je erop uit? Zet die autoradio dan ook even op Noord. Want onze hitlijst komt er zo aan. De Noord 9 met daarin enkel muziek uit Groningen. En dat hadden deze week ook zomaar de Noord 90 kunnen zijn. Want er is zo ontzettend veel talent in onze provincie. Nou, de beste 9 ga je in ieder geval horen. Ik ga je zo helemaal bijpraten, hoor. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café.

0: Beth Hart en All I Wanna Do Is Make Love To You. En daarvoor een hit van nu, hè? Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 18 juli 2026, jaargang 13, week 29 alweer. Met natuurlijk die grote vraag, hebben we een record te pakken? Het zou zomaar kunnen, staat Birdie voor een 10e maal achtereenvolgens op de hoogste positie. Het kan gebeuren vandaag. Ik ga helemaal niks verklappen, je moet nog even geduld hebben, want ook vandaag tellen we natuurlijk weer af van 9 naar 1. Te beginnen met de nummer 9 van deze week. En ik zei het al, we hebben heel veel talent in onze regio. Dat merken ze ook bij de verschillende opleidingen in stad. Nou, Christine Landman is een van die studenten aan de opleiding tot muzikant. Nog maar 17 jaar en ze begint echt met doorbreken. Ze zingt en schrijft de liedjes zelf die ze recht je hart in zingt. Haar nieuwste heet Heel Misschien. En ze legt je graag even uit waar die plaat over gaat.
3: Dat gaat dus ook een beetje over die nostalgie en zo. Mijn relatie was uitgegaan. Misschien ken je het wel, dat je dus steeds die twijfel hebt van... moet ik hier nou in blijven? Of heb ik wel het goede besluit gemaakt? Daar gaat het liedje over.
2: Nummer 9.
4: Ik moet je vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: muziek van u. Morgan Wallen en Tate McRae, What I Want. En daarvoor de nummer 9 in de nummer 9 van deze week. En hier is voor Christine Lamban met Heel Misschien. Ja, we gaan even voorbeschouwen op morgen. Dan is de WK-finale van het WK-voetbal. Spanje tegen Argentinië, oftewel Spanje tegen Messi. Nou, over die wedstrijd kan ik niks zinnigs zeggen. Gewoon omdat ik er geen verstand van heb. Dat blijkt trouwens ook uit de WK-pool waar ik aan meedoe. Dat is vooral voor spek en bonen. Maar wat er allemaal rondom die wedstrijd gebeurt, is misschien nog wel veel interessanter.
1: De Jukebox.
0: Want als je gaat kijken, als je dan de tv aanzet, zie je heel veel grote artiesten. Wat dacht je van Madonna? Ze treedt gewoon op morgen. Maar ook Justin Bieber, de Koreaanse popgroep BTS en misschien nog wel meer artiesten, want het gaat heel Amerikaans worden hoor, met een echte halftime show. Ja, en bij voetbal en hits, dan denk je ook snel aan die ene vrouw, Shakira. Want tijdens elk WK scoort deze vrouw wel een hit. En uit haar muziek gaan we nu een keuze maken.
2: Nummer 1.

0: Jukebox.
1: Ja, een aantal van deze platen ga je misschien morgen wel horen tijdens de halftime show van het WK. Ja, allemaal. Dat gaat in ieder geval niet lukken, want ze mag het podium delen met heel veel andere artiesten. En die show mag maar 11 minuten duren. Kortom, wij moeten even die knoop voor Shakira doorhakken. Wat moet ze morgen echt gaan zingen? Wat is jouw favoriet? Is dat optie 1, Whenever, Wherever? Optie 2, Die Die? Of ga je toch voor die laatste, Wakka Wakka? Laat het me weten door een appje te sturen naar 050-3188-288. Wat is de beste plaat van Shakira? Is dat optie 1, Whenever, Wherever? Optie 2, Die Die? Of ga je voor die laatste, Wakka Wakka? Optie 3, geef het aan ons door via de app van Noord. Maar wacht zeker niet te lang hoor. De uitslag hoor je al naar Alice Moyet. Is This Love?
2: De Jukebox.

0: Ja, net als de gunnige lucht is dit liedje ook prachtig. TikTok Tammo hoorde je op Noord. Ja, we gaan naar de andere kant van de Atlantische Plas. Daar is dan de lucht ook prachtig. Tenminste, je moet ervan houden van die kleuren. Het is in ieder geval oranje en geeft ook een hoop overlast. En dat heeft alles te maken met die bosbranden daar, in Canada vooral. Maar zelfs in New York merken ze dat. En een advies aan al die bezoekers van de finale van het WK voetbal is dan ook om een mondkapje te dragen. Ja, die moet je dan maar opdoen. Maar als je hem op hebt, dan hoor je in ieder geval heel veel mooie muziek.
1: De Jukebox.
0: Want daar is een halftime show met Madonna en ook met Shakira. Nou, de muziek van die laatste dame zit bij ons in de jukebox. En jij had de keuze om je favoriet door te geven. Is dat Whenever, Wherever, Die Die of Waka Waka? Nou, bij deze sluit ik de lijnen. Het was niet heel erg spannend. De meest populaire plaat van haar komt uit de tijd dat wij zelf in de finale stonden van het WK. In die tijd was Waka Waka een grote hit. En dat is de populairste plaat van Shakira hier in Groningen.
1: De Jukebox.

0: als ik dans. Nilsson, hoor je op Noord en Sexy als ik dans. En daarvoor gingen we buikdansend door Café Martini met Shakira, Waka Waka.
1: De Noord 9.
0: Tijd voor een update in de hitlijsten van Noord. Met vlak voor 6 natuurlijk de nummer 1 van Groningen. En tot die tijd ga je de rest van onze hitlijsten horen. Met nu op 8, Riek Schuuring. Zijn nieuwste heeft een heel persoonlijk thema. Het gaat over het gevoel dat je kunt hebben als je je kind voor het eerst ziet. Ja, en dat niemand dat gevoel kan veroorzaken of overtreffen. Je hoort het allemaal terug in de nieuwe van Riek Schuuring. Dit is Wat is een geluk.
1: Nummer 8.

Prachtig is hier. Wat een geluk van Riek Schuuring. Al 6 weken bij ons in de hitlijst. Deze week dus op 8 in onze Noord-9. Zometeen ga je hier het bandje van Xander de Bisonnier horen. Volumia komt voorbij op Noord. Maar nu eerst de grootste hits van de Amerikaanse band Boston. Dit is More Than a Feeling. Help!

0: Volumia op Noord en blijf bij mij. En dat zal ik ook maar doen hoor, want het is bijna tijd voor een update in de Noord 9. Een van de grootste hits van dit jaar uit onze eigen provincie komt zo voorbij. Nou, wie op 7 staat in de Noord 9, hoor je zo na het NOS-journaal van 3 uur.
1: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
2: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
1: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
2: Het gaat een boeiend gesprek worden.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Laios.

0: Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 3:00.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Ik heb trek in iets lekkers.
20: Neem de kersen van Oudebos.
19: Iets zoets.
20: De kersen van Oudebos.
19: Iets fris en sappigs.
20: Oudebos.
19: Ja, goed idee.
21: Fruit van Oudebos.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
0: Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
1: Radio Noord.
9: Café Martini.
0: Met Stefan Koster.
9: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent op deze zaterdag. Zometeen een update in de Noord 9. Maar eerst neem plaats aan de stamtafel en zing mee met Kylie Minogue.

0: Talk Talk, Rob Noord en It's My Life in Café Martini.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Waar het weer tijd is voor een update in onze hitlijst met vlak voor 6 natuurlijk de nummer 1 van deze week. Maar eerst de nummer 7. Ja, en dat is al een plaats die 9 weken bij onze hitlijst staat. De nieuwe van Velken Hill. En dat is dan de artiestennaam van Jelle de Valk. Hij komt uit de stad en is dagelijks leven gitaarleraar. En met zijn nieuwste laat hij al zijn studenten horen hoe het moet. Hier is Can Change van Velken Hill.
3: Het komt er eigenlijk op neer van, je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk, je kunt van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je maar één ding veranderen. Dat is je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
2: Nummer 7.

leuk is hier. De nummer 9, of nee, nummer 9, staat 9 weken bij ons in de Noord 9. Op 7, Falcon Hill en Can't Change. Zo de muziek van Nick Kamen in Café Martini. I Promise Myself na Max.

0: En tijdens Nick Kamen, I Promise Myself, kreeg ik een appje van Henry uit Garmerwolde. Hij zegt, ja, ik ben lekker aan meeluisteren hoor. In de tuin bezig, met Noord natuurlijk op de speakers. Heel goed bezig, Henry. Succes nog even in Toenen. Wil je ook meepraten? Kan altijd via de app van Noord. 050-3188-288. Leuk zelfs als je dat doet. Zometeen heb ik shownieuws voor je. Er is namelijk nieuwe muziek, Oet Grun.
1: Dat is mijn tweede en misschien ook wel mijn laatste Groningstalige album. Mijn laatste album.
0: Misschien herken je de stem wel, maar kondigt deze zanger nou zijn afscheid aan? Hè? Nou, hij gaat in ieder geval wel uit met een knal, kan ik verklappen. Ik ga zo helemaal bijpraten. Je hoort er zo meer over. Now Run Day en Undecided.

0: Oco in Café Martini, Call It Love. Zometeen natuurlijk nog veel meer lekkere muziek. Wat dacht je van disco-muziek? Daar hebben we wel zin in. Diana Ross komt er zo aan. Maar eerst, ik had je shownieuws beloofd. En dan zul je het krijgen ook. Een artiest die een nieuw album aankondigt. Ja, en er dan direct bij zegt... Dit is mijn laatste. De laatste in het Gunners. Nou, daar willen we meer van weten. En horen natuurlijk. Nou, welke artiest gaat het dan over? Remco K.
1: Mooi, luisteraars van Café Martini. Lange tijd niet gehoord, hier ben ik weer, Remco K. Het is alweer even geleden dat ik mijn album Grunfunk heb uitgebracht. Te weten, vorig jaar. Daarna heb ik nog een viertal singles uitgebracht, maar die stonden helemaal niet op het album. Daarnaast heb ik nog wat Groningen muziek gemaakt. Kortom, tijd voor een nieuw album. En dat album heet Adio Groningen. Adio Groningen betekent vaarwel Groningen, want mijn verloofde en ik zijn heel erg in de Italiaanse sfeer. We zijn er op vakantie geweest en we zitten ons toch ook wel te oriënteren om misschien wel die kant op te gaan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar we gaan niet als dieven in de nacht. Sterker nog, ik laat gewoon een heel mooi cadeautje achter en dat is het album. Het album is deze week in pre-première of voorpremière gegaan op YouTube. Daar staat hij al, kun je hem al beluisteren. En dinsdag komt hij overal uit op alle streamingdiensten. Op het album vind je een viertal singles die ik al uit heb gebracht, maar die niet op Grunfunk terecht zijn gekomen. Maar ook hele mooie andere nummers. Een beetje Italiaanse nummers, maar ook een nummer van een hele bekende Belg, namelijk van Bart Peters. Het nummer heette eerst Teardrops, toen had hij het met de radio's opgenomen. Daarna heette het Poolijs, heeft hij het solo opgenomen. En toen dacht ik van ja, ik vind het zo'n fantastisch mooi nummer. Ik ga daar gewoon een Groningen tekst op maken. En nu heet het Noorsiston. Het is gewoon een nummer over de liefde. Maar dan wel op zijn Grunnigs. Dus je gaat er, nou, heel, het hele Oldam ga je ermee door. Ik zou zeggen, luister maar en check mijn album Adio Groningen. Snel uit, dinsdag op alle streamingdiensten en nu al op YouTube.

Ja, lijkt wel discotheek Martini, hè? Diana Ross op boord en Upside Down. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Remco K. North Die Storm. Ja, en als je dit hoort, dan denk je natuurlijk naam de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-Negen. Althans, dat was hij de afgelopen week, hè? Birdie es Verano otra vez. Ja, dat ook deze week het geval is. Hoe je vlak na zissen hier in Café Martini tijdens de ontknoping van de Noord-Negen van deze week. Maar het kan ook zijn dat je bij deze muziek aan totaal wat anders denkt. Namelijk aan Rondje Zummer. Maandag zat namelijk een nieuw duo aan boord van de Ranomi. Dat is de naam van de boot waarmee we door stad en ommeland varen. Maandag beginnen we aan een nieuwe route. In Baflo is dat. Dan komen we langs Eenrum, Wea den Hoorn, Leens, Ulrum, Zoutkap. Ja, en daarna wordt er verder gevaren via de Lauwers, via Lauwerzeil, Munnekezeil, Pieterzeil. Om dan volgende week vrijdag te eindigen in Visly. Tenminste, dat is de bedoeling. En in die week staan zwemmen en watersport centraal. Nou, superleuk als je ook even komt kijken langs de route. En natuurlijk kun je ook aankomende week alles weer volgen, hè, via Radio en TV Noord. Maandag vanaf 10 uur in Rondje Zummer. Ja, en over de zomer gesproken. Een van de grootste zomerhits van vorig jaar ga je zo horen. Samuel Welten komt er zo aan naar deze van Maroon 5.

0: Jason Donovan, Hoddy op Noord en Too Many Broken Hearts. Ja, en voor die platen met die prachtige tekstregel. Ze is irritant, maar ze betaalt contant. Fantastisch als je daar op kan komen. Echte liefde is te koop van Samuel Welten. Ja, Christine Landman, Rick Schuring en ook Falcon Hill, die weten het al. Ze staan er gewoon in, hè, in de hitlijst van Noord. En het is tijd om een nieuwe naam aan dat rijtje toe te gaan voegen.
1: De Noord 9.
0: En dat zijn de mannen van Wadaans. Vorige week zakten ze behoorlijk, 6 plekken. Deze week stijgen ze gewoon weer 2 plekken omhoog. En het gaat over iets herkenbaars. Want in elke vriendengroep zit er wel eentje die de paljas uithangt. De ode aan de clown van de groep ga je horen in de plaat die al 7 weken staat in de hitlijst van Noord. Hier is Paljas van Wadaans.
1: Nummer 6.

Ja, zo, dat was hem. Wadaans op Noord. De nummer 6 in de Noord 9 dus. De mannen van Wadaans met Paljas. En zo op Noord. Karen Young, Hotshot, na de nieuwe van Somjeu. En Somjeu, dat is dan weer Frans voor zijn beste. Ja, en dit is dan misschien wel hun beste plaat. Morning, hier is Somjeu.

0: we er gewoon vrolijk van, hè. Hotshot, hoor je in Café Martini van Karen Young. En zometeen, na het NOS Journaal van 4 uur, krijg je weer een update in de Noord 9. En dan valt er ook nog eens wat te winnen. Een snusterpuut is misschien wel van jou. En als je goed je best doet, win je misschien nog wel veel meer prijzen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro.

0: Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
9: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Radio Noord.
15: Café Martini.
16: Met Stefan Kosters.
15: Goedemiddag. Zometeen maak je je kans op een goed gevulde snoesterpuut. Nou, hoe je hem kan winnen, hoor je zo al naar muziek van Latricia McNeil.

0: vaak meer dan extra fijn dat hij nou wel voorbij komt. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Ja, nog heel even en dan gaan we weer onze pubquiz spelen. Weet je alles van muziek? Of denk je alles te weten? Geef jezelf dan op hè, via 050-3188-288. En misschien is zo'n felbegeerde snoestepuut wel van jou.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Maar eerst kijken we even nog naar onze hitlijst. We zijn halverwege en daar komen we Annemarie Zuidema tegen met een prachtig persoonlijk nummer dat ze helemaal zelf heeft geschreven.
3: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren en dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. Ja, en als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
2: Nummer 5.

0: gezellig hoor. En het allitereert ook zo lekker, hè? De zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten hoor je van Rutger van Barneveld. En nu is het echt tijd hoor om die snoesterput weg te geven.
1: De pubquiz.
0: Ja, en de maandwinnaar die krijgt er nog eens een prachtige bokaal. Ook jij maakt daar nog kans op. Marinus Bronkema bij hem gaf afgelopen week 4 goede antwoorden. Ja, heel knap natuurlijk, maar dat kan beter. Pak die telefoon, doe een keertje mee. Hartstikke leuk. 050-3188-288. Mocht je voor het eerst luisteren, zal ik dan even uitleggen. Ik heb hier namelijk een A4-formulier vol met vragen die iets met muziek te maken hebben. En ik zit ze even te bekijken. Ik denk dat ze wel eens te doen zijn vandaag, hoor. Nou, binnen een minuut moet je zoveel mogelijk goed beantwoorden. Elk goed antwoord is een punt waard. En dan weten we precies waar je staat in onze ranglijst. En het mooiste is, sta je dan aan het einde van de maand bovenaan, krijg je die prachtige bokaal. Maar heb je de eerste vraag al goed, onze instapvraag, dan heb je ook al prijs. Dan is die felbegeerde snoesterput helemaal van jou. Nou, het wijst zich allemaal vanzelf. Mocht je twijfelen, mijn advies is, doe gewoon mee. Dat is leuk, dat is gezellig. 050-3188-288. En onze eerste vraag zometeen, die gaat over een vakantieland. Naar welk vakantieland gaan Bluff en de Counting Crows in hun grootste hit? Dat is zometeen de eerste vraag in onze pubquiz. 050-3188-288. Als je het juiste antwoord weet op die ene vraag, naar welk vakantieland gaan Bluff en de Counting Crows in hun grootste hit? Nou, ik hoor jou graag en het goede antwoord terug naar Genesis en I Can Dance.

0: Genesis op Noord in Café Martini met I Can Dance.
1: De pubquiz.
0: Nou, als je niet kan dansen, doe dan mee aan onze pubquiz. Ja, Inge Wijngaard, goedemorgen. Goedemiddag, zelfs al.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb een beetje slecht geslapen. Dan ben je helemaal de draad kwijt. Ja,
2: dat kan.
0: Ja, hoe is je weekend tot nu toe, Inge?
2: Nou, lekker rustig tot nu toe.
0: Ja, nog een leuke
2: lekker
0: dingen.
2: Lekker Radio Noord luisteren, Diamond painten.
0: Dat is altijd goed.
2: Meedoen. Ja, meedoen met de pubquiz.
0: En wat ben je aan Diamond painten op dit moment?
2: Foto van mij en mijn man in Gran Canaria, Spanje dus.
0: Oh, wat leuk. Ja, want daar ben je op vakantie geweest.
2: Ja, in juni.
0: Oh, dus je hebt je vakantie al gehad?
2: Ja, maar ik heb eind augustus nog weer 3 weken.
0: Gewoon nog een keer, wat een luxe.
2: Ja, maar dan blijven we in Nederland.
0: Nou, en hier is, we weten allemaal, het is hier ook ontzettend mooi. Kunnen we ook iedere keer zien bij Rondje Zummer. Het is hier prachtig, hè?
2: Ja, geweldig.
0: Mooi zo, dus helemaal opgeladen en klaar voor weer een nieuwe vakantie.
2: Nog weer een vakantie,
0: Mooi man.
2: Ja.
0: Inge, we houden hier alles bij. Nou zie ik hier staan in de administratie. Je bent al een keer maandwinnaar geweest.
2: Klopt.
0: Ja, december 2024.
2: In december, vorig jaar.
0: Nou, dat is zelfs langer geleden, 2024.
2: Dat is nog een jaar terug.
0: Ja, en ik zie erbij staan.
2: Ik zei dat het weer...
0: En toen had je 7 goede antwoorden.
2: Ja.
0: Ontzettend knap. Mag je nu weer 7 goede antwoorden geven? Dan sta je helemaal bovenaan hoor, in onze ranglijst.
2: Ja. Ben benieuwd.
0: Nou, ik wens jou heel veel succes. We gaan zo beginnen. Een minuut lang heb je de tijd om allemaal vragen te beantwoorden. Ja. Geef je een goed antwoord, dan heb je iedere keer een punt te pakken. Pas je of geef je een verkeerd antwoord, dan ga ik gewoon door naar de volgende vraag.
2: Ja.
0: Heel veel succes en de tijd begint ook te lopen als ik de eerste vraag heb gesteld. En hier komt hij. Je wist hem al. Naar welk vakantieland, Inge, gaan Bluff en de Counting Crows in hun grootste hit?
2: Spanje.
1: Goed.
0: In welke taal zingt de groep Clouseau hun grootste hits?
2: België.
0: In welke taal?
2: Frans.
1: Goed.
0: Heracliden Oet is een grote hit van P.R. Rinus. Uit welke plaats komt die voetbalclub?
2: Pas.
1: Fout.
0: Van welke band is Chris Martin de zanger?
2: Pas.
1: Fout.
0: Wat is de naam van de muziekgroep van Gerard Joling, René Vroeger, Jan Smit en Jeroen van der Boom?
2: De Trappers.
1: Goed.
0: Hoeveel fietsen zijn er in Peking volgens een hit van Katie Mellowa?
2: Pas.
1: Fout.
0: Wat is de achternaam van Lucas en Gea?
2: Elshoff.
1: Goed.
0: Wat is de voornaam van de zingende dochter van Willy Alberti?
2: Willeke.
1: Goed.
0: Van welk televisieprogramma was Ben Saunders de eerste winnaar?
2: The Voice.
1: Goed.
0: Van welke Groningse zanger zijn de hits Mama van Michel en Vuurtje Kiek?
2: Pas.
1: Fout.
0: Uit welke film komen de hits You're the One That I Want en Summer Nights? En dan mag je nog antwoord geven. Grease. En dat is?
1: Goed. De pubquiz.
0: Ja, er staan ovaties hier in ons café, want heb jij een beetje meegeteld in je hoofd?
2: Ja, volgens mij had ik nu 7 goed.
0: Gewoon weer 7 goed?
2: Ja.
0: Ontzettend knap, Inge. Dat betekent dat jij gewoon bovenaan staat in onze ranglijst. Dat jij nog altijd kans maakt op opnieuw zo'n prachtige bokaal.
2: Ja.
0: En de eerste vraag was goed. Dat betekent ook dat de snoesterput naar hoge zand komt. We gaan toch de foute antwoorden even bij langs. Dat is altijd een beetje flauw, maar we doen het toch. Die voetbalclub, hè, Heracliden Oet. Komt uit Huizermeden.
2: Oké.
0: Ja, en Chris Martin zou je kunnen kennen van de groep Coldplay. Zeg je misschien wel wat? Ja.
2: Ja.
0: En misschien ken je het nummer...
2: Als ik het niet weet, dan zeg ik maar direct pas. Want dan kunnen we naar een andere vraag.
0: Dat is verstandig. Dat is een goede tactiek. Ja. 9 Million Bicycles. Zo heet die grote hit van Katie Mellowa. Volgens haar zijn er zoveel in Beijing, de hoofdstad van China. En de mama van Michel, Vuurtje Kiek. Grote hits van...
2: Ja, ik wist het wel, maar ik kon niet zo op zijn naam komen.
0: Jan Henk de Groot.
2: Ja,
0: natuurlijk. Maakt ook allemaal niet uit. Je had er gewoon 7 goed. En dat betekent dat jij nu bovenaan staat in onze ranglijst. We gaan er voor je duimen de komende weken.
2: Dankjewel. Ik ga volgende week luisteren, dus...
0: Altijd goed om te doen. Inge Wijngaard uit Hoge Zand. Dankjewel.

0: Whitney Houston, Hoodie North en Love Will Save the Day. We gaan terug naar het jaar dat Duncan Lawrence het Songfestival won, 2019. Het was het jaar dat er een groot artiest mocht optreden tijdens het tellen van de punten bij het Liedjesfestival. Madonna, de Queen of Pop. En je hebt het destijds vast meegekregen. Was niet echt een succes, hè? Want ze zongen voornamelijk hard en vals.
1: De Jukebox.
0: Ja, laten we hopen dat het morgen anders is als ze mag optreden tijdens die halftime show van het WK. Daarom zitten vandaag drie van haar grootste hits in de jukebox. En jij bepaalt natuurlijk welke je wil horen.
2: Nummer 1. Nummer 2.

0: De Jukebox. Met daarin drie platen van Madonna. Optie 1, Like a Prayer. Optie 2, Vogue. En de laatste, Into the Groove. Optie 3. Nou, waarom zit die muziek van Madonna in de Jukebox? Morgen mag ze optreden tijdens die halftime show, tijdens de finale van het WK voetbal. Ja, ze kan deze platen nooit allemaal doen. Daarom helpen we de Queen of Pop een beetje. Want wat is nou haar populairste plaat in Groningen? Is dat Like a Prayer, Vogue of Into the Groove? Laat het me weten via de app van Noord 050 388 288.
1: De Jukebox.

0: Justin de Wild en Cheerio.
1: De Jukebox.
0: Ja, en daarin zit dan weer de muziek van de Queen of Pop. En laten we alsjeblieft hopen dat ze morgen bij stem is. De laatste keer dat ze bij een groot evenement optrad, was het niet al te best. Ja, dan zag ik nog wel een understatement. Nou, morgen tijdens de halftime show van het WK gaat ze dan, ja, met misschien wel behulp van wat autotune, zingen. Madonna. Drie van haar platen zitten bij ons in de jukebox. Like a Prayer, Vogue en Into the Groove. Nou, bij deze ga ik de stembussen sluiten. Je kan niet meer stemmen op deze platen. Het was ook niet heel spannend. Ik pak even een appje erbij. Christel die zegt, nou, graag optie 1 hoor. Toen ze nog leuk was. En dat vind ik wel een grappige opmerking. De populairste plaat van Madonna is Like a Prayer.
1: De jukebox.

0: Raccoon of North en No Mercy. En daarvoor de Queen of Pop, Madonna en Like a Prayer.
1: De Noord 9.
0: Met vlak voor 6 natuurlijk de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in onze hitlijst. Maar nu eerst op 4 een duo dat al decennia lang meegaat. Nog altijd met hetzelfde recept. Ja, waarom zouden ze het ook veranderen? Never change a winning team, zeggen ze dan. Ook de nieuwe van Lucas en Gea is decennia lang meegaat. Nog altijd met hetzelfde recept. Ja, waarom zouden ze het ook veranderen? Never change a winning team, zeggen ze dan. Ook de nieuwe van Lucas en Gea is gewoon weer een hit geworden. Laat me maar gaan.

0: Ja, doen ze toch gewoon weer, hè. Britney Spears hoor je in Café Martini. En daarvoor de nummer 4 in onze hitlijst. De nieuwe van Lucas en Gea. Ja, zo tellen we af naar de nummer 1 van deze week. En zometeen hier het NOS-journaal van 5 uur. En direct daarna is het Happy Hour in Café Martini. Jouw verzoekje is dan ook meer dan welkom. Geef hem door en misschien komt hij zo wel voorbij.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
14: 63, wij... 63 man, het zijn er 63.
13: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
20: Het is Happy Hour. Happy Hour.
0: Ja, daar worden we altijd vrolijk van. Want de muziek is dit uur nog beter. Waarom? Nou, omdat jij het aan kan vragen via 050-3188-288.
21: Radio Noord.
22: Café Martini.
23: Met Stefan Kosters.
0: En dat wordt ook al gedaan. Kevin is namelijk helemaal gek van Golden Earring. Zijn verzoek ga je zo horen. Eerst Mika, en die is aangevraagd door Anouk uit Appingedam.

0: Kevin uit Tolbert is groot fan van deze band, The Golden Earring. En hij vroeg hem aan The Twilight Zone.
1: Het is happy hour.
0: Ja, dat is iedere zaterdag tussen 5 en 6 het geval. Dan bepaal jij natuurlijk wat je hoort op Noord. Als je mooie platen in gedachten hebt, spreek dan even in via de app van Noord 050-3188-288. Tineke heeft het al gedaan.
2: Even met Tineke.
0: Hoi.
2: The Wonder of You van Elvis Presley. Die is ook voor Greetje. En voor alle Elvis Presley liefhebbers.
0: Ja, prachtig. En die hoor je ook niet zo vaak meer. The Wonder of You. Ik ga hem opzoeken. Ja, The King komt er dus zo aan. Na de verzoekplaat van Jeffrey.
3: Mooi Stefan. Ik weet niet of je misschien zelf al wat over hebt gelezen. Maar nou, bij mij op Facebook ging het de afgelopen 2 dagen volop over Mother Talking.
0: Oh, waarom?
3: Daar wou ik dus ook een plaatje van aanvragen. Waar gaat het eigenlijk over? Ja. Dieter Bohlen had gezegd dat hij nog een keer een comeback wou maken met Thomas Anders. Maar Thomas Anders heeft nee er tegen gezegd. Want die zit dat niet meer zozeer. Dus lang verhaal kort te maken. Misschien dan maar een muzikale comeback op de radio. Ik wou wel graag Brother Louie aanvragen. Ik wens je nog een hele fijne uitzending, een fijn weekend verder en heel veel draaiplezier. Groet Jeff Rendrik, ik zat overzand.

0: Ja, ik moet direct denken aan mijn vakantie van vorig jaar. Was op Kreta. Ik belandde in een karaokebar met allemaal gepassioneerden uit Engeland. En tot vervelend toe hoorde je deze voorbij komen. Gelukkig was dit het origineel van Elvis. The Wonder of You werd aangevraagd door Tineke. Ja, zo komt het ene verzoekje naar de andere binnen. Superleuk. Ook even Mau uit Blaricum heeft een hit in gedachten.
1: Hallo, ik wil graag een plaatje aanbieden aan de zorgmensen van NNCZ. En dat zou het moeten zijn. Tammer Innercity. En ik wil ze graag bedanken voor de goede hulp die ze mij hebben gegeven destijds in Harlem. Toen ik daar een paar weken was, een paar dagen was.
0: Ja, super. Komt er zo aan hoor, Evert. Love and Spoonful, Summer in the City. Maar eerst een appje van Jaelle Straat. Ze is fan van een topper namelijk. Haar favoriet van Gerard Joling vroeg ze aan via 050-3188-288. En dat is Ticket to the Tropics.

0: Even Mouw, die had al zin in een zomersplaatje. En dat is deze geworden. Love and Spoonful met Summer in the City. Ja, en ik weet niet hoe het kan, maar heel veel verzoekplaten vandaag vanuit Hogezand. Altijd welkom natuurlijk. Gert-Jan, die komt daar ook vandaan. En hij wil graag Somebody to Love horen van Queen. Nou, dat ga ik regelen voor je. Maar direct zeg ik er even bij dat uit alle andere delen van onze prachtige provincie je ook iets aan mag vragen. 050-3188-288. Spreek het bijvoorbeeld in, hè, via een gesproken appje.
1: Met Lucas Zuiderhoek. Ik wil graag een heel mooi liedje aanvragen. Een Europese Songfestival van België. Sandra Kerr met Sam Lavie. Nou, ik vond dat zo'n mooi liedje. Dat is me altijd bijgebleven, Sandra Kerr. Dus ik weet niet of ze 14 of 15 jaar was. Ze was nog heel jong, zeg maar.

0: Queen. Hoorde Noord en Somebody to Love. Dankjewel Gert-Jan voor het aanvragen. Daar zijn we heel erg blij mee. En daarom kwam hij ook gewoon voorbij hier in Happy Hour van Café Martini. Nog heel eventjes, dan weten we het. So Birdie voor een 10e week achtereenvolgens op 1 staan in onze hitlijst. De Noord 9. Nou, de ontknoping komt er zo aan. Eerst nog wat verzoekplaten. Ik werd geappt door Tamara. Ze sprak nog iets in ook nog.
1: Hallo Stefan, met Tamara.
0: Hoi.
1: Zal je dan de nummer 2 die vanmiddag niet de wedstrijd draait van Shakira? Ik weet niet meer hoe die heet, maar er was Waka Waka en nog een andere. Die, en die middelste, die wil ik graag horen. Ik weet niet meer hoe die gaat, maar... Kan je die misschien opzoeken die nog draaien, als dat lukt?
0: Ja, dan moet ik dat even uitleggen. We hebben ook altijd in Café Martini de jukebox. En daar staat vandaag toevallig muziek in van Shakira, optie 2. Dat was de favoriet van Tamara, Die Die. Nou, die werd er net niet. Maar ja, je kan hem gewoon weer aanvragen natuurlijk. Nep jou hoor, zo is het. Ik ga hem opzoeken. Komt er zo aan, Die Die van Shakira. Maar eerst een verzoekplaat van Sini. En ze wil graag James Blunt horen met Goodbye My Lover.

0: Let's go. Shakira samen met Burna Boy en Die Die.
1: De Noord 9.
0: De ontknoping in de hitlijst van Groningen heb je nog voor mij te goed. Met zo op 2. Een duo. Jason Stahl en Wibram Bronsema. Maar eerst de zomerse klanken van Los Cascos. Hier is Poco a Poco.
1: Nummer 3.

0: Ja, dat zijn ze goed, hè. En ze kunnen als geen ander moeilijke thema's vrolijk laten klinken. Deze week op 2 in de Noord-9, Bronsema en Staal met Had ik je maar nooit laten gaan. En daarvoor hoorde je Los Cascos. En die deze week gewoon weer 2 plekken stijgen, hè, met Poco a Poco. Ja, en dan de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-9. 11 weken geleden is deze plaat uitgebracht. Kwam hoog binnen in onze hitlijst. In de tweede week direct al nummer 1. En daar staat Facebase. Doet Grun nog altijd. Het wordt zomer. Es verano otra vez. Hier is Birdie.
1: Nummer 1.

0: Zo, wat een feest hier in Café Martini. Ja, niet één, niet twee, niet drie, maar liefst 10 weken is dit al de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-9.
1: Dat mooi zijn, geweldig.
0: Ja, het is terecht hoor. Beurde heeft gewoon een enorme hit te pakken met Het Verano Otra Vez. Wat zoiets betekent als Het wordt zomer. En vanaf nu kun je de hele hitlijst vinden op rtvnoord.nl of bij ons in de app. Kun je alles op je gemak nog een keer beluisteren. Ja, en daarmee is het ook bijna sluitingstijd voor Café Martini. Wij gaan hier beginnen aan de laatste ronde. Ik zal nog wel lekkers inschenken. Vertel ik je nog gauw even wat we straks gaan doen. Na 6 dan is de avond van Noord op de radio met nog veel meer mooie muziek. Zoals Frank Boeien met Zwart-Wit. Gaan we van genieten. En op TV Noord, dat is ook leuk hoor, kun je kijken naar een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Met vandaag achter het stuur van het busje Petra Mulder als expeditieleider. Heel veel plezier erbij. Maak er een mooi weekend van verder. Een fijne zaterdagavond. Mooi, mooi.

0: dag iedereen!
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 6 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer.

0: meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sijksas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: omwille van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zend al te gleed, hè. Hoe de oosten, hoge brug. Die monster is nog staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stond op zu de diaper. In een dikke sleep. Oh, maar ik zei, hou in hemelsnaam. Kom hier nou, Ikea.
1: Dit is de keer op zu de diaper.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte.

0: Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17 heeft met undercover

0: Roveroperaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of op...

dat. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar schouw was lange en de snij joeg mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen die.

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en din om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaai. Den hadden wel de koren, maar de vief, daar hadden hij.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Eierbal.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Bossart, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.